0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ILM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Nou, we vonden het leuk destijds en eigenlijk nog steeds wel. ABBA en Take a Chance on Me. Het is van lang geleden, 1978. Maar daar heb je ook wat. 8:08, goedemorgen Anne.
1: Goedemorgen.
0: En goedemorgen iedereen die er nu is. Op deze maandag, het is de 11e vandaag. Het is een aparte week weer natuurlijk. Een aparte werkweek voor degenen die mogen werken, zeg maar.
1: Hier een dagje vrij tussendoor, hè?
0: Donderdag aanstaande hemelvaartsdag natuurlijk.
1: Dat is dus, lekker hoor.
0: En we geen Utrecht is wakker natuurlijk, hè?
1: Nee, aparte programmering, ja.
0: Een feestdag, dus wat dat betreft moet je zonder ons doen. Maar we zijn er 24/7 met fijne muziek en leuke andere programma's natuurlijk. Ja, wat gaan wij doen vandaag in Utrecht is wakker? Een heleboel.
1: Ja.
0: Ja, van alles en nog wat. Heb jij wat onder de
1: Zal ik even een tipje van de sluier
0: zitten?
1: Geven? Zo meteen om
0: 7:15
1: hebben wij Rijkswaterstaat aan de lijn. Want ja, het ging er maar over afgelopen tijd die werkzaamheden op de A2 en A12. Het was een hoop gedoe. Sommige dorpen liepen het verkeer helemaal vast. We gaan even terugblikken met iemand die daarover ging. Om te kijken of er lessen uit zijn getrokken.
0: Nou, hoe het gegaan is. Het was gisteren een puinhoop in elk geval.
1: Nou hè, ik zag het.
0: Ja, zeker. De burgemeester van Vijf Eerlanden, George Veulig, die zich er behoorlijk druk om heeft gemaakt. Terwijl het sluipverkeer, bedreigingen en dergelijke. Nou, dat is niet te geloven.
1: Nee,
0: het
1: is wel hoop gebeurd.
0: Dus van alles en nog wat. Een reden te meer om te blijven luisteren. En om erover door te praten.
1: Zeker weten.

0: Aretha Franklin, the Queen of Soul. En I say a little prayer. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, we hebben je hulp even nodig.
1: Ja, we hebben een vraag voor je. Wat zegt dit als ik dit zeg? Drupschuren, poa de voorschuut, uitschel.
0: Nou.
1: Ja, dat zijn typische streekwoorden uit onze provincie.
2: Oh, ja.
1: Welke streekwoorden, ja, het klinkt als Chinees. Welke streekwoorden of uitdrukkingen ken jij en gebruik je wel eens? Ja, ik hoop dat we er wijs uit kunnen maken, want wat ik net heb opgelezen, dat is voor mij nog een raadsel.
0: Ah, ja.
1: Heel grappig.
0: Het komt door als je niet hier geboren bent. Als je bijvoorbeeld geboren bent in Amersfoort of zo, of dan ga je een beetje plat praten.
1: Ja, Spakenburg.
0: Ja, of nou ja, het is ook wel ABN. Ik heb ook lang in Baren gewerkt. En daar spreek je over ABN, algemeen beschaafd Barents of zo, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Oh, maar het kan ook heel plat zijn. En streektaal, een beetje de dialecten, dat zit er ook wel in.
1: Nou, ik vind het altijd wel heel leuk als iemand
0: zeker
1: een accent of een dialect spreekt. Ja, we hebben het daarover trouwens, omdat vandaag de taalheld van Utrecht bekend wordt gemaakt door Stichting Lezen en Schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een soort onderscheiding voor iemand die zich in heeft gezet voor de taal of taalbehoud. Nou, is dat even leuk. We willen dus van jou weten of je wel eens typische streekwoorden gebruikt. En dan het liefst uit onze provincie natuurlijk. Provincie Utrecht.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan, laat het weten, in de app van RTV Utrecht. En ik weet niet of het kan, maar spraakmemootje vinden we ook altijd leuk.
0: Kan wel natuurlijk, ja. Ja, dan krijgen we er wel in.
1: Als je wat inspreekt.
0: Zeker.
1: Dat hartstikke leuk vinden. Kunnen we natuurlijk even afspelen. Of via Facebook kun je ook een reactie achterlaten. Radio M Utrecht.
0: En bekend is natuurlijk ook Tineke Schouten. Met geaagde platenbos. Ja, dat is ook wel weer leuk natuurlijk. Ja, dat is een typische Utrechts. Maar goed, misschien spreekt men in Leerdam ook wel een bepaalde dialect.
1: Het verdomme, of het vergeten hoekje.
0: Ja, het verdomme hoekje, vergeten hoekje, ja. Precies. Ja. Nou, we zijn benieuwd.
1: Kom maar door.
0: Dit is Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en de Bee Gees onderweg met Jive Talking. Maar eerst Vincent. Mor amor. Por favor.
1: Oké. Okay. Hey,

0: BJ's op Radio M Utrecht en Jive Talking. Het is 7 minuten voor 6:30 geworden. De kranten vandaag, wat brengen ze op de eerste pagina? Nou, een diversiteit en ook wel veel overlappingen. Anne heeft er een aantal kranten. Ik heb een aantal kranten voor mij liggen. Roofkunst aan muur van familie SS'er, zo bericht de Telegraaf op pagina 1. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's geroofd werd, dat hangt nog steeds bij erfgenaam van de Nederlandse SS-commandant Hendrik Seyfarth, blijkt uit onderzoek van de krant. Ja, en dit niet alleen, want ook de wereldvermaarde kunstdetective Arthur Brandt is hierbij betrokken bij dit onderzoek. Het gaat om een portret van een jong meisje van Toon Kelder, ooit onderdeel van de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Groot nieuws op de voorpagina van de Telegraaf. Ook het einde van de virusvaart, ja, daar heeft heel Nederland het over.
1: Oh, ja.
0: Misschien wel heel de wereld natuurlijk. In Amerika nu ook een geval ontdekt van dat virus, het Hanta-virus.
1: Oh, ja.
0: Ja, de Nederlanders, maar ook de anderen, de passagiers zijn van boord gehaald van dat Nederlandse cruiseschip Hondius. Was gisteren op Tenerife en de krant Telegraaf in dit geval blikt daar ook uitgebreid op terug. En ik zag dat op meer volpagina's en verderop in de kranten ook, hè?
1: Ja, en ik heb ook best wel wat gesprekken over met vriendinnen en zo die vrezen voor een corona 2.0.
0: Meen je dat?
1: Ja, die zeggen, ja? Oh, moeten we ons voorbereiden op...
0: Want het ligt heel vers in het geheugen natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: En mensen die denken dan toch meteen aan corona bij zulke toestanden.
0: Ja.
1: Ik begreep dat het geen corona is. Sterker nog, dat het niet op corona lijkt. Maar...
0: Ja, precies.
1: Die angst zit er soms wel een beetje in.
0: Ja, het is de schrik van toen, hè? Ja. En de schrik van toen is 2020, 2021, 2022 nog een beetje.
1: Ja.
0: Eigenlijk heel vers geleden, dus.
1: Ja. Juist, COVID-19.
0: Ja.
1: Ja, precies. Nou, gaan we even door naar het AD Utrechts Nieuwsblad. Die koppen met bedrijf te kwetsbaar voor hacks. 4 op de 5 ondernemers is onvoldoende voorbereid op sabotageacties. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Bedrijven zijn volstrekt onvoldoende voorbereid, dus slechts 1/5 van de ondernemers heeft voorzorgsmaatregelen genomen. Ja, dat blijkt nu dus uit onderzoek. Ja, de overheid vraagt ondernemers vanaf vandaag met klem en meer voorbereiding te treffen tegen aanvallen door criminelen of buitenlandse mogendheden. Want ja, het is een kwestie van tijd voor ons elektriciteitsnetwerk door kwaadwillenden wordt platgelegd. En dat is een stellige overtuiging van de burgemeester Marianne Schuurmans-Weideven van Haarlemmermeer, die als lid van het Landelijke Veiligheidsberaad aan de bel trekt nu. Dus jongens, ja, zij doet een oproep. Ja, en dan inderdaad eindelijk terug. Een grote foto van een vliegtuig. Het werd een reis om nooit te vergeten, maar om de verkeerde redenen. De laatste 8 Nederlandse opvarenden van de Hondius mochten gisteravond naar huis.
0: Ja, ook 150 opvarenden van de Hondius gerepatrieerd. Dus de kop van NRC vanmorgen en die wijdt de hele eerste pagina eraan. Evacuatie is een ingewikkelde logistieke operatie, zo even in het kort uitgedrukt, waarbij veel landen betrokken zijn. Grootzus op NRC's pagina 1.
1: Ja, gaan we naar de Volkskrant. Die hebben een groot verhaal over de Menno-sfeer. De Menno-sfeer dringt het klaslokaal binnen. In Nederlandse klaslokalen klinken de laatste jaren steeds vaker oer-conservatieve, vrouwonvriendelijke geluiden. Ja, veel leraren maken zich zorgen over de invloed van die Menno-sfeer, blijkt uit onderzoek. Ja, die biedt schijnbaar pasklare antwoorden op de vraag hoe je later financieel succesvol wordt, bijvoorbeeld. Hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen en hoe je een relatie krijgt. Nou, groot verhaal daarover in de Volkskrant. Ook aandacht voor de marsen. Van vrouwenmars tot kindermars. Wat de asielprotesten zeggen over de normalisering van extreem rechts. Ja, en nog aandacht voor de Champions League. Ook Feyenoord, Ajax, Utrecht. Alles komt langs. En wij hebben ze ook nog aandacht.
0: Zeker.
1: Voor de uitkomsten van FC Utrecht, natuurlijk.
0: Tegen Ajax. Notabene, gisteren op Moederdag. Ja, dat doen we verderop in de uitzending. Zeker nog even alle aandacht terugblikkend op die wedstrijd. Wat positief was voor Utrecht trouwens. En als laatste nog even een trouw kunnen we nog even doen. Want slechts de helft van de kinderen gaat op eigen spierkracht naar school. Daar schrijft ze over op de eerste pagina. 56% van de kinderen gaat op een actieve manier naar school. Maar de groep die vaak met de auto of bakfiets wordt gebracht is te groot, vindt het Mulier-instituut. Nou, het instituut vindt de uitkomst best schokkend eigenlijk. Kinderen nemen vaker de fiets naar school als hun ouders dat stimuleren. En dat gebeurt dus kennelijk te weinig.
1: Ah, ik zie zoveel bakfietsen hier in Utrecht.
0: Ja, dat is wel populair natuurlijk. Maar kinderen moeten dus zelf fietsen.
1: Zit wel wat in.
0: Ik vond het wel heerlijk als mijn ouders me vroeger naar school brachten met de auto. Nou woonden wij ongeveer 2 minuten van school, dus eigenlijk onzin. Maar ja, dan kwam het zo uit dat er één naar het werk moest of zo.
1: Ja, gewoon even ideaal. Afzetten en dan weer
0: weg. Ja, tuurlijk.
1: Toch
0: lekker, ja. Nou, tot zover even de selectie, hè?
1: Ja.
0: Aan de kant van vandaag even wat aandacht besteed. Utrecht is wakker met de Stranglers nu uit 82. Vind je dit mooi, Anne?
1: Nou, het klinkt al wel goed.
0: zo'n driekwarts maat in plaats van een vierkwarts maat. Apart. Een groot succes voor de mannen.
1: Ja, dan... Klinkt als wierig.

0: Golden Brown van de Stranglers op Radio M Utrecht. Een weerberichtje, natuurlijk, van Grieta Spannenburg, die we zo meteen uitgebreid gaan spreken. Vanochtend, deze maandag, zijn er perioden met zon. Het blijft droog. Rond lunchtijd valt er wel een bui. En tegen en ook in de avond zijn er nog wel wat stevige buien mogelijk, zelfs in Midden-Nederland. Ronduit kil, in vergelijking met, nou ja, zeg maar vorige weken, met maximum temperatuur vandaag van een graad of 12 en een aantrekkende, dat kun je ook zo zeggen, noordwestenwind. Grieta uitgebreid zometeen bij ons op de zender natuurlijk. Een file melding van de ANWB op dit moment. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt langzaam. Bij knooppunt Hoevelaken naar de 28 is die weg dicht. Even daarvoor vertraagt het 10 minuten extra tussen Stroe en Hoevelaken. Goeie reis namens ons. Wat heeft Robert-Jan Boy te vertellen zometeen waar hij naartoe gaat? Gaat hij zo toelichten.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
2: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
3: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open. Met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
7: Utrecht is wakker met Bob van.

0: Shania Twain and that don't impress me much. Nou, dan weten we dat ook weer. 7:07. Utrecht is wakker aan Nieuw-M Utrecht. Met Robert-Jan erbij. Anne en ik, we gaan het eens hebben over de uittocht die Robert-Jan zo meteen gaat maken. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Of wil je nog even iets kwijt over het weekend?
1: Want jij daar kan ik van alles over vertellen, maar...
0: Nou, doe even iets eruit. Even een highlightje. Een highlightje uit jouw weekend.
1: Wat mede in het oogsprong was de kick-off, zoals het heet, van Alp du Zes.
0: Ah, daar ga je naartoe natuurlijk ook, hè?
1: Daar ga ik naartoe, ja. Ook voor RTV Utrecht.
0: Ja.
1: En ik ga er uitgebreid verslag van doen in de ochtenduren onder meer. En donderdag de hele dag, wanneer de koersdag is, zoals dat heet.
0: Dus volgende maand toch, de eerste week van juni?
1: Week van juni, ja. Dat klopt inderdaad. 5000 fietsers, lopers gaan Alp du Zes beklimmen.
0: Ja. En dat heet dan de Alp du Zes?
1: Ja, Alp du Zes. Ja, het is met 6 keer is het allemaal begonnen.
0: Ja.
1: En dat gaat nu weer gebeuren. 5000 deelnemers. En er is nu al 11 miljoen opgehaald, heb ik begrepen. Dus, dat
0: voor
1: gaat,
0: KWF kan
1: ik
0: bestellen.
1: Ja, dat gaat voor het goede doel allemaal.
2: Oh, dat is niet niks al.
1: Dat is al niet niks, precies. En totaal, het is nou voor de 20ste keer dat het wordt gehouden. Er is totaal 245 miljoen opgehaald in de loop der jaren. Mm. Dus dat is toch een behoorlijk bedrag. Maar we gaan er weer naartoe, inderdaad. Dus op Papendal was de aftrap.
0: Oh, ja,
1: allerlei informatie, deelnemers die informatie kwamen vragen. Ga zomaar door. Dus dat was weer een genoegelijk geheel om alles weer die tinteling te voelen. En de voorbereidingen van de deelnemers. Ja, velen doen het voor de eerste keer.
0: Mm-hmm.
1: Het is me wat spannend om al het US op te gaan natuurlijk. Die ook weer in de Tour de France zit volgens mij.
2: Snap ik.
1: Legendarische berg. Je kunt wel oefenen op de Amerongse berg hier. Maar dat is toch eventjes andere koek, om dat zo te zeggen.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: En tegelijkertijd natuurlijk voor dat goede doel. Want iedereen die doet het natuurlijk niet voor niks.
0: Ja. Mm-hmm. En de eerste week van juni, even te denken, dat is dan 5 juni of zo uit mijn hoofd?
1: Weet je ook 4 juni uit mijn hoofd, is donderdag, is dan de dag dat het gaat gebeuren.
0: Oh. Ja. Ja.
1: En de week daarvoor gaan we een aantal mensen volgen.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat heel breed worden. Ik moet er even daadwerkelijk afspraken maken.
0: Mm.
1: Dus vrijwilligers, deelnemers, en gaan zo maar door.
0: Ja,
2: goed.
0: Een heel positief circus, zeg ik dan. Het is bedoeld.
1: Positief, de saamhorigheid overheerst er altijd.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mooi voor jou niet voor het eerst mee te gaan. Ook niet om verslag te doen op de radio, maar we verheugen ons er wel op een positieve manier ook gesteld weer natuurlijk. Dat was de aftrap, dus zaterdag. Dus nou, een van de toch wel highlights, denk ik, van het weekend. Wat doe je vandaag voor Utrecht is wakker?
1: Ja, ik ga zo naar Veenendaal, dus ik ga er snel vandoor. Ik ga naar het Ichtus College. De eindexamens zijn begonnen.
0: Ja.
1: Afgelopen vrijdag. We gaan met leerlingen praten, met docenten praten. Met name als het gaat om het vak geschiedenis. Want dat is een van de vakken die vandaag aan de orde komt. Ja, geschiedenis. Er gaan stemmen op dat het een verplicht vak moet worden. Belangrijk om het verleden herkennen, te weten, om het heden zeg maar goed in te stappen.
0: Mm-hmm.
1: En te weten wat er allemaal gebeurd is. En welke kant het bij een spreken opgaat. Dus we gaan het allemaal zien zometeen.
0: Ik ben wel benieuwd wat ze uit de geschiedenis dan willen halen. Wat er gebeurt.
1: Nou ja.
0: Terug naar mijn MAVO-tijd, daar heb ik HAVO gedaan. Dat was een jaar lang alleen maar stampen op de Romeinen en de Egyptenaren. Dat was mijn geschiedenisles die ik kreeg op de MAVO.
1: Ja, maar dat is allemaal
0: heel
1: veranderd.
0: Heel interessant, maar dat was natuurlijk niet de geschiedenis. Hè, van 2000 jaar voor Christus dan misschien wel.
1: Het zijn pittig te zijn met 10 tijdvakken die er nog aan vastzitten. En diverse onderwerpen, dus de geschiedenisleraar die van de Heuvel, die zei al van het is wel een pittige versie vandaag.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan het allemaal vragen. Meneer Van de Heuvel.
2: Van de Heuvel.
1: En stress komt ook nog even aan boord. Hè. Laks, speciale stress.
2: Oh ja, goed.
1: Ja, we gaan alles behandelen. Ik draai me even om en kijk. Ik ga naar
0: moet weg.
2: Oh,
0: jij moet
2: weg, hè? Ja, ik zie het al. Okay, nou, staat in de startblokken.
0: Op naar Veenendaal. Hij komt eraan. Ichters College. Tot straks.
2: Mm-hmm.

0: Johnny Bristol en Hang On In There Baby. Zometeen gaan we terug naar de sport van gisteren. De wedstrijd van FC Utrecht tegen Ajax. Op bezoek waren we in Amsterdam. Even een korte verkeersmededeling, want er is ook een file bijgekomen op de A27. Los van A1, Apeldoorn en Amsterdam, Stroe-Hoevelaken. In elk geval 10 minuten extra. Maar vanuit Almere richting Utrecht vertraagt het nu tussen Huizen en Hilversum. Ook hier 10 minuten extra reistijd. Ja, dan de sport. En ja, na gisteren terug. Wat een wedstrijd was dat. En het is ook de ontknoping van de Eredivisie die heel dichtbij komt. Gisteren was de voorlaatste speelronde. FC Utrecht moest dus op bezoek bij Ajax. En sportcollega Rick van Malen die gaat ons nog even bijpraten.
1: Als FC Utrecht op moederdag op bezoek is in de Johan Cruijff Arena, gebeuren er altijd mooie dingen. Op 10 mei 1998 speelde FC Utrecht ook in Amsterdam tegen Ajax. Het won toen met 2-1 en gisteren ging de geschiedenis op herhaling.
2: Utrecht moet vandaag op de Amsterdamse bluff spelen.
3: Wij moeten altijd op de Utrechtse bluff spelen.
2: Gods mag naar de 16 komen. Gods mag de 16 in. En daar is Westerlund met zijn slijding.
4: Ajax is de baas in de arena.
2: Eerthuizen zet goed zijn lichaam erin, maar legt dan terug. Barca schept. Utrecht ontsnapt. Utrecht ontsnapt al een kleine minuut eerder. El Karouani. Oh, Alain. En hij krijgt hem niet op goal. Na de actie van El Karouani is dit de eerste echte grote kans voor Utrecht. Ja! Binnen! Daar is Westerlund. Niklas Westerlund scoort hem. Daar is Ajax die ertussen zit. En dan gaat hij erin. Is het de goal van Wout Weghorst. Ajax weer op gelijke hoogte. Ja! Ja! Het is Mike van der Horen. Mike van der Horen komt er binnen. En het is FC Utrecht dat toch op 1-2 komt.
1: 2-1 zegen voor FC Utrecht. Die krijgt er een gratis gehoorbeschadiging bij. Het was voor Ron Jans zijn laatste keer in de arena. Een plek waar hij al een paar goede herinneringen had. Zoals de winst van de Johan Cruijffschaal tegen Ajax met PEC Zwolle. En nu heeft hij er vlak voor zijn pensioen ook gewonnen met FC Utrecht.
5: Ja, maar het meeste genieten is eigenlijk het gevoel wat het geeft. En ik ga echt geen gekke dingen doen. Ik ga nu opeens de kroeg in.
1: Maar ga je dat gevoel missen?
5: Dat is het mooiste. Kijk, verliezen, dat zou ik helemaal niet missen. Maar winnen blijft gewoon geweldig. Zeker in de arena. René Dannenburg, onze hoofdfysio, die heeft hier 28 jaar is hier gekomen. Had nog nooit gewonnen. Dus voor hem is het ook mooi.
1: De winnende goal werd ver in de blessuretijd binnengekopt door Mike van der Horen. Het was bijzonder voor de verdediger. Tegen zijn oude club in het stadion waarin hij al zoveel wedstrijden speelde.
6: Ja, nou ja, je zag het uitpubliek. Die vonden het wel mooi, denk ik. Ja.
1: Voelt dat voor jou ook heel apart?
6: Ja, nee, kijk. Ten eerste ben je gewoon bezig met je eigen prestatie. En, ja, als je daar zo'n goal in de laatste minuut... Ja, dan kun je, daar heb je wel eens vaker over nagedacht. Maar het gebeurt bijna nooit. Dus, ja. Dus dat is gewoon mooi mee te maken. En dat het nu zo valt, ook tegen in de arena. Dan geeft dan extra... Ja, iets extra's, ja.
1: Door de zege is FC Utrecht zeker van de play-offs om Europees voetbal. In de halve finale treft het Heerenveen. Maar eerst volgende week nog het thuisvoordeel binnenhalen. Dan speelt het de laatste reguliere competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard.
7: Namen en rugnummers Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
8: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
9: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
10: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
11: Het is normaal dat je je eigen naam hoort. Als ik op FIFA score, je eigenlijk ook.
8: Na de wedstrijd weer een Matchtalk. Ik kijk er naar uit.
12: De luisteraars ook, hoop ik.
7: Luister na elke wedstrijd van FC Utrecht. Namen en rugnummers Matchtalk. Via rtvutrecht.nl en de RTV Utrecht app.

0: Zoe en Zoe Levi en Sneller natuurlijk. En ik zing. Nou, wij zingen het hoogste lied. Lijkt me wel. Ja, met Grieta eens even praten over het weer. Kunnen wij een beetje leuk zingen over het weer? Of is het weer heel pet deze week, Grieta?
1: Ja, wat is pet? Wat is pet? Dat is
0: fris,
1: natuurlijk altijd relatief.
0: Kil.
1: Ja,
0: nou,
1: nee,
2: dat
1: is
2: ook niet.
1: Ja, het is kil en er valt ook een aantal buien deze week. Dus ik denk dat over het algemeen de mensen dit wel een beetje een minimaal bescheiden schamel meiweekje vinden. Maar oké, die zitten er ook tussen om dan van het mooie weer meer te genieten. Net als gisteren, als je dan weet dat er een kille week aan zit, dan heb je toch wat meer dat je die zon nog en die warmte nog even tot je neemt. Om dan die kille week ook weer te kunnen doorstaan.
0: Precies, een soort bed van wintervoorraad die je inslaat. Dus dat je veel eten gaat. En doen we deze week gewoon een soort winterslaapje.
1: Zoiets, ja. Een hele boel bonen in huis halen. Ja,
0: maar we kunnen gewoon teren op de afgelopen periode. Misschien ook wel met best wel hoge temperaturen. Lekker ook wel.
1: Ja, het weekend was toch ook wel fraai, hè?
0: Ja, zeker. Ik weet niet waar de mensen allemaal waren. Maar in Midden-Nederland was het niet slecht, denk ik.
1: Nee, zon en stapelwolken, dat was een beetje het beeld. Zaterdag hadden we 19 graden, gisteren 17 graden. En het zonnetje deed gewoon volgens mij veel goed voor de mensen. Ja.
0: Heerlijk.
1: Nou,
0: ja, Anne is echt ongelooflijk gekleurd. Echt,
2: ik heb expres een witte blouse aangedaan.
0: Ja, daarom. Ja, precies. Ja.
1: Ben je lekker op pad geweest, Anne? Was je buiten?
2: Ik heb lekker gewandeld en op het terras gezeten. Ja, kijk, dat zo onvoorspelbaar word ik eigenlijk. Ik heb weer op het terras gezeten.
0: Maar ja, je kleurt wel lekker met een beetje buiten zijn. Geldt voor
2: ik vind jou
0: natuurlijk
2: ook niet bleek. Jij hebt ook een goede blos.
0: Ja, maar ik dacht, het is heerlijk om op een bankje te doen en te zitten dan. En ja, even wat zonnekleur op de snuit.
1: Vitamine D, hè?
0: Zo.
1: Ja, zeker.
2: Heerlijk.
0: Hoeveel vitamine D hebben we vandaag nodig?
1: We krijgen niet superveel. Maar ik moet zeggen, er zitten opklaringen ten westen van ons, boven Zuid-Holland en Noord-Holland. Boven onszelf hangt vrij veel bewolking. Dat is bewolking, hoort bij een front wat op dit moment actief is boven delen van Brabant. Limburg vooral, de Achterhoek en Twente. Daar valt allemaal regen, ook in Duitsland. Heeft ons net links laten liggen, letterlijk ook. En we zitten eigenlijk dan tussen twee fronten in. Want op de Noordzee ligt er ook een neerslagsysteem. Ik denk dus dat de ochtend...

0: laatste middag en avond zou bij zo'n lokale bui ook een klap onweer kunnen voorkomen. En het opvallendste is eigenlijk de temperatuur. We zitten nu op de meeste plekken rond een graadje of 7. En de maximumtemperatuur ligt al bij 12 graden.
1: Ja, dat is...
0: Dat is frisjes.
1: Klein stukje binnen in temperatuur en dan ben je er ook, ja.
0: Dan ben je er al. Een kort sprintje is dat.
1: En deze week, dat zijn vergelijkbare temperaturen als maximale waarden dan?
0: 12 tot 14 graden. Hou daar rekening mee met de maximumtemperatuur. Dus dat is heel bescheiden. Geregeld ook wat buien. Ik denk met name dat het morgen qua buiigheid echt wel meevalt. Dan was een late avondverhaal, dus overdag een klein buitje. En woensdag, donderdag en deels ook vrijdag, vooral in de middag, toch wel een aantal stevige buien. Er kan ook onweer bij voorkomen. En ja, het herstel, wat de meeste mensen, zoals de meeste mensen het zullen zien, dat vindt pas eigenlijk in het weekend plaats. Dus, nou ja. Elke opklaring die we deze week meepakken, en dat zijn er toch echt nog wel genoeg, die is meegenomen.
1: Ja, dat lijkt me wel. We pakken het gewoon mee. En vandaag nog even, voordat de buien komen om een uur of 12, nog even genieten. Dan.
0: Ja, ook nog een zonnetje. Ja, zeker wel.
1: Oké, nou dan...
0: ik hoor nog niet heel veel enthousiasme, nee, maar snap ik.
1: Nee, het is gewoon een beetje teleurstellend.
0: Even jammer, hè.
1: Nee hoor, zeker niet. Volgende uur gaan we doorpraten over het weer. En, ja. En een weerspreuk erbij. Kun je die een beetje zonnig houden?
0: Lukt ja, dat? Ga ik daar een hele positieve van zoeken.
1: Oh, geweldig.
0: Een goed plan.
1: Tot zo. Dankjewel, tot zometeen. In Utrecht is wakker natuurlijk. Hier op Radio M Utrecht. Ronden wij dit eerste uur af. En dat doen we met de Hollies. Vrolijk nummer.
2: Kijk.
1: On a Carousel.

zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body.

0: een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar koken plus baden in Breukelen.
1: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
3: BVR, hoe het hoort.
4: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
7: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aantal jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon leidden tot gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
8: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
7: Of de passagiers zich aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
9: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
7: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rival Madrid en zijn ze niet meer in te halen. Het weer dan nog, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
10: 7:02, je luistert naar Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. En Marjolein is binnengekomen, Wasland voorbereiden, het regionale nieuws. Het nieuws uit Utrecht.
11: Ja, goedemorgen.
10: Goedemorgen, ja natuurlijk, een goedemorgen Marjolein. Vertel, wat hebben we in het nieuws zitten?
11: In Amersfoort, daar is vannacht een explosie geweest bij een deurwaarderskantoor. Bij het pand op bedrijventerrein De Hoef was rond 1:15 een keiharde knal. Daarna ontstond ook brand. Die werd snel geblust door de brandweer. Maar er is door de klap en de brand wel veel schade aan de deur, ruit en gevel van het kantoor. De Utrechtse politie heeft dit weekend opnieuw moeten ingrijpen vanwege onrust in de wijk Overvecht. Agenten werden in de nacht van zaterdag op zondag belaagd en uitgejouwd. Meerdere auto's werden in brand gestoken. Volgens de politie is 1 verdachte nu aangehouden en wordt onderzoek gedaan naar meer betrokkenen. En FC Utrecht is zeker van de play-offs voor Europees voetbal na de winst op Ajax. Het werd in Amsterdam 1-2 door een doelpunt in blessuretijd van Mike van der Hoorn. En ook dat hoor je zo om 19:30.
10: Oké, tot zometeen. Meer dankjewel Marjolein. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn in Amsterdam, langzaam rijden van Stroet tot Hoevelaken bijna 10 minuten extra. A27 vanuit het zuiden, Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond 5 minuten. En ook vanaf de andere kant vertraging vanuit Flevoland kom je dan in de file tussen afrit Almere Haven en Eemnes.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Dit is een uittip.
14: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
13: Dit was een uittip.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
23: Als
22: we
23: de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Fai Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
22: 20% korting?
23: Ja, ook bij Fai Wonen en Slapen.
6: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
24: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Ah, muziek erbij. Nou, die doen we zo meteen. Lijkt me wel even handig om eerst even naar het nieuws te gaan. Eerst gaan we naar verslaggever Robert-Jan Balwin. Goedemorgen, Robert-Jan. Ja, voordat jij Veenendaal gaat bereiken, willen we toch even horen. En vooral diegenen die het gemist hebben een half uurtje geleden. Waar je naartoe onderweg bent in Veenendaal.
25: Ja, de rit gaat naar het Echters College Middelbare School uiteraard. Schoolexamen is afgelopen vrijdag begonnen. We gaan eens even een kijkje nemen hoe het staat met de leerlingen, de docenten, met name als het gaat om het vak geschiedenis wat vandaag aan de orde komt. Om er even wat te noemen.
10: Okay.
25: Moet dat een verplicht vak worden, al niet een belangrijk vak? Nou ja, wat krijgen de leerlingen voorgeschoteld? En hoe zit het natuurlijk met de spanning op deze belangrijke dag? Want het schoolexamen is toch een belangrijke stap in het jonge leven.
26: Okay. Nou, ben benieuwd uiteindelijk. We gaan zo meteen om kort over 7, dus over 10 minutjes praten met Rijkswaterstaat. Want ja, 6 weekenden waren er afsluitingen, files, omleidingen op de weg. De werkzaamheden aan de A2 en de A12, die zijn sinds vanochtend om 5 uur afgerond. Nou, is dat even goed nieuws. Maar er is wel wat om op terug te blikken, want er waren wel wat problemen. Er waren wat sluipen, routes vast. Genoeg om over door te praten met Rijkswaterstaat, denk ik zo.
10: Doen we zo meteen. In Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met lekkere muziek ook. Nou, een klein stukje was al te horen, maar nu niet meer. Nu helemaal. Living Thing, ILO, The Electric Light Orchestra. In Utrecht is wakker.

0: deze week de Nationale Nieuwe.
1: Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon.
2: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Pierre Coscola en Lady. Het is 7:15, je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nou, we hebben ze gehad, als je het hebt over de 6 weekenden vol afsluitingen. Er waren files, omleidingen, de werkzaamheden aan de A2 en de A12... die zijn officieel sinds 5:00 vanmorgen afgerond. Rijkswaterstaat vernieuwde onder andere het asfalt tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Ik zag op de borden vanmorgen overigens weer nieuwe afsluitingen, daar gaan we zo over doorpraten. Vooral de verkeershinder en het sluipverkeer door de omliggende dorpen zorgde de afgelopen weken voor reacties en frustraties bij inwoners. En er is wel meer gebeurd het afgelopen weekend ook. En zelfs de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden, Sjors Vreulich, heeft zich nogal boos moeten maken. We gaan erover praten met Anne-Louise van Soelen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Anne-Louise, goedemorgen namens ons.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de werkzaamheden zijn nu officieel klaar. Klopt dat? Is alles wat jullie wilden doen in die paar weekenden, nou ja, 6 in totaal, is het achter de kiezen?
1: Ja, de werkzaamheden die zijn goed verlopen. Er is echt ontzettend hard gewerkt door alle wegwerkers voor best wel een mega operatie van 11 kilometer snelweg. Mm-hmm. Maar liefst 2400 mensen hebben aan de weg gewerkt. En er zijn ruim 900 vrachten asfalt aan en afgevoerd. Dus het is een behoorlijke klus geweest, maar het zit erop.
0: En het is stil asfalt geworden. Wat is de vernieuwing daarvan?
1: Ja, er zit extra stil asfalt op. En daarmee zorg je eigenlijk dat het bandengeluid van auto's minder goed te horen is. En een automobilist kan dat zelf ook ervaren als die nu over de weg rijdt. En je gaat over de overgang van het oudere asfalt en het nieuwe asfalt. Dan zal je direct horen dat het stiller is in de auto.
2: Dat is wel goed om te horen. Ja, jullie van Rijkswaterstaat waarschuwden vooraf. Ook hier bij ons in Utrecht is wakker. Maar in de praktijk liep het nog wel vaak vast in de dorpen. Ja, dorpen zoals Vianen, Hagestein, Everdingen. Ja, omdat ze automobilisten sluiproutes gingen zoeken. En soms konden inwoners hun dorp niet goed uit. Volgens burgemeester Sjors Vreulich, die heeft zich daarover opgewonden. Ja, hoe had dat voorkomen kunnen worden, volgens u?
1: Ja, dat is altijd wel een lastige vraag, want helaas hebben wij ook geen glazen bol. En vooraf wisten we natuurlijk het afsluiten van een van de drukste routes in het land, de A2, dat is niet makkelijk en dat kan niet zonder hinder. Dus je gaat zo'n traject in van behoorlijk intensieve voorbereiding, waarbij ook gemeentes, provincie en hulpdiensten meedenken. Maar toch zien we dat het gedrag van een automobilist niet altijd te voorspellen is. Dus hebben we na elk weekend heel goed gekeken. Wat ging er nou goed? Wat kan er anders? En die eerste twee weekenden die waren inderdaad erg druk op de lokale wegen. Maar de 4 weken daarna ging het eigenlijk heel goed. Dus dan hebben we toch goed ons werk gedaan, denk ik.
0: Ja, er werd hard gewerkt door heel veel mensen. Dat zei je in het begin al eventjes. Maar er is wel veel frustratie, hè, van mensen die om moesten rijden. Maar sterker nog, wegwerkers nog niet. Maar wel de verkeersregelaars die zelfs bedreigd werden. Ja, dat zijn toch geen fijne mededelingen die gedaan worden, hè?
1: Nee, dat zijn geen fijne mededelingen. Ik kan daar ook wel vrij kort over zijn. Agressie of intimidatie, zeker richting de verkeersregelaars, dat is gewoon niet acceptabel. Ja. Helaas hebben we tijdens deze weekendafsluitingen echt wel meerdere situaties meegemaakt. Uh-huh. Naar omstandigheden gaat het gelukkig goed met de verkeersregelaars. Maar die strik die zit er wel goed in. Zowel bij hun, maar ook bij ons. Ja. En het vervelende is dat je met zulke soort incidenten toch ook wel moet gaan kijken naar andere manieren hoe je toch voor een veilige werkomgeving kan zorgen voor zulke soort mensen. Dat betekent dat we misschien in de toekomst geen verkeersregelaars neer kunnen zetten, maar misschien wel betonblokken op de weg moeten plaatsen. Oh. Uiteindelijk is niemand daarbij gebaat.
0: Ja. Dat is de maatregel die genomen zou moeten worden. Tegen een betonblok ga je niet lopen, sowieso niet. Maar dat gebeurde wel, lopen uitschelden en er is zelfs een verkeersregelaar waarschijnlijk over de voeten gereden door een boze automobilist. Dat is toch wat, hè?
1: Ja, je ziet echt de meest verschrikkelijke situaties hier voorbij komen. Dat geeft ons ook stof tot nadenken of we wel op die manier moeten willen blijven werken.
0: Stel dat je dan inderdaad geen menskracht meer gaat inzetten, zou je dan inderdaad, wordt het er minder veilig op als je alleen maar betonblokken doet en borden van hier kun je niet in en daar moet die kant moet je op? Is dat veiliger of is dat minder veilig?
1: Nou, voor de verkeersregelaar wordt het veiliger.
0: Ja, dat denk ik
1: want,
0: ook.
1: Ja, die staat er dan niet meer. Voor de automobilist wordt het wel vervelender. Want je moet toch, kijk, als we bepaalde routes niet willen laten benutten, ja, dan moet je daar iets mee doen. Dat zagen we ook in Vianen, waar het gewoon erg druk werd in dorpskernen. Ja, dat verkeer wil je daar niet. Ja. Je moet toch iets verzinnen om te zorgen dat het verkeer daar niet komt. En dat doen we het liefst met de verkeersregelaar. Want die kan je flexibel inzetten. Maar ja, als we die niet meer ergens neer kunnen zetten omdat het voor die persoon niet veilig is, dan moet je op zoek naar gaan iets anders. En dat is misschien wel veel ingrijpender voor iedereen.
2: Ja, nou zeg. Ja, het is nu dus afgerond, de werkzaamheden. Hoe lang kan de weg er nu weer tegenaan?
1: Nou, de A2 die kan er zeker wel weer 10 jaar tegenaan. Wel iets minder lang dan regulier asfalt, maar dat komt door die stillere laag die erop zit. Maar voorlopig gaat de A2 tussen Everdingen en Oude Rijn niet meer dicht.
0: En nu kwam ik vanmorgen richting Utrecht over de A27 vanaf Eemnes naar Utrecht. En zag ik alweer borden dat er weer werkzaamheden zijn op knoop Lunetten voor het komende weekend volgens mij. Wat gaat er gebeuren?
1: Dat klopt, dat zijn werkzaamheden voor het project Houten Hooipolder. Daarbij verbreden ze de weg. En eigenlijk het hele jaar door voeren ze daardoor verschillende werkzaamheden uit. Dus de A2 is klaar, maar in de rest van de regio Utrecht staat er nog een hoop op de planning dit jaar.
0: De A27, daar begint het dan mee. Tenminste, de kruising met de A12 is dat dan, ik loop het Lunetten. Dat gaat dan helemaal dicht, of niet, Anne-Louise?
1: Ja, voor zover ik heb begrepen gaat dat inderdaad dicht.
0: Ja. Ja, dus dat wordt nog even netjes gezegd te kiezen op elkaar voor mensen die toch een beetje gefrustreerd in de auto stappen. Want ja, er moet toch nog even aan gewerkt worden, aan die weg dan in dat geval. Ja.
1: Nou, voor het hele jaar geldt dat er nog ontzettend veel werk gepland staat in de regio Utrecht. Ja. Dus het advies blijft, als je op pad gaat, check je route op vananaarbeter.nl. Zodat je op de juiste manier goed voorbereid op pad gaat.
0: Goed. Wij zijn weer heel fijn bijgepraat door je, Anne-Louise. Dank je wel.
1: Hey, fijne uitzending.
0: Dank je, Anne-Louise van Zoelen. Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Dit is Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. En mooie muziek, fijne muziek ook. Falling in Love. Nou, ik ben altijd zeer gecharmeerd van de stem en de muziek van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En ja, Gloria solo ook, heerlijk.
2: Mooie stem heeft ze.
0: Falling in Love. Utrecht is wakker.

0: muziek uit Volendam in een paar minuten tijd. Altijd weer lekker om ermee wakker te worden. Misschien ook wel Let's Dance van de Cats. Het is bijna 7:30 geworden. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Het regionale nieuws, het nieuws uit Utrecht en misschien wel omgeving. Marjolein Heijen. Dat begint trouwens met explosief nieuws, hè?
1: In Amersfoort was vannacht een explosie bij een deurwaarderskantoor. Bij dat pand aan de Plotterweg op bedrijventerrein De Hoef was rond 1:15 een harde knal, waarna ook brand ontstond, met schade aan de gevel en voordeur tot gevolg. De brandweer ging via een van de ramen naar binnen om de brand te blussen. Daarna was het vuur snel onder controle. De politie heeft de omgeving afgezet om onderzoek te doen. Het team Explosieve Verkenner heeft gecontroleerd of er nog explosieven aanwezig waren. Over verdachten is nog niets bekend. De Utrechtse politie heeft dit weekend opnieuw moeten ingrijpen vanwege onrust in de wijk Overvecht. Agenten werden in de nacht van zaterdag op zondag belaagd en uitgejouwd op de Sint-Eustatiusdreef. Meerdere auto's in de wijk werden in brand gestoken. De politie heeft extra eenheden ingezet om de rust te herstellen. Tot nu toe is één verdachte aangehouden en er wordt onderzoek gedaan naar meer betrokkenen. Wie getuige was of informatie heeft, kan zich melden. Waardoor de onrust in de wijk is ontstaan is nog niet duidelijk. Meerdere hulpdiensten rukten gisteravond massaal uit voor een drenkeling in Amersfoort. Vlakbij winkelcentrum Amy Klaar was volgens omstanders een vrouw in het water terechtgekomen. Rond 10:00 kwamen politieeenheden, ambulances en brandweervoertuigen met spoed naar het Poortmanpad en duikteams gingen het water in. Het slachtoffer is eruit gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze in het water terecht is gekomen wordt onderzocht. FC Utrecht is zeker van de play-offs voor Europees voetbal na de winst op Ajax. Het werd gisteren 1-2 in Amsterdam door een doelpunt in blessuretijd van Mike van der Hoorn. Daarvoor had Niklas Westerlund al gescoord voor FC Utrecht en Wout Weghorst voor Ajax. Voor Ron Jans was het de laatste wedstrijd als trainer in de Johan Cruijff Arena.
2: Het meeste genieten is eigenlijk het gevoel wat het geeft. En ik ga echt geen gekke dingen doen, dus ik ga nu opeens de kroeg in. Verliezen, dat zou ik helemaal niet missen, maar winnen blijft gewoon geweldig. Zeker in de arena.
1: En FC Utrecht neemt het in de halve finales van de play-offs op tegen Heerenveen. En of de ploeg ook thuisvoordeel heeft, dat hangt nog af van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. En meer over die wedstrijd en natuurlijk ander nieuws kun je ook lezen op de app en op de website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan het weer, nu nog droog. In de loop van de ochtend wat zon. Maar vanmiddag gaat het regenen en vooral vanavond kans op stevige buien. Het wordt maximaal 12 graden.
0: Het nieuws uit de regio en kort het weer. En met Grieta praten we daar uitgebreid over door. Het weer voor Midden-Nederland. Marjolein, dankjewel. En tot zometeen weer.
1: Tot zo.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn en Amsterdam. Langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. 10 minuten verlies je tijd daar. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 5 minuten vertraging. En de N210 van Schoonhoven deze kant op komen, dus richting Nieuwegein. De vertraging zit tussen Lopik Oost en Montfoort. Bijna een kwartier.
3: Utrecht is wakker met

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ramses Shaffy in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7 minuten over 7:30 inmiddels geworden.
1: Ja, afgelopen vrijdag zijn ze begonnen hoor. De eindexamens. Die belangrijke stap op weg naar zelfstandigheid. Ja, vandaag staan twee vakken op het programma die niet iedereen in zijn pakket heeft. Namelijk kunst en geschiedenis. Verslaggever Robert-Jan Boy die proeft de sfeer op het Ichtus College in Veenendaal. Ja, Robert-Jan, hoe is het daar?
2: Ja, het is nog leeg, Anne hier. De docenten zijn er voor een gedeelte. Ze komen binnen, maar we lopen hier door een hele lange gang die er vrolijk uitziet. Met blauw-oranje zeil op de vloer. Ziet er licht uit allemaal. Loopt naast Constant van der Heuvel, de docent geschiedenis. Die een rolkoffertje mee torst.
3: Ja, hij is al heel oud, hè? Die docent geschiedenis. Al 56, dus dan lukt een tasdrager niet meer.
2: Het is toch wat?
3: Ernstig, hè?
2: Zitten hier de examens in?
3: Die heb ik niet. Die heb ik niet. We gaan hier trouwens rechtsaf.
2: Ja?
3: Nee, die liggen echt serieus in een kluis.
2: Ja?
3: En die worden daar door iemand van de schoolleiding uitgehaald. En het is zelfs zo dat de enveloppen, die zijn verzegeld. Mm-hmm. Die worden door die schoolleider, waar de leerlingen bij zijn, worden die echt opengemaakt. Dat je ook kunt zien van, joh, dit is voor het eerst, er is niet gefraudeerd.
2: Aha, dat is nog een hele gang van zaken, zeg. Een hele
3: dat is
2: procedure.
3: Bijna, serieus, dat is bijna een ritueel.
2: Ja, ja.
3: Dat is trouwens lokaal. Zullen
2: we
3: even
2: kijken, want we dachten van, nou, we gaan even in het lokaal kijken.
3: Ja.
2: Rode deur, academie staat erboven.
3: Ja, dit is B169. Je ziet het al, geschiedenis. We hebben buiten heb ik al wat stukjes geconfiskeerd, zoals je ziet.
2: Een vitrine. Ik zie hier een oude koperen pot.
3: Ja, kom er even mee kijken.
2: Een houten kanon.
3: Het wordt nog erger.
2: Het wordt nog erger. Jongen, wat onzikkelijk op de vroege ochtend. Hier staat een soldaat.
3: Kijk, daar heb je inderdaad de vitrinekast met zo'n beetje het hele verleden. Daar heb je nog een andere vitrinekast. Nog twee vitrinekasten. En daar heb je nog een, dat vind je misschien leuk, daar onderin.
2: Ja.
3: Dat is een originele kaak van een mammoet.
2: Het kan niet op, je weet niet waar je kijken moet, meneer Van der Heuvel.
3: Dat
2: want
3: is
2: vitrines
3: ook nou
2: met allemaal beeldjes, met afbeeldingen van dinosaurus tot daar een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog, zat ik zo in. Ik zie daar een koninklijke mantel hangen.
3: Van alles.
2: Iets van een piramide daar, met een farao.
3: Ja, boeken. Eigenlijk, volgens mij, zoals elk geschiedenislokaal er zou moeten uitzien.
2: Jongen, het ademwerkelijk geschiedenis.
3: Ja, maar dat is ook net de bedoeling. En ik ben wel van de verbeelding. Dus ik heb zoiets van, als jongens en meisjes wegdromen met iets,
2: ja,
3: dan heb ik volgens mij meer bereikt als dat ik alleen maar in hun hoofd naar ga zitten.
2: De stoelen staan nog op de tafeltjes.
3: Ja, dus die gaan we even afhalen.
2: Hier is ja, ik zal ook even een vraagje tussendoor als het goed is, meneer Van der Heuvel.
3: Ja, alsjeblieft constant.
2: Constant, mag dat?
3: Ja. Gewoon doen. De meiden en de jongens worden geacht meneer te zeggen.
2: Ja.
3: Maar als ik ons zo bekijk, denk ik dat wij dat wel een beetje achter ons kunnen laten.
2: Dan zeg ik gewoon constant. Zeg, hoe is de stemming nu? Want ik kan me voorstellen dat de docent gezien is toch ook een beetje gespannen is. Want het moet zo meteen gebeuren met de leerlingen.
3: Ja, dan moet ik erbij zeggen dat we hebben afgelopen zaterdag heb ik nog een examentraining met de jongens en de meiden gedaan. We konden een zaaltje krijgen in de Oosterheemkerk. Want het Ichtus College was dicht.
2: Ja.
3: Dus we hebben in de Oosterheemkerk met maar liefst 18 jongeren gezeten.
2: Ja.
3: Anderhalf uur ontslag geweest. Weet je, en dat geeft ook wel weer vertrouwen. Ze gaan ervoor.
2: Ja.
3: Dus hoe raar het mogen klinken, die spanning valt op dit moment al mee.
2: Waar gaan ze voor? Wat staat op het programma?
3: We gaan nu dus geschiedenis doen. Dat duurt maar liefst 3 uur, dat eindexamen. Dus er wordt best wel veel van ze gevraagd. Van 9 tot 12.
2: Maar welke onderwerpen?
3: Dat is een hele goede. Vroeger waren dat er 2, hè? Dan had je een internationaal onderwerp en een nationaal onderwerp.
2: Ja.
3: Nu is dat wat ingewikkelder. Ze gaan eindexamen doen over zogenaamde kenmerkende aspecten. Dat zijn de 49. Dat zijn een soort termen die de hele wereldgeschiedenis omvatten.
2: 49 onderwerpen?
3: Nee. 49 dus 49 facetten, aspecten van de geschiedenis. Maar let op, die zijn onverdeeld, althans een groot deel ervan, over wat dan heet 4 contexten. En als ik dat heel kort mag samenvatten, zou je kunnen zeggen, steden, staat is Nederland van middeleeuwen tot pak een beet, gouden eeuw. Tweede is de verlichting, dus Frankrijk, Nederland, Amerika. Alleen dan wel in de tijd van de verlichting, zullen we het gemak zeggen 18e eeuw. Dan nog China, pak een beet 1842 tot pak een beet nu. En tot slot Duitsland 1918 en 1990. Ze vervelen zich niet.
2: Constant van der Heuvel, ik moet dan nu al de aandacht erbij houden om dit even te kunnen volgen.
3: Maar we hebben er ook wel een tijd voor gehad om het voor te bereiden.
2: Ja, En hoe populair is het vak nu?
3: Dat
2: is niet verplicht, hè?
3: Nee, dat is zeker niet verplicht. Het is in zoverre verplicht. De kinderen kunnen kiezen uit het 4 vakkenpakketten. Ja, ja. In 2 van die vakkenpakketten zit geschiedenis verplicht. En sommigen kiezen het erbij. Op dit moment op het IGTES gaan 37 leerlingen op het VWO-eindexamen.
2: En hoeveel VWO-leerlingen zijn er?
3: Oeh, wat een goede vraag. Ik denk dat wij net onder de helft zitten.
2: Onder de helft. Het zou een verplicht vak moeten zijn gezien. Ja, wat er allemaal nu in de wereld gebeurt, dat je de actualiteit beter kan begrijpen en dat je je eigen oordeel beter kan vormen.
3: Ik denk dat dat absoluut waar is. Alleen je ziet dat de overheid stelt zo zijn prioriteiten. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de docent bio er ook een heel goed verhaal bij hebt. Maar ik ben het met je eens. Ik denk dat geschiedenis als verplicht vak, dat het enorm kan helpen, ook om verbonden met elkaar te blijven als mensen. Om elkaar te snappen, om elkaars achtergronden te snappen en niet direct met je oordeel klaar te staan.
2: Het is nog rustig in het lokaal, uiteraard. De leerlingen komen hier zo meteen nog niet. Ze gaan uiteraard naar een examenzaal, nemen wij aan.
3: Ja.
2: Maar hier hebben ze alles geleerd van Constant van de Heuvel.
3: Dat hoop ik dan.
2: U bent ook museumdirecteur.
3: En als je kijkt, ook bibliothecaris.
2: Het is gekmakend.

0: Rock the Boat van de Hughes Corporation bracht ons even terug naar het jaar 1974. Zo, hoe oud was je toen, Gita? Nee, dat ga ik niet vragen. Want je
1: 3. Ja hoor.
0: Zo spontaan ook.
1: Ja hoor.
0: Je mag nooit aan een vrouw vragen hoe oud ze is. Heb ik geleerd altijd vroeger.
2: Hoor.
0: Ja. Maar dat is een opvoeding van mijn moeder. Die zei dat altijd. Mijn moeder zei bijvoorbeeld ook 1 minuutje apentuutje. Ik weet niet meer wat dat betekent.
1: Ja.
0: Nee. Ken je dat, Gita?
1: Nee, dat ken ik niet. Nee, 1 minuutje apentoetje. Toetje. Nee. Toetje. Ja. Of toetje.
0: 1 minuutje apentoetje.
2: Nee. Okay. Was je dan ongeduldig of zo? Dat je moeder zei van, nou Bob.
0: Ja, ik moet er even over nadenken. Ik kan ze niet meer vragen.
1: Helaas. Even rustig, Bob.
0: Ja, precies. Wow. 1 minuutje apentoetje. Ja, oké, het zal wel. Maar over uitdrukkingen gesproken. We hebben er heel wat in het Utrechts ook. Bijvoorbeeld in Amersfoort. Allemaal dialecten en accenten en zo.
2: Ja, die dingen blijven soms wel hangen hoor. Zoals het drupsjoeren. Uitschel of poa de voorschut, als ik het goed allemaal uitspreek. Ja, van die typische streekwoorden heet dat dan uit onze provincie. Ja, en dan is de vraag aan jou, van ons. Welke streekwoorden of uitdrukkingen ken jij of gebruik je wel eens?
0: Mm-hmm.
2: Ja, natuurlijk het liefst in plat Utrechts natuurlijk. Hè, of een ander dialect in onze provincie, zoals Spakenburgs. Ik weet echt niet of ik dat allemaal zelf nu goed uitspreek hoor. Dus als er een luisteraar is die zegt, Anne, och, dit klinkt
0: dit lijkt nergens
2: naar,
0: op.
2: Corrigeer me even en laat een reactie achter in de app of op Facebook. Ja, en we hebben al een reactie binnen van Hans. Bijvoorbeeld, die zegt, ja, van de gebruikelijke Utrechtse woorden ken ik er wel wat. Zoals dakhoos.
0: Dakhoos.
2: Dakhoos.
0: Ja, dakhoos.
2: Kwakbol. Ik heb even kwakbol gegoogeld, want ik wist even niet wat een kwakbol.
0: Mag ik even? Gladiool. Gladiool, dat is er ook eentje.
2: Dat is leuk, hè? Vinden wij heel leuk dit om te doen. Ja, kwakbol, dat is dus een woord in verschillende dialecten, zoals met name Utrecht, maar ook Limburg. Dus dat is een gedeeld woordje.
0: Aha.
2: En dat heeft een spottende ondertoon voor een dom of zullig persoon. Oh. Kwakbol.
0: Kwakbol.
2: Je bent een kwakbol. Dat is mooi dit, ja. Och. Ja, en Hansie zegt trouwens ook nog hier in Maartensdijk, noemen ze inwoners uit Westbroek pielen. Omdat ze daar veel eenden hielden.
0: Oh.
2: Dat zijn pielen.
0: Pielen. Oh ja, wat leuk om dit allemaal te leren, om dat mee te krijgen zo. Zeg.
2: Dat is toch leuk?
0: Ja. We betrekken iedereen die dit nu hoort en die nog niks gereageerd heeft. Doe dat even, vinden we leuk.
2: Praat met ons mee over die streekwoorden. Welke ken jij en welke gebruik jij? Ja, en wat heb je voor herinnering daaraan? Vinden we leuk om te horen. Laat weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: En Anne, we vragen het ook nog even aan Gita. Gita, vroeger, waar je geboren bent.
1: Eindhoven.
0: Dat was Eindhoven de gekste.
1: Het
0: vorige week nog even over, inderdaad. Ja. Heb jij nog uitdrukkingen of woorden die daarvan, een woordje of zo wat daar vandaan
1: wordt gebruikt? Ja, het bekende was natuurlijk het met zonder jas. Dat is echt iets volgens mij van Brabant.
0: Met zonder jas,
1: Ik ga met zonder jas. Ja, dus mensen denken, is het nou met of zonder? Ja, nee, met zonder. Ja, zonder dus.

0: Nou, we gaan weer terug naar Midden-Nederland. Wij focussen ons, jij nou, gewoon op het weer van Midden-Nederland. Want daarvoor willen we je graag weer de uitzending ook hebben natuurlijk. Dus vertel, hoe gaan we ervoor staan vandaag? Is de zon er nog steeds bij of niet?
1: Nou, de zon die moet nog een beetje komen uit het westen. Ik denk dat de westelijke delen van Midden-Nederland, die hebben al wel de zon. En elders gaat de zon er straks ook bij komen. Dus de zon komt zeker tevoorschijn. Er zit echt een behoorlijk gat in de bewolking. Ten westen van ons. En dan zeg maar 50 tot 100 kilometer ten westen van Texel. Daar begint het koufront. En daar liggen buien. En die komen ook naar ons toe. Maar dat is een middagverhaal. Dus de ochtend is droog. Straks op de meeste plekken ruimte voor zon. En dan later vanochtend raakt het weer wat bewolkter. En rond lunchtijd dan komt dat front voorbij met enige regen of een paar buien. Daarachteraan is er dan vrij veel bewolking, denk ik. Nog eens een enkele bui. En zeker in de late middag en avond dan vallen er een paar buien. Ik moet zeggen dat voor die periode de buien vooral voor het noorden en oosten van het land worden berekend. Maar ook bij ons zullen er een paar losse buien vallen. En eigenlijk het meest opvallende van vandaag en de komende dagen is het feit dat veel mensen denk ik de verwarming aan gaan doen, omdat de temperaturen zo bescheiden zijn. Ja. Denk de komende dagen aan 12 tot 14 graden als maximum temperatuur. Nou, dat zijpelt natuurlijk ook allemaal binnenshuis door de kilte. Dat betekent dat veel mensen toch wel eventjes de verwarming denk ik laten snorren.
0: Echt waar? Ja, ik ben nu ik denk van, ik zit nou wel in de lente. Ik heb nu een t-shirt, een overhemd en een trui aan. En dan doe ik gewoon nog even een versie eroverheen.
2: Ja, ik ga een vlieskleedje weer pakken, denk ik. Lekker voor op de bank.
1: En dat vlieskleedje, dat is ook iets van de afgelopen jaren. Sinds natuurlijk de gascrisis. Dat je allemaal weer met een kleedje op de bank zit.
0: Ja. Een pluisje noemen we dat. We gaan onder een pluisje zitten. Gisteren ook nog, inderdaad. Ik zit eraan te denken. Zitten we even tv te kijken gisteravond?
2: Een pluisje erbij.
0: Ja, een pluisje. Een pluisje.
1: Wat grappig. Denk dan aan mijn katten. Een pluisje.
2: Ja, een pluisje. Ik had een konijn. Dat heet een pluisje.
0: Ik had een konijn, dat heette Flappy. Maar daar is iets geks mee gebeurd.
2: Echt? Die ging mee afgelopen. Nee.
0: Die ging met de kerst in de pan. Oh. In de oven. Goed, dat terzijde. Pluisjes, dekentjes, hoe je het ook wil noemen.
2: Ja, die pak ik er wel weer bij. Hoor.
0: Ja hoor, daarom.
1: Ja, een kil weekje. Gewoon met vooral, denk ik, woensdag, donderdag, vrijdag. Echt wel vele buien ook.
0: En donderdag is hemelvaartdag. Daar hebben ook veel mensen vrijdag of gaan dingen ondernemen. Dat is ook jammer natuurlijk als het dan slecht weer is.
2: Ja, komt het dan met bakken uit de hemel ook? Of?
1: Dat zijn van die buien waar je misschien wel een beetje omheen kunt laveren. Maar het ziet er wel buiig uit, vooral voor de middag. Ja, dus vroeg op pad misschien, hè? Het touwtrappen is dan gunstiger waarschijnlijk dan 's middags.
0: Terug naar de dag van vandaag, want het is nog geen hemelvaartsdag. Het is vandaag Baaldag, het is de 11e. En we willen even weten hoe we de dag met een spreuk door gaan komen.
1: Het weer wat kil met een bui erbij, dat maakt in mij de landman blij.
0: Ja. Ik vind het mooi hoor.
1: Positief spreuk.
0: Zeker, ja. Tot over een klein uurtje, maak je ons ook weer blij, hè?

0: krijg een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
3: europakinderhulp.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
14: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
13: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
15: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
13: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht 7:04 inmiddels geworden. Het nieuws uit onze regio, Marjolein Heijen.
17: In Amersfoort is vannacht een explosie geweest bij een deurwaarderskantoor. Bij het pand op bedrijventerrein De Hoef was rond 1:15 een keiharde knal en daarna ontstond brand. Die werd snel geblust, maar door de klap en de brand is er veel schade aan de deur, ruit en ook gevel van het kantoor. Verkeersregelaars in 5 landen hebben dit weekend opnieuw te maken gekregen met agressie van automobilisten rond de A2-afsluiting. Volgens burgemeester Freulich zijn verkeersregelaars uitgescholden, mishandeld en ook van hun sokken gereden. Een van hen moest zelfs door een arts worden behandeld.
16: Ja, er zijn wel beelden van diverse plekken waar dit is gebeurd. Dus dat zal nog wel een flinke nieuwsstaart hebben, denk ik.
17: Dat denk ik ook, ja. En voor gevolgen voor de mensen die zich hier schuldig aan hebben gemaakt.
16: Ja.
17: De Universiteit Utrecht gaat vandaag weer open na de storing van vorige week. Door brand in een datacentrum in Almere werkten de toegangssystemen en digitale diensten niet goed. En vrijdag bleef de universiteit daarom dicht. Tentamens gaan vandaag en morgen nog niet door. Vanaf woensdag worden die wel weer hervat. Ook dat zometeen om 8:30.
16: Dankjewel voor nu alvast. Dan verkeersinformatie van de ANWB. A1 Apeldoorn en Amsterdam. Stroomhoevelaken 10 minuten extra reistijd. Vanuit Utrecht naar Den Bosch. De regio uit met tussen Beest en Waardenburg 5 à 10 minuten extra. Deze kant op komend op de A27 Breda Utrecht. Knooppunt Gorinchem-Everdingen. Knooppunt Everdingen om precies te zijn. 10 minuten vertraging. En vanaf de andere kant Almere-Gorinchem tussen Hilversum en Knooppunt Lunetten langs Utrecht 10 minuten. En de laatste melding voor de A-wegen is de A28 Zwolle-Amersfoort. Van Strand Nulde tot Amersfoort-Vathorst doe je 10 minuten langer over je reis. En de provinciale weg N210 is druk. De hele ochtend al van Schoonhoven richting Nieuwegein tussen Lopik-Oost en Montfoort. Bijna een kwartier extra.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
9: Ja, ook bij Broekman Interieur. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
10: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
18: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
21: Radio M Utrecht.
16: Inmiddels is het 8:08. Een vol uur Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. En we gaan ook praten met Margreet.
22: Ja, zometeen hoog bezoek. Margreet van Gils is bezig met een nieuwe serie genaamd Margreet in het AZC. Als programmamaker en presentator daarvan brengt ze dagelijks leven in het asielzoekerscentrum in Leersum in beeld. Dat is het oudste AZC van onze provincie Utrecht. Ja, we gaan haar zo meteen vragen over wat haar is bijgebleven tijdens het maken van de serie en wat we zoal zien tijdens de eerste afleveringen.
16: En we hebben een kijkje van binnenuit natuurlijk. Ja, hè? En hoe beleven mensen, de bewoners zeg maar, van het AZC, dit allemaal?
22: Ja.
16: Ook over het nieuws kunnen we het natuurlijk hebben. Hè? Al het nieuws om zich heen. Hoe krijgen zij dat tot zich en wat vinden ze daarvan?
22: Ja, en die discussie is heel accuraat en actueel op dit moment. Weet je? De komst van AZC en noodopvanglocaties, dat is aan de orde van de dag. Dus daar gaan we ook met haar over praten.
16: Dat verderop in Utrecht is wakker. Een minuutje of 5 à 10 is dat zover. Eerst even naar verslaggever Robert-Jan Boy. Die is op het Ichters College in Veenendaal. Robert-Jan Boy, ja, de examens zijn vrijdag begonnen. Vandaag zijn er weer vakken af te leggen. Niet voor iedereen natuurlijk. Want het gaat om kunst, heb ik dat goed? En geschiedenis, hè, op mijn hoofd.
23: Ja, kunst en geschiedenis. En zometeen gaan we kijken hoe het gaat met de leerlingen geschiedenis, Bob. Ik ben nu nog steeds even in het lokaal van docent Van den Heuvel. Dat museum, er werkelijk omringd door allerlei voorwerpen uit de geschiedenis. Van piramides tot soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Nou, we kunnen zo wel eventjes doorgaan. Mm-hmm. En je zou het niet zeggen, maar de klas zit bomvol leerlingen. En ze zijn muisstil.
22: Nou.
23: Dat zegt het over de concentratie in deze klas. Hallo allemaal! Kijk, ze durven het aan te zeggen. Hallo allemaal.
24: Hallo.
23: Kijk, welk jaar zitten jullie?
0: Tweede
23: A, nog geen eindexamen?
0: Nee.
23: Verlang je daarnaar?
0: Nee.
23: Waarom niet?
0: Weet ik niet.
23: Weet je niet? Nou, je hebt nog even de tijd. Je krijgt nog heel wat lessen van de heer Van der Heuvel. We gaan zo meteen nog kijken bij het examen gebeuren ook, hè?
2: Dat gaan we zo meteen doen. Ja. We gaan zo meteen eerst nog eventjes met de jongens en meiden bidden. Maar wat we ook nog, wat nog leuk is...
23: Even kort, want...
2: Ik ken deze jongens en meisjes al een jaar. En dit is echt een leuk stel. Ik weet zeker dat ze in het derde jaar nog leuker zijn.
23: Mooie woorden.
3: We horen er meer over na 8:30. Utrecht is wakker vanaf het Ichterscollege in Veen.

0: First Choice, terug in de jaren 70 en Dr. Love. Was dat niet Robert en Brink, Dr. Love? Ja, toch, hè?
1: Ja,
0: volgens mij
1: is
0: Robert en Brink.
1: Dr. Love. Ja,
0: vinden jullie dat leuk? En ik zeg het ook tegen jou, maar Geet. Vind je dat leuk, Dr. Love?
1: Nou ja, die kerstspecial, die kan ik wel hebben, hoor.
0: Ik heb het nou wel een beetje gehad met die kerstspecial, moet ik zeggen.
1: Nee, ik vind gewoon tranen op afroep, vind ik heel leuk.
0: Goed, Dr. Love laten we achter ons. We komen uit op iets heel anders. Een serieuze onderwerp, want er zijn heel veel discussies. Er is echt best heel veel aan de hand rondom AZC's. Betogingen, mensen vanwege de spreidingswet die zeg maar in ene horen. Er komen mensen in je omgeving, soms heel kort vooraf, soms lang van tevoren. Gemeenten zitten daarmee in hun maag. Er zijn nogal wat problemen. Margreet, jij bent bij ons, Margreet van Gils, in de studio. Want jij bent een serie aan het maken, of je bent al in heel veel AZC's geweest. Ja, dat is wel heel bijzonder om van binnenuit te gaan kijken hoe dat gaat, hè?
1: Ja, ik ben sinds vorig jaar november te gast in het oudste AZC van onze provincie. In Leersum, staat daar 37 jaar.
0: Ja.
1: En ik maak een serie met de mensen die daar wonen. Want er is natuurlijk heel veel te doen over AZC's. Volgens mij is het inmiddels echt dagelijks in het nieuws. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, laten we eens een keer niet over AZC's praten, maar met de mensen die er wonen. Dus ik maak een serie met de bewoners van het AZC in Leersum.
2: Ja. En de eerste afleveringen van Margreet in het AZC, zo heet het, zijn al uitgezonden en te bekijken hier bij ons op RTV Utrecht, voor de duidelijkheid. Ja, 8 weken lang volgt je dus de bewoners in het AZC in Leersum. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook heel dichtbij komt bij de mensen. En dat zijn mensen die soms alles zijn kwijtgeraakt in hun thuisland, als het ware. Ja, wat was een moment tijdens het maken van de serie dat jou echt raakt?
1: Ja, op een gegeven moment was ik te gast bij 2 dames uit Iran. 2 zussen, die zijn hier met hun hoogbejaarde moeder. En 1 van de 2 heeft haar partner achtergelaten. En dan denk je, waarom heb je nou toch je partner achtergelaten? Ja, hij heeft ook een hoogbejaarde moeder. Dus hij zegt, ja, ik moet voor mijn moeder blijven zorgen. Dus ik kan niet mee. Maar jullie moeten op zoek gaan naar veiligheid. En tijdens het interview, precies tijdens het interview, wordt zij gebeld door haar man. En het is haar dagelijkse realiteit, maar het kwam bij mij zo binnen. Want zij zegt, ja, ik hoop iedere dag of iedere paar dagen te horen dat hij nog leeft.
2: Ach nee.
1: Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk waarin jij, de wereld waarin jij leeft. Jullie zitten met z'n drieën in een kamertje van 12 vierkante meter en hoop maar iedere dag of iedere paar dagen te horen van de familie thuis dat er niet iets met ze gebeurd is. Dus ze hebben altijd zorgen. En
0: angst ook wel, denk ik.
1: Angst,
0: ja.
1: Altijd. Zeker, ja.
2: Ja. Heftig, ja. En wat deed dat met jou vervolgens?
1: Dit zijn mensen die eigenlijk verdraaid lijken op jou en mij. En dat is een angst die wij ons niet voor kunnen stellen.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt best wel eens gezegd dat hier in Nederland vooral gelukszoekers zijn. En ik denk dat ik de afgelopen maanden tijdens mijn bezoek vooral gezien heb dat ik veiligheidszoekers zag. Want het is gewoon in heel veel landen in de wereld op het moment heel erg onveilig.
0: En kon je makkelijk bij de mensen komen? Ik bedoel, wilden mensen graag voor jouw camera verschijnen?
1: Nou, opvallend goed ging dat.
0: Ja?
1: Je moet je voorstellen dat ik weken van tevoren daar al was zonder camera. Dus ik heb bij heel veel bijeenkomsten ben ik geweest. Er is een koffieruimte waar ik ben geweest. Ik ben in de sportruimte geweest. Dus ik had al heel veel contact. En heel veel mensen willen graag hun verhaal vertellen. Nu is het ook zo dat ik een televisieserie maak over het dagelijks leven in een AZC. Een dagelijks leven onder niet alledaagse omstandigheden. Dus ik ga niet praten met hun over de situatie in hun thuisland. En niet over hun vluchtverhaal, want bijna allemaal zitten ze nog in de procedure. Dus dat is het verhaal dat ze aan de IND moeten vertellen, niet aan mij.
2: Ja.
1: En dan willen ze eigenlijk best wel vertellen wat ze doen. Want mensen in een AZC hebben gewoon een leven. Die gaan naar school. Je mag tegenwoordig werken als je een BSN-nummer hebt.
0: Ja.
1: Ze krijgen taalles, ze doen vrijwilligerswerk. Dus ik heb echt gekeken naar wat die 525 mensen, want het is een groot AZC, wat die doen.
2: Ja, en ja, er ontstaat regelmatig onrust bij de komst van nieuwe opvanglocaties, zoals we in het begin al even kort benadrukten. Ja, zoals we bijvoorbeeld dit jaar in Houten merkten, afgelopen weken dus in IJsselstein. Naast dat we niet moeten vergeten dat er zowel tegenstanders als voorstanders zijn in deze discussie altijd, kunnen de gemoederen tijdens die lokale protesten die er zijn hoog oplopen. En denk je dat deze serie het gesprek over AZC's en asielzoekers kan veranderen?
1: Nou, ik denk niet die enorme tegenpolen. Dus de hele grote voorstanders blijven voor. De extreme tegenstanders willen echt dit verhaal niet horen. Die blijven tegen. Maar dat grote grijze midden waar zoveel van ons bij horen, die zien, hoop ik, door deze serie wat voor mensen daar wonen. Want in het AZC in Leersum woont ook meteen het hele spectrum. Er wonen ouderen, er wonen gezinnen, er wonen heel veel alleengaande mannen. Dat is de categorie waar de meeste weerstand eigenlijk tegen is. En als je deze hele serie gezien hebt, dan zul je zien dat dat ook gewoon jonge jongens zijn die nog 60 jaar voor zich hebben en van plan zijn daar iets van te maken.
2: Ja, ja. Precies. Nou, ja, vandaag is dus aflevering 4 te zien. Je volgt dan Dalal en Dakhil uit Irak. En zij hebben jonge kinderen die dus opgroeien in een asielzoekerscentrum. Ja, wat is jou het meest bijgebleven daarvan?
1: Ik mocht ontbijten met het gezin. En sterker nog, de jongetjes werden wakker toen ik er was. En als het moment dat de jongens naar school gaan, dan vraag ik aan die ouders, wat is eigenlijk het eerste dat jullie nu doen?
2: Ja.
1: En dan zeggen zij, ja, dit is eigenlijk het moment dat wij onze zorgen delen. Dus ze houden een soort façade naar die jongetjes op. En dat benoemen ze ook. Van ja, je kinderen willen gewoon gelukkig zijn. En die willen dat het goed gaat. Dus wij proberen ze te laten zien. Wij geven ze het beeld dat het best goed gaat. Maar er zijn heel veel zorgen. En ze hebben daar ook fysiek last van hun zorgen. Zij komen uit een oorlogsgebied. Maar dat je dan voor je kinderen het zo warm en goed mogelijk probeert te hebben, dat vond ik wel heel aangrijpend.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Kun je vast een tipje van de sluier geven van wat er nog komt? Want het is nog niet klaar.
1: Ja, nou, zo'n asielzoekerscentrum, daar wonen gewoon heel erg veel mensen. Dus hier wonen geloof ik 38 nationaliteiten.
0: Ja.
1: Waaronder Kirill, die komt uit Rusland. Is een begenadigd kunstenaar. Werkte daar eerder voor de nationale televisie. Toen Poetin aan de macht kwam, is die gaan werken voor wat underground media. Maakt de meest prachtige dingen en komt uit de LHBTI-gemeenschap en heeft dus eigenlijk geen kans om zichzelf te zijn in Rusland. Dus die woont nu op het AZC.
0: Ja.
1: En die vertelt hoe dat voor hem is. En we zien een aantal van die alleengaande mannen. Hoe die hier proberen hun leven op te pakken.
2: Nou, kijk
0: uit. Ja, als laatste wil ik dan toch even weten, hebben mensen een positief vooruitzicht voor zichzelf, of een positief beeld hoe het hierna zal gaan? Want AZC is nog steeds een opvang van deze mensen.
1: Nou, zij hebben verdraaid goed in de gaten hoe ingewikkeld dit wordt.
0: Ja.
1: Want de asielprocedure in Nederland is zo ontzettend gestokt.
0: Ja.
1: Dat in het AZC in Leersum de meeste mensen al 2 jaar wonen en sommige mensen al 4 jaar. En nog steeds niet in de procedure zitten. Die zijn dus nog voor de procedure.
0: Mm-hmm.
1: Dus die weten dat dit heel ingewikkeld is. En eerlijk gezegd vind ik dat alleen maar heel erg krachtig als je dan wel probeert gewoon de taal te leren. Een heleboel mensen spreken gewoon de taal. Als je gaat werken.
0: Maar je weet niet waar je toekomst ligt.
1: Je weet helemaal niet of jij over 3 jaar nog hier bent.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja.
0: We beginnen naar aflevering 4 gaan kijken.
1: Vandaag aflevering 4 met inderdaad het gezin. Dat met z'n vieren woont op 12 vierkante meter en opgroeit hier in het AZC.
0: Dankjewel voor je komst en voor je verhaal. En nou, we gaan zeker kijken, Margreet. Margreet van Gils.

0: Morgan Wallen. Bijna 8:30 geworden. Zometeen het nieuws hier bij Radio 1 Utrecht. Het nieuws uit de regio. Doe Marjolein in het bulletin. Wat heb je daarin?
1: Er was vannacht een explosie bij een deurwaarderskantoor in Amersfoort. Ook gaat het over agressie tegen verkeersregelaars rond de A2-afsluiting. En een bijzonder record voor de Utrechtse hardloopster Mickey Ketels.
0: Over 2 minuten meer hierover.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: 8:31, het nieuws uit de regio door Marjolein. Dat begint met agressie tegen verkeersregelaars.
1: Ja, ze kregen daarmee te maken rond de A2-afsluiting. Volgens burgemeester George Freulich van Vijfwerenlanden zijn verkeersregelaars afgelopen weekend uitgescholden, mishandeld en van hun sokken gereden. Een van hen moest zelfs door een arts worden behandeld. De afgelopen weken zorgden de werkzaamheden aan de snelweg voor veel files en sluipverkeer. Volgens Freulich vielen de files en overlast uiteindelijk mee afgelopen weekend. Maar hij spreekt dus wel schande van de agressie tegen de verkeersregelaars. Er zijn videobeelden en kentekens genoteerd. Dus het krijgt nog een staartje voor sommige automobilisten. In Amersfoort is vannacht een explosie geweest bij een deurwaarderskantoor. Bij het pand aan de Plotterweg op bedrijventerrein De Hoef was rond 1:15 een harde knal, waarna brand ontstond met schade aan de gevel en voordeur tot gevolg. De brandweer ging via een van de ramen naar binnen om de brand te blussen en daarna was het vuur ook snel onder controle. De politie heeft de omgeving afgezet om onderzoek te doen en het team explosievenverkenner heeft nog gecontroleerd of er explosieven aanwezig waren. De Utrechtse politie heeft dit weekend opnieuw moeten ingrijpen vanwege onrust in de wijk Overvecht. Agenten werden in de nacht van zaterdag op zondag belaagd en uitgejouwd en meerdere auto's in de wijk werden in brand gestoken. De politie heeft extra eenheden ingezet om de rust te herstellen. Tot nu toe is 1 verdachte aangehouden en er wordt onderzoek gedaan naar meer betrokkenen. De Universiteit Utrecht gaat vandaag weer open na de storing van vorige week. Door brand in een datacentrum in Almere werkten de toegangssystemen en digitale diensten niet goed. Vrijdag bleef de universiteit daarom dicht. De belangrijkste systemen zijn inmiddels weer stabiel via een backup datacentrum. En studenten en medewerkers kunnen nog wel tegen problemen aanlopen vandaag met inloggen. Tentamens die gaan vandaag en morgen nog niet door. En vanaf woensdag worden die hervat. En met een wereldrecord heeft hardloopster Mickey Ketels de Wings for Life World Run gewonnen. Dat is een wedstrijd zonder vaste finishlijn. Deelnemers die lopen net zo lang door totdat ze worden ingehaald door een auto die steeds harder gaat rijden. De 27-jarige Ketels kwam tot een afstand van 62 kilometer. En ze was daarmee wereldwijd de beste vrouw ooit. De opbrengst van het evenement gaat naar onderzoek naar ruggenmergletsel. Ketels die woont en traint al jaren in Utrecht en won vorige maand nog de marathon van Rotterdam en een week geleden de marathon van Vancouver.
0: Nou.
1: En nu dus weer 62 kilometer. Nou, ongelooflijk.
0: Precies. De uitdrukkende benen nemen is wel goed voor haar.
1: Ja, absoluut.
0: Want dat was een tjonge jongen, zeg.
1: Dat kan ze wel. Nou, ik doe wat nog
0: een,
1: even weer.
0: Wat, ja, wat een prestatie. Dat wil ik toch even zeggen. Want ik vind het wel knap,
8: absoluut.
0: Hoor. Toch?
8: Super knap.
0: Ja. Het weer?
1: Ja, het is nu nog droog. In de loop van de ochtend misschien ook nog wat zon. Maar vanmiddag dan wordt het allemaal wat anders. Regen, vooral vanavond kans op stevige buien. En maximaal 12 graden.
0: Goed, Marjolein. Dankjewel. 9:30 volgende nieuwsbulletin neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Hier bij ons, Radio M Utrecht. Dankjewel voor nu. Verkeersinformatie van de ANWB. Flink wat minuten vertraging. Aantal files valt op zich wel mee, maar je zult er maar in zitten. Apeldoorn in Amsterdam, Stroehoevelaken 10 minuten extra. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. File begint bij Bodegraven tot aan Woerden, 10 minuten. A27 Breda, Utrecht, knooppunt Gooikom Lexmond. 10 minuten vertraging, begint eentonig te worden dit hoor. Ook 10 minuten namelijk op de A27 vanuit Almere naar Gooikom tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Nou, zie maar een klein beetje humor ervan in. Hoewel, ook weer 10 minuten vertraging. Zwolle, Amersfoort tussen Sthandhulde en Amersfoort-Vathorst. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht met muziek onderweg en Robert Jan Boy vanaf het Ichters College in Veenendaal om door te praten over de examens. Sailor. Girls, girls, girls, zometeen.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Sailor.
1: Girls, girls, girls.
0: Altijd leuk om erover te praten en over te horen zingen in dit geval. Het is bijna 9:50 geworden. We gaan weer iets leuks doen.
2: Ja, hoog tijd om naar Robert-Jan Boy te gaan. Die is momenteel op het Ichtus College in Veenendaal. Om even de sfeer te proeven rondom de eindexamens natuurlijk. Die zijn begonnen. Hé, hey Robert-Jan, spreek je daar al wat mensen?
3: Ik sta hier tussen de leerlingen die in gesprek zijn met de docent geschiedenis, de heer Van de Heuvel. Hier vlak voor de ingang van het examenlokaal. Kleine gymschaal schijnt dat te zijn, ik weet het niet precies. Een paar klapdeuren moet je door en hier hangt dan een bordje. Examen niet storen. En een aantal leerlingen hier om mij heen, waaronder Ruti.
4: Ja, ja.
3: Met een dik boek.
4: Ja, mijn woordenboek.
3: Je woordenboek?
4: Ja.
5: Ja. Ja. Voor de zekerheid, als je het vergeet. Ja.
3: Hoe gaat het?
6: Ja, de spanning is eigenlijk nog niet zo hoog. Maar misschien als ik zo meteen ga zitten wel, maar...
3: Maar ik hoorde, Christian, dat je wat moeilijker geslapen hebt
6: vannacht. Ik kon niet goed slapen. Ik werd wakker om 2:00 en toen kon ik niet meer slapen.
3: Wiebe?
7: Ik heb heerlijk geslapen.
3: Ja?
7: Ja. Ja, een beetje last van de hoest, maar voor de rest gaat het geweldig. Moet goed gaan.
3: Waar zal het over gaan, denk je, het examen? Welke vragen kun je verwachten?
7: Er zal wellicht weer een vraag inzetten van de volgorde van historische gebeurtenissen.
3: Ja.
7: En het zijn... Ja, meestal gewoon inzichtsvragen.
3: Ja, en zoals?
7: In ieder geval een van die oefentoetsen die we hebben gehad... stond een heel verhaal over Romeinse munt. Een Karolingische munt. En die moest je dan plakken aan hoe heeft dit nou weer connectie met die Romeinen. Dat soort dingen.
3: Ik hoorde van Van de Heuvel dat door een behoorlijke periode is die jullie moeten kennen.
4: Ja, ja, het is echt eigenlijk echt alles. Dus, en je wordt heel veel met bronnen vragen en zo. Moet je gewoon toepassen je kennis eigenlijk. En dan kennis uit de bron halen en dan zelf kunnen ze toevoegen. Ik weet het niet.
5: Gewoon een beetje lullen. Doe maar goed.
3: Oh nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, Anna, dat zou ik niet proberen. We kijken wel serieus natuurlijk van schrijf dingen zorgvuldig op.
8: Kijk,
3: en niet alleen maar inderdaad leeglopen. Waarom hebben jullie voor geschiedenis gekozen eigenlijk?
6: Ja, ik vind geschiedenis heel leuk eigenlijk.
3: Ja. Waarom?
6: Ja, gewoon allemaal leuke verhaaltjes.
4: Ja, ik ben ook niet heel erg wiskundig of biologisch ingewikkeld.
6: Nee, dat ook. Anders was het natuurkunde.
4: Ja, dat was gewoon mijn interesse ligt gewoon hier.
3: Ja.
4: Ja, ik vind het gewoon heel mooi, al die verhalen.
3: Maar niet iedereen kiest het, hè?
7: Nee, maar dat zijn mensen die Van de Heuvel niet hebben gehad.
3: Het ligt echt aan de docent.
4: Ja, de docent is denk ik wel heel erg belangrijk. Meneer Van de Heuvel hebben we echt, en mevrouw Van de Koning hebben we echt... Koning?
7: Ja, maar...
4: Hebben we echt meegetroffen.
3: Ja. Waarom?
4: Ja, ze zijn gewoon heel gepassioneerd over hun vak.
5: Ja, geschiedenisdocenten.
3: We kunnen even naar het examenlokaal.
5: We gaan naar binnen.
3: Tussen
5: tijd.
3: Okay. Ik hoorde trouwens dat, want ik zie je wat drinken en zo en een broodje. Maar ik hoorde ook pure chocolade even vallen.
6: Ja, ik heb het niet bij me, maar je zei het wel.
3: Hoe zit dat?
4: Dat zou misschien helpen met dat soort van dat je hersenen daarop heel goed gaan of zo. Dat ze daarop ze van meer aangaan. Ik weet het niet.
3: Oh,
5: misschien
4: is het, misschien
5: is
4: het wel een soort fabeltje of een soort heel. Ja, excuusje om chocola mee te nemen. Dat kan ook.
3: Kijk, hier komen bij de afdeling gymzalen. Ja hoor. Alle tafeltjes op een rij. Voorste tafel ligt een dik pak papier. Dat moet het zijn, het examen.
7: Ik denk het, ja. Nou, ik ga even naar mijn speciale hoekje.
3: Hebben jullie een speciaal plekje nog?
4: Dat is aangegeven door een kaartje. Dus we moeten even onze plekken zoeken dan. En dan kijken waar we liggen. Vorige keer zat ik helemaal achteraan. Dus dat is
3: Hoe belangrijk is dit allemaal voor jou, zo'n examen?
4: Ja, het heeft toch wel een hele grote belang. Soort van, het is wel heel veel spanning. Het is toch 50% van je cijfer. Dus het drukt wel op je hart of zo. Je kan niet verpesten.
3: Nee, hierna ga je wat anders doen natuurlijk.
7: Ja.
3: Als je slaagt.
7: Nou, slagen moeten gaan, denk ik. Ja, het enige ding waar ik me zorgen om maak is die 5,5-regel. Op de meeste vakken sta ik goed genoeg voor dat stel het examen valt tegen gaat wel goed. Maar ja, als ik nou 2 cijfersverongelijken heel goed naar beneden haal, dan heb ik al 2-3. Nou ja, die 5,5-regel.
3: In ieder geval, er is ook nog een stresslijn van het LAX.
7: Ja, stresslijn heb ik niet nodig.
3: Nee.
7: Gewoon een beetje leren, dan komt het goed.
4: Ik denk dat het heel erg verschil per persoon is. Voor sommige mensen zullen het heel erg hulpvol zijn. En voor andere mensen misschien. En voor mij, ik heb er ook niet naar gebeld. Maar ik heb het al langs zien komen, ja.
3: Nou, toi.
4: Dank u.
3: Heel veel succes met het examen. Zoek je plekje op. En,
4: yes.
3: Kom rustig tot jezelf.
4: Ja,
3: ik ga nog eventjes naar Van de Hengel. Die daar nog een laatste leerling wat aanwijzingen geeft. Gaat het?
4: Zegt u?
3: Gaat het?
4: Ja, gaat wel hoor.
3: Natuurlijk.
4: Ja, natuurlijk.
3: Wat moet jij doen?
4: Ja, ik was even mijn telefoon vergeten dat hij niet mee mocht, zeg maar.
3: Ah, kijk, dat zijn ook weer van die dingetjes. Meneer Van de Heuvel. En luister, ik ben heel blij dat ze er nu achter komt en niet zo meteen, want anders gaan we een probleem, meisje.
6: Ja, dat is heel fijn.
3: Dus ga maar wegbrengen. Kom.
0: Succes.
3: Ja, we gaan er gewoon iets moois van maken. Kom, ja. Is er goed.
0: En daarna nakijken, hè?
3: Had dat nou even niet gezegd?
0: Oh, sorry, waarom niet?
3: Nou, je wordt geacht een uur per leerling na te kijken. Dus dat zijn er in mijn geval 37. En dan, daarna ook een keer van een andere school. Dus ik ga me de komende tijd niet vervelen.
0: Oké, de toespraken hier beginnen.
3: Ja.
0: Ik ga de zaal verlaten.
3: Ja, ik volg je.
0: Tot.
4: Ja hoor. Succes.

0: Guido van der Graaf. Het is een lekker plaatje, vinden wij altijd. Ja. Te mogen aan of afkondigen in dit geval, om ervan te genieten, zeg maar.
1: Lekker sfeertje, hoor.
0: Ja, lekker vrolijk, ja. Lekker sfeertje, man.
1: Ja, ik begon al helemaal plat van te praten.
0: Waarom doe je dat dan, Anne?
1: Ja, daarover gesproken inderdaad. Ja, we zitten heel de uitzending al een beetje plat te praten.
0: We doen ons best, hè? Want jij spreekt ook nu het Utrecht, spreek jij niet. En ik ook niet, natuurlijk.
1: Nee, joh, daar zijn we een beetje vreemd in. Maar goed, we willen het graag leren. Want de vraag die we aan jou stellen vandaag is: wat zijn typische streekwoorden uit de provincie, dus provincie Utrecht, die je gebruikt of die je kent? Streekwoorden of uitdrukkingen zoals drupsjoeren of kwakbol, duckhorse. Drieten, ja, ik denk dat ik het allemaal verkeerd uitspreek, ja, maar goed.
0: Ik blijf maar weer terugkomen op aardlekken en duckhorse. Dat gaat dan wel, maar gladiool.
1: Scheuvel, botten.
0: Ja, maar dat is dan neigt dan naar het echte Utrechtse accent. Maar goed, dat is de Utrechtse binnenstad, noem ik maar eventjes de stad Utrecht.
1: Ja.
0: Ja, er zijn ook accenten uit Eemnes vandaan, of bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: of Akkabouw misschien ook wel. Ja. Dat willen we graag wel eens even horen.
1: Ja, hier nou, we hebben wat reacties binnen, dus dat is leuk. Sera die zegt: snakkert, dat betekent opschepper.
0: Heerlijk.
1: Hé, met een aansteller, bist een ilske map. Dat klinkt een beetje vies. In mijn toilet hangt een grunniger kalender. Dat is een Groningse kalender.
0: Ja.
1: En iedereen dag, als ik er een blad van afscheur, iedere dag moet ik er om lachen. Er zijn zoveel leuke en originele uitdrukkingen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is ook zo. Het is wel heel grappig altijd.
0: Waarom doen we dit eigenlijk? Want we stellen dat. De hele dag houden we ons daarmee bezig, toch?
1: Goed dat je dat even zegt. Ja, want vandaag wordt de Taalheld Utrecht bekendgemaakt door Stichting Lezen en Schrijven. Een soort onderscheiding voor iemand die zich inzet voor de taal of taalbehoud. Hè? Want veel woorden verdwijnen ook. Zoals dus deze Oud-Hollandse of dialectachtige uitdrukkingen.
0: En dat is best wel jammer eigenlijk.
1: Ja, zonde. Want het is wel mooi, hè? Zoals Jaap die zegt, nou, het groene kans van vroeger. Ja, dan hangen heel erg toen tegen het Utrechtse aan natuurlijk.
0: Ja.
1: Een paar die hij nog wel weet. Nou, daar gaan we, hoor. Achternekkie. Bagagedrager. De Wouten, politie. Ja, Wouten. Die kennen we. Wouten, de Wouten. Ja. De Tute, ook politie.
0: De Tute, heb je er vaak mee te maken gehad met de Wouten? Dat of niet?
1: Nou ja, vertel. Zij hebben een grote slooiemmer.
0: Grote
1: nou, wat
0: bek.
1: Zou dat betekenen? Ja, zeker. Grote mond opzetten.
0: Ja.
1: Achterlijke okkeloen. Iemand die vreemd doet.
0: Of ja,
1: zit je lekker te knaaien? Die zit te knoeien.
0: Oh, knoeien. Ik zat aan de knagen te denken. Knaaien, ja.
1: Zo blauw wat een naap zijn.
0: Ja, zo blauw als een aap.
1: Ja. Lekker dronken zijn.
0: Ja, precies.
1: Westbroek heet Pieleland. En de bewoners heten Pielelanders.
0: Ja, dat vinden we leuk om te horen.
1: Ja, wat leuk dit zeg. Ja,
0: zo gaat het op deze manier ook niet verloren als wij de aandacht aangeven.
1: Nee, precies. Ja, dat hopen we dan wel te doen. Laat het weten, want we praten er vandaag nog wel over verder bij Connie in Aan Tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis vanmiddag tussen 5 en 7. Dus blijf vooral je favoriete typische streekwoorden of uitdrukkingen met ons delen via de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: 10 voor 9 geworden. Doorpraten met Gita, gewoon in het Nederlands, Gita, als je kan. Tenzij je toch echt wel weer in jouw geboortegrond, op jouw geboortegrond terechtkomen, het Eindhovens wil doen. Maar ik denk gewoon Nederlands.
2: Nee, ja, dat ik ben op mijn 6e daar met mijn ouders meegetrokken noordwaarts. Ja. En mijn Eindhovens en mijn Brabants accent is onmiddellijk uitgeslagen door mijn klasgenootjes.
0: Ja, dat zal ook wel, ja. Je werd niet gezien als een buitenlander, zeg maar. Dan bedoel ik met een buitenstaander meer of zo, dat je uit een andere provincie. Ook
2: nou, wel dat je in dat die eerste schooldag thuis kwam en tegen mijn moeder dus zei van: ze vinden allemaal dat ik zo raar praat. Oh. Nou ja, als je 6 jaar bent, dan ben je heel snel, verleer je dat wel.
0: Ja.
2: Ja, dus dat werd wel een beetje, dat werd wel gehoord, ja.
0: Ja, natuurlijk, ja.
2: Maar ik ben niet gepest of zo, maar gewoon, ja.
1: Even anders dan de rest.
2: Even anders, ja.
0: Ja, zo gebeurde dat. Maar goed, geen woordjes meer in de andere taal.
2: Nee,
0: gewoon in het Nederlands.
2: Nee.
0: Voor het weer van vandaag. Ja, ik zie hier bij ons de straat opkijkend. Ik zie een boompje, ik zie wat licht. En volgens mij schijnt de zon hier.
2: Ja, dat zou goed kunnen. Want vanuit het westen is nu toch wel de helft van Midden-Nederland behoorlijk opgeklaard. Echt even een blakend blauwe lucht. Ook de oostelijke en zuidoostelijke delen krijgen die zon te zien. En dus de komende 1-2 uur is er dan flinke periode met zon. Maar het loopt ook wel weer snel dicht met nieuwe bewolking. Rond lunchtijd komen dan die paar buien. Als die voorbij zijn, krijg je daarna weer bij tijd en wijle zon. Dus wolkenvelden en periode met zon. En dan duurt het even voordat de buien op gang komen. Ik denk laat vanmiddag en in de avond dat er eens een enkele bui valt. Wel een pittige wind ook. Die noordwestenwind die gaat echt wel een rol opeisen vandaag. Die wordt windkracht 4-5. En die noordwestenwind, ik zat zo net even te kijken, waar komt onze lucht vandaan? Nou, die heeft een tijdje boven de Groenlandse ijskap gelegen.
0: Dus
2: we mogen er niet te veel van verwachten. Het is nu 8 graden en vanmiddag maximaal 12 graden.
0: Ja, dat is aan de koude kant, als het van die kant komt natuurlijk. Ja.
2: Ja, dat is killetjes en dat is deze week ook, is het gewoon wat killetjes. Dat is ook wel weer misschien lekker, omdat het dan later weer eens een keer lekker warm wordt. En dan kunnen we ons daar weer aan laven. Denk aan temperaturen 's middags van 12 tot 14 graden. En in de nachten, als die wind een keer wegvalt, ja, misschien wel een graadje vorst.
0: Ja, ja. De keelweekje en die hemelvaartsdag, om daar eventjes op door te gaan voor wat betreft deze week dan. Dat is een dag dat veel mensen een vrije dag hebben. Dat ziet er niet al te best uit dus.
2: Nou ja, het ziet er gewoon wat buiigheid. Je ziet dat morgen qua buiigheid heel erg meevalt. Maar woensdag begint de buiigheid best wel op te poken. En donderdag denk ik ook dat er wel een aantal buien vallen. Ik heb nog steeds het idee, ook met de nieuwe modelberekeningen, dat in de ochtend vroeg, dat je toch best wel wat ruimte voor de zon. Een kille start en dat past die buiigheid. Ja, die hebben even de tijd nodig om te ontstaan. Dat je dan in de late ochtend en de middag hebt. En met een beetje goede wil kun je er ook een beetje omheen laveren. Maar verwacht in ieder geval geen mildheid. Ook niet op Hemelvaartsdag.
0: Mensen, je hebt het gehoord. Grieta, we gaan je de hele dag horen trouwens. Hè. Vanmiddag
2: gezellig.
0: Weer bij Connie aan tafel. En natuurlijk bij Aard weer vanmiddag. En ook vanavond. Dus, en wij spreken elkaar denk ik...
2: Morgenochtend.
0: Morgenochtend weer.
2: Kijk, gezellig.
0: We vullen het in op de kalender dat je er morgen weer bent. Voor Utrecht te zwakken. Grieta, dankjewel. Hè.
2: Jullie ook bedankt. Jo. Mooi dag.
0: Nou, Edwin is er zometeen. Over Edwin gesproken. Edwin en Erwin die gaan donderdag, Hemelvaartsdag, terug in de tijd naar de 90s. Nee. Jij bent toch uit de 90s?
1: Ja, ik ben een 90s kid.
0: Ja, maar kun je dan veel muziek uit die tijd herinneren? Want je bent van 97 volgens mij, toch?
1: Ja, ik had stiekem al even op de playlist gekeken.
0: Oh, en
1: ja,
0: wat zit erbij voor je? Want dan de hele dag 90s muziek is wel leuk, denk ik, hè?
1: Ik heb een liedje van Cher gehoord.

0: En smartwatches zelfs. Nou, houd toch op. Ja. Nee hoor, ik speelde in de modder.
1: De 90's vieren hoogtij. Komende donderdag dus vanaf 9 uur bij Radio 1.
0: Nee, we gaan luisteren.
1: Zo leuk vooruitzicht. En over Edwin gesproken dus inderdaad. Hij is er zometeen vanaf 9 uur met de Hits uit Holland.
0: Dit is ook een 90's hitje, toch?
1: Dat klopt inderdaad.
0: Kijk, die hebben
1: uit Zweden, Ace of Base. All That She Wants.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
9: Mensenrelatie.

0: Wout Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. En Amerikaanse en Franse opvarenden van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
10: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
9: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
11: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
9: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
12: Het aantal files neemt af, meldt ANWB, maar ik heb toch nog 2 meldingen in onze regio. Op de A27 van Almere naar Gorkum bijvoorbeeld. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, 10 minuten vertraging. En ook nog de N201, dat is de provinciale weg van Hilversum naar Uithoorn tussen de afrit Nederhorst en Bergen en Loenersloot. En die vertraging is bijna 20 minuten. Nou, ook onderweg de hits uit Holland en ik zie hem al aankomen. Harry Slinger met zijn rode mutsje.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
17: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Hits uit Holland met Edwin Meerman.
19: Radio M Utrecht.
20: You wake up in the morning.
21: Je wordt wakker op een morgen.
20: If you hear work late.
21: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
20: En
21: and the mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
0: Lay your foot by the table.
21: Je legt allebei je voeten op de tafel.
0: And you have ever been in pain.
21: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me.
21: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
0: Let

0: Harry Slinger in de spotlights. En meteen maar druk aan het werk met het Nederlandse lied op Radio M Utrecht. En een frisse start van deze week. De maxima gaan dalen in aanloop naar de verjaardag van onze koningin. En niet alleen april, maar ook mei doet wat hij wil. Maar elke dag een mooie muziekdag met Radio M Utrecht. De hits uit het koele Holland. We gaan ook niet onregelmatig terug in de tijd. Nu ook even met Jan Smit.
1: Ik

0: Harry Slinger had het ook al over zijn Rainbow net. Nou, deze twee hebben hem zeker wel gezien.
1: 3 is prijs.
0: En deze week is het Eurovisie Songfestival. Nederland doet niet mee, dus dan maar even grasduinen in het rijke verleden. Het rijke archief, mag je wel zeggen. 70 jaar geleden was het eerste nationale songfestival in 1956. Dus er is genoeg muziek om uit te putten voor dit spelletje vanmorgen. Ik heb er 3 uitgehaald van het nationale, dan wel Eurovisie-podium. En de vraag is altijd, wie hoor je? Nou, de eerste is misschien een lastige. Luister goed.

En die laatste is uit de eerste jaren, dat hoor je duidelijk. Als je mee wilt doen, gezellig, laat het maar horen in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En als je in de uitzending komt, mag je een cadeautje kiezen uit de winkel. Ik zag in de etalage het weerstation weer. Maar de shopper, het puzzelboek, het koeltasje zitten er ook bij. Dus je bent van harte welkom. Dit is een oude nationale nieuwe.

0: 3 is prijs.
1: Ja, dat is leuk, twee keer. Doen we volgende keer nog een keer Nubibia. Maar nu is het tijd voor Benny Nijman, hoor.

Vorige week stonden we nog even stil bij de 60ste verjaardag van Hans, zijn weduwnaar. Nou, vlak na dit liedje leerden ze elkaar toen, kende begin jaren 80. Ik weet niet hoe was dat. Ja, de tijd tikt door. En we gaan nog even terug naar Volendam. Want hier zijn Nick en Simon op Radio in Utrecht.

0: En het is best fris inderdaad, 9 graden in de beeld. Komt niet zo heel veel bij vandaag, hè? André Hazes was dat. Zometeen vervolgen we met de hits uit Holland. Boudewijn de Groot hebben we zometeen onder meer. En ik laat die 3 fragmenten nog een keertje horen van het nationale dan wel Eurovisie Songfestival uit het verleden. We gaan eerst even naar het nieuws van heden met Marjolein zometeen. En hoor je over explosies in Amersfoort en Utrecht. En ook over een nieuwe campagne van ProRail.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Het nieuws van 9:30, Marjolein Heijen. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, helaas, het is weer zover. In Amersfoort en Utrecht zijn explosies geweest.
9: Ja, klopt. In Utrecht gebeurde dat bij een woning. Er was een ontploffing bij een huis aan de Furka-baan, waardoor de voordeur zwaar beschadigd raakte. De wijk Lunette werd vannacht rond 2:15 opgeschrikt door een harde knal, waarschijnlijk afkomstig van zwaar vuurwerk. De politie onderzoekt wie hiervoor verantwoordelijk was. Ook in Amersfoort was vannacht een explosie. Die gebeurde rond 1:15 bij een deurwaarderskantoor op bedrijventerrein De Hoef. Ook hier schade aan de gevel en voordeur. En ook hier een onderzoek die is opgestart. Verkeersregelaars in 5 Heerenlanden hebben dit weekend opnieuw te maken gekregen met agressie van automobilisten rond de A2-afsluiting. Volgens burgemeester Freulich zijn verkeersregelaars uitgescholden, mishandeld en van hun sokken gereden. Een van hen moest zelfs door een arts worden behandeld. De afgelopen weken zorgden de werkzaamheden aan de A2 voor veel files en sluipverkeer. Er zijn videobeelden en kentekens genoteerd. Dus voor automobilisten die zich hebben misdragen, kan het nog een staartje krijgen. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven bij zo'n overgang. Vaak ging het maar net goed. Volgens ProRail hebben de jongeren vaak haast of zijn ze afgeleid door hun telefoon. En om die reden is er een nieuwe campagne.
10: We snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens even op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen. Het is ook vervelend om even te moeten wachten, maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
9: Er zijn eerder ook al campagnes geweest. Ook zijn onbewaakte spoorwegovergangen aangepast. En op sommige plekken staan inmiddels flitscamera's. FC Utrecht is zeker van de play-offs voor Europees voetbal na de winst op Ajax. Het werd gisteren 1-2 in Amsterdam door een doelpunt in blessuretijd van Mike van der Hoorn. Daarvoor had Niklas Westerlund gescoord voor FC Utrecht en Wout Weghorst voor Ajax. FC Utrecht neemt het in de halve finales van de play-offs op tegen Heerenveen. Of de ploeg thuisvoordeel heeft, dat hangt nog af van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. En meer nieuws kun je lezen op de app en op onze website. Dan heb ik nog het weer, periode met zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op regen. En vooral vanavond een paar stevige buien. En het wordt maximaal 12 graden.
11: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
12: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

0: voetballer is hij niet geworden, hè, Jimmy? De grote zorg van Boudewijn de Groot in de jaren 70. Hoe sterk is de eenzame fietser? Nou, je moet wel doortrappen, want er staat best een pittig windje. En het is dus best ook koud vanmorgen. Leuk als je even meedoet nog met ons spel. En dat gaat dus vandaag vooral over het Nationale dan wel Eurovisie Songfestival. 70 jaar geleden was de eerste editie vanuit de AVRO-studio in Hilversum. Overigens was dat toen nog. En vooral ook op de radio. Nou, welke drie namen hebben we hier?
1: 1...

0: Ik tel tot 3. Dat is toevallig.
1: 3 is prijs.
0: Aan de telefoon heb ik Ed Veldhuizen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Vanuit Luisden. Ja, dat liedje van Guus Meeuwers is in 1997 een hit geweest. Over 3 dagen dan hebben wij Hemelvaartsdag en dan de hele dag dus de muziek uit die periode, de jaren 90, de 90s top 100. Guus Meeuwers gaat ook goed met Het is een nacht, kan ik alvast zeggen. Daar zijn een aantal keren op gereageerd, op gestemd. Die lijst vind je op onze website ook en in de app. Wat heb jij met de jaren 90? Hoe oud was je toen ongeveer?
2: Hoe oud ik was? 40.
0: Oké, je 40e jaren, zeg maar.
2: Ja, ik ben nu al 75.
0: Oké. Nou ja, dit is min 36 tot 26, hè. Zo moet je het ongeveer uitrekenen.
2: Ja.
0: Nou ja, zo'n beetje halverwege, dus ja. Nou goed, maar er zitten zeker pareltjes bij, hoor, die echt voor alle leeftijden zijn. We krijgen wat bezorgde reacties van luisteraars van jaren 90. Dat vinden we veel te kort geleden, maar er zitten echt hele mooie liedjes bij komende donderdag, zeg ik bij deze.
2: Okay.
0: En één daarvan is van het Songfestival, ook uit die tijd, hè?
2: Ja?
0: Ja, zullen we even luisteren meteen wat je ervan gemaakt hebt?
2: Ja?
3: Wijs me de weg naar het nieuwe
0: 1992.
3: Wijs me de weg.
2: Ja.
0: Hoor je niet zoveel meer op de radio. Wat is deze stem ook alweer?
2: Humphrey Campbell?
0: Ja, Humphrey Campbell inderdaad.
1: 2. Jij komt terug.
0: Nog een Songfestival.
3: Jij en ik hebben elkaar.
2: Ja.
0: En dit is?
2: Bill van Dijk.
1: 3.
3: Eén die sprekend leek op jou.
0: En nog een klassieker.
2: En dit is Ronnie Tober.
1: 3 is prijs.
0: Want dat is ook deze week. We doen niet mee als Nederland. 70 jaar geleden was het eerste Nationale Songfestival. Maar deze week blikken we ook een beetje terug op al die jaren met Nederlandse inzendingen. Ja, wat zijn dan je favoriete jaren?
2: Lenny Koe in 1969.
0: Oké. Okay.
2: En Duncan Lawrence.
0: Ah ja, dat is dan wel weer wat minder lang geleden.
2: Ja.
0: Nou, dat gaat heel breed, hè? Dat Songfestival.
2: Ja,
0: 70
2: dat
0: jaar,
2: ja.
0: Inderdaad. Nou, je komt er vast deze week een aantal tegen hier in Hits Nederland. Ja. Dus lekker meeluisteren. Je mag een prijsje uitkiezen. Ik heb hier een weerstation bijvoorbeeld. Maar ook een koeltas, een puzzelboek, een shopper. Wat mag het worden?
2: Ik doe de koeltas maar.
0: Goed, gaan we die naar je sturen.
2: Ja.
0: En welke van deze 3 zal ik nog even helemaal voor je draaien?
2: Doe maar Ronnie Tober.
0: Uit 1965. Hij deed toen niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Hij bleef achter op de tweede plek van het Nationale Songfestival. Maar het is nog een liedje dat de tijd goed heeft doorstaan. Daar komt hij. Dankjewel.
2: Okay. Jij ook bedankt.
4: Ben je mooi, ben je lief.

mensen. Ik blijf nog even bij je ook zometeen voor het spelletje Woordbouwer. De komende 2 uur dus lekker puzzelen. Morgen weer de hits uit Holland tussen 9 en 10. En we hebben nog even een wijze les voor Moederdag.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Je stelt je doelen. Je

0: maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
5: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
6: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
7: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
8: Doet u voorzichtig met mijn vader.
9: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
10: Dit is een uittip.
11: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
12: Dit was een uittip.
13: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: M bij de koffie met Edwin Meerman.

En meteen een vette hit van Michael McDonald en Sweet Freedom was dat. Het is ook de tijd van de vrije dagen. En alweer een lange weekend in zicht met dus Hemelvaartsdag. En dan gaan we hier een mooie muziekdag van maken. Heb ik al even gememoreerd vanmorgen. De hele dag het geluid van de jaren 90. Dit zit er overigens best dichtbij. Was in 1986. Nou, goedemorgen. Pieter heeft even een paar dagen vrij. Dus we spelen zonder de P van Pieter ons spelletje Woordbouwer. Als je mee wilt doen, je bent van harte welkom. Ik heb 11 letters. Pas ook helemaal in deze week. En als je het woord gevonden hebt, kun je ons uiteraard appen of mailen. En een cadeautje kiezen uit de winkel. En het weerstation zit er dus onder andere in. Hè. Dat is een felbegeerde prijs. Hier zijn ze, de letters. De H heb je nodig van Hendrik. Dan de J van Joris. Twee keer de E. Dan de G van Gerard. De S mag erbij. De N van Nico. De L zit er een keertje in. Drie keer de I heb je ook nog nodig. En dan zit je op 11 letters. Gaat best snel. Veel puzzelplezier en geniet ondertussen van de hits. M bij de koffie. En dit is fijne oude koek meteen van...

0: koffie.
1: Would you dance?

Dat waren even de 60s. Mary Wells, My Guy hadden we in M bij de koffie. En naast al die fijne liedjes hebben we ook altijd dat spelletje Woordbouwer. En je mag ons ook even helpen om te bepalen welke van de nu volgende twee hits we zo meteen helemaal gaan draaien. Bij de koffie en de oude koek dus. En we zitten deze week dus met het Eurovisie Songfestival. Nederland doet niet mee, maar dat wil niet zeggen dat we die leuke liedjes van toen niet kunnen draaien. Ik heb twee van lang geleden waar je vandaag dus een keuze uit kunt maken. We zijn eerst even in 1983. Toen was er nog sprake zelfs van Joegoslavië. En zanger Daniel kwam daar toen voor uit en werd vijfde met deze.

En dit was zelfs een winnend liedje in 1979. Nou, welke zullen we zo meteen dus doen? Milk and Honey, dus koffie met melk eventueel. Of heb je liever Daniel met Julie? Laat het maar even horen weer in de app. En als je liever even mailt, kan het ook naar studio@rtvutrecht.nl.

0: tijd van de eerste mobieltjes.
1: Flippo's.
0: En de 5-uur-show.
2: Welkom, welkom bij de 5-uur-show.
1: Laat je verrassen.
0: En stem af op de jaren 90.
1: De 90's Top 100.
0: Donderdag 14 mei.
1: Bij ons, Radio M Utrecht.

En de muziek Middle of the Road. Zo fijn in het midden met zangeres Sally Carr. En Soleil, Soleil. Dat zonnetje dat we vandaag en de komende dagen een klein beetje moeten missen. Maar binnen is het behagelijk en genieten we van al die mooie muziek. En zometeen het regio nieuws. En daarin hoor je overigens meer over een drenkeling in Amersfoort, een explosie in Utrecht en ook over de Nationale Molendag. En tot die tijd draait Frank Boeien nog even over Linda.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
10: Het regionieuws van 10:30. Marjolein Heijer is er weer. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: We beginnen even met de universiteit. Hè? Die is weer open.
11: Ja, vrijdag bleef de instelling even dicht vanwege een brand. En die brand was in een datacenter in Almere. Daardoor werkten de toegangssystemen en digitale diensten van de universiteit niet goed. De belangrijkste systemen zijn inmiddels stabiel via een backup datacentrum. En uiterlijk woensdag heeft het centrum in Almere weer een stroomvoorziening. En dan kan ook de universiteit hun ICT-systeem weer inschakelen. De tentamens die worden ook woensdag weer hervat. Mijn woning aan de Furkabaan in Utrecht is vannacht een explosie geweest, waardoor de voordeur zwaar beschadigd raakte. Rond 2:00 vannacht werd de wijk Lunetten opgeschrikt door een harde knal, waarschijnlijk afkomstig van zwaar vuurwerk. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk was. Niemand raakte gewond. Ook in Amersfoort was vannacht een explosie. En die gebeurde rond 1:15 bij een deurwaarderskantoor op bedrijventerrein De Hoef. Ook hier schade aan de gevel en de voordeur. En ook hier is een onderzoek opgestart. Meerdere hulpdiensten rukten gisteravond massaal uit voor een drenkeling in Amersfoort. Vlakbij winkelcentrum Amy Claire was rond 10:00 een vrouw in het water terechtgekomen. Politieeenheden, ambulances en brandweervoertuigen gingen naar het Poortmanpad. Duikteams die gingen het water in. Het slachtoffer is eruit gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Het vak van molenaar is nog altijd in trek, bleek afgelopen weekend weer tijdens de Nationale Molendag. In onze regio waren ook veel molens opengesteld. Onder meer de houtzaagmolen De Ster in het centrum van Utrecht. Daar keken honderden bezoekers hoe de molen van binnen werkt en hoe het hout wordt gezaagd. Bij De Ster werd ook een houtmarkt gehouden en waren demonstraties. Vorig jaar kwamen er in ons land meer dan 100 nieuwe molenaars bij. Meer hierover en natuurlijk ander nieuws kun je ook lezen op de app en op de website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op regen. Vooral vanavond een paar stevige buien.
10: Dus de molentjes die draaien wel hard, lijkt me zo, met dit weer. Hè?
11: Ja, als het hard waait, ja, dan wil dat wel. Ja.
10: Vanmorgen volgens mij ook wel best wel winderig. Nou, dankjewel Marjolein. We gaan even nog naar de weg, want er is een probleem op de N237... van Amersfoort naar Utrecht, tussen Huisterheide en Bos en Duin. Daar is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk, dus hou daar rekening met vertraging.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelini.nl.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
18: En bij de koffie met Edwin Meerman.

Het kwam uit haar tenen, de Lady of Rock. Werd ook wel genoemd Susie Quattro. If you can, give me love. En wij gaan snel naar de keuze bij de koffie vandaag van het Songfestival. En koffie met milk en honey. Halleluja. Of had je liever Danielle met Julie? Dat was dus de vraag. Die laatste was van het Songfestival in 1983. Hij werd toen vijfde voor Joegoslavië. En Robert die schreef daarover, wat grappig, nooit geweten dat dit uit Joegoslavië kwam. Ik zal het er eens over hebben, schrijft hij, met mijn Kroatische collega. Moet je zeker doen. Joegoslavië, ja, dat is een verleden tijd. Daniel, hebben we dus genoteerd. Er kwam ook nog een Nederlandse versie van Arne Jansen. Schrijft Henk, klopt. Jannik gaat voor deze, ook van Daniel. Gerdien heeft liever milk en honey, net als Isaac. En Astrid, ook milk en honey. En Anneke vraagt of ik nog even Pieter Pie uit Deventer wil feliciteren. Ja, onze P van Pieter is er niet vandaag, maar valt zijn naam toch nog eventjes. Bij deze gedaan, Anneke, dank je wel nog voor je stem. Ook op deze koffiekeuze, dat is volgens mij nummer 2, dus milk en honey. Ed die gaat ook voor nummer 2. Het is volgens mij al een klein beetje duidelijk geworden wat de favoriet is van deze twee Songfestival-inzendingen. Dus we gaan hem maar snel laten horen. 56% als we het even snel uitrekenen voor deze uit 1979.

0: Dit verhaal speelde zich af op een hele andere dag, ergens in december. Maar het klinkt ook best fijn zo op deze lentedag, 11 mei, toch? Simon en Garfunkel waren dat. Drie bij de koffie. En ik ga even contact zoeken met een gemeente waar bijna 123.000 mensen wonen. En één daarvan is Hanny de Zeeuw, als het goed is. Heb ik die aan de telefoon?
1: Ja, dat klopt.
0: Goedemorgen, Hanny.
1: Goedemorgen, meneer.
0: Met Edwin spreek je van Radio in Utrecht.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zag dat als je in Dordrecht bent geboren, dat je dan een schapenkop bent.
1: Ja, dat klopt.
0: Ben jij dat ook?
1: Ja, ben ik ook, ja.
0: Hoe zie je er dan uit?
1: Nou, een grote kop, maar veel haar.
0: Dat was veel haar. Ik had wel zo'n vermoeden, inderdaad.
1: Oh, juist, dat dacht ik wel.
0: Ja. Ja, gezellig, want ook in Zuid-Holland hebben we heel veel mensen die leggen mee puzzelen altijd. Dat zie ik in de app en ook in de, aan de telefoon. Dus, nou, jij belde eventjes nog ouderwets naar de studio net.
1: Ja, klopt.
0: En waar ben je ondertussen mee bezig naast al die puzzelactiviteiten?
1: Nou, ik zit aan de koffie. Ja, dus, en dan gaan we zo boodschapjes doen.
0: Wij hier ook, hè? En bij de koffie heet het programma.
1: Oh, lekker.
0: Ja. Hoe drink jij koffie het liefste?
1: Ik drink mijn koffie het liefste gewoon gekookte melk en een beetje suiker en dan koffie. Heerlijk. Ja,
0: gekookte melk. Gekookte melk. Dat is wel een ambachtelijk ouderwets bakkie, hoor.
1: Juist, inderdaad.
0: Nou, lekker toch? Laat het je smaken, Hanny. En jij dacht, ik ga even meepuzzelen vanmorgen. Wat kwam er uit die 11 letters die ik heb gegeven aan het begin van dit uur?
1: IJsheiligen.
0: Ja, want dat is nu begonnen, hè, de IJsheiligen.
1: Oké, ik wist deze het niet, week. Ik dacht later.
0: Ja, en dan is het meestal, als dat voorbij is, 14 mei, 15 mei, dan is de nachtvorst ook voorbij. Maar ja, het kan ook nog wel eens terugkomen. Maar in principe moet je ervan uit kunnen gaan dat je plantjes dan veilig zijn, hè?
1: Ja, precies.
0: Heb je zelf ook een tuin?
1: Nee, ik heb een balkon.
0: Ja, daar kun je ook mooie plantjes op zetten.
1: Nou, inderdaad, dat doen we ideaal. Maar ja, we wachten nu even totdat IJsheiligen voorbij is.
0: Ja, nou, dat is nog een paar dagen dus.
1: Ja, nog een paar dagen, ja.
0: Even kijken, misschien komt een weerstation dan wel van pas. Dat je een beetje een idee hebt van hoe de temperaturen zijn.
1: Ja, precies. Daar is mijn mama nogal gek op zulke dingen.
0: Nou, ga ik die naar je toesturen. Meteen in de huis.
1: Hartstikke leuk, joh.
0: Blijf nog even aan de lijn. Ik ga even controleren of ik hier de juiste gegevens van je heb, Hanny.
1: Ja, dat is goed.
0: En leuk dat je meedeed vanmorgen.
1: Ja, dankjewel, Edwin.
0: Joep.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens

0: de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
3: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
8: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: En bij de koffie met Edwin Meerman.

0: Bradley & Cream, twee heren van 10cc eerder, ging uiteindelijk met z'n tweetjes verder. En landde toen bijvoorbeeld in New York en gedraaid hier vanuit die andere grote stad Utrecht. Welkom, nog een uurtje en bij de koffie. In het vorige uur hadden we dus ijsheiligen als woord voor het spelletje, voor de puzzel 11 letters. En Hanny uit Dordrecht, die koos het weerstation. Die zit nog steeds in het pakket. Ook in dit uur gaat het om 11 letters. En dit woord kwam ik vanmorgen tegen in het nieuws. Dus misschien helpt dat een klein beetje als je er niet uit gaat komen. Noteer maar de E, één keer de E. Dan hebben we de R van Rudolf. De N van Nico zit er twee keer in. Net als de I van Isaac. Ook twee keer dus. Dan de W van Willem, eenmaal. De B van Bernard. De U van Utrecht. De D zit erbij van Dirk. En dan hebben we ook nog de T van Tieners bij de koffie vanmorgen. 11 letters. Als je het woord gevonden hebt, laat het maar even horen in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En al die mooie muziek, hier is Rob Benuijf.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: weekend. En voor je het weet is het alweer zover, hè, met Hemelvaartsdag voor de deur.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: 16 over 11 is, met een beetje vertraging. Dit nummer wat we net rijden heet overigens Save Your Tears. En we houden het ook niet helemaal droog met de bijdrage van de majesteit Presley deze ochtend. Opgenomen eind jaren 60. En vooral ook met paraplu. Het heet Kentucky Rain.

How Many Times en de afgelopen 44 jaar best wel vaak gehoord, maar verveelt nooit. Hè? Laurie Spee, daar was ze weer eens op Radio en Utrecht. Ik heb net 11 letters gegeven voor de tweede ronde van Woordbouwer. Zonder de P van Pieter puzzelen wij deze week. Nou, het gaat goed, zie ik in de app en ook in de mail. Je hebt nog ongeveer een minuutje of 20, 25 om het woord door te geven. In ons pakket deze week dus onder meer het weerstation, de koeltas, de shopper, het puzzelboekje. Dat mag je als winnaar dan eventueel uitkiezen straks. Tegen 12, dan maken we de oplossing bekend. Zometeen hoor je het regionieuws van 11:30 met Marjolein. Straten en stoepen in Soesterberg die zijn weer asbestvrij. En ook ProRail, een waarschuwing. Ze roepen op om slagbomen en rood licht bij spoorwegovergangen niet te negeren. Meer naar Jeremy Rafferty.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Nieuws van 11:30 met Marjolein Heijen. We beginnen even met verkeersregelaars die bij de A2-afsluiting te maken kregen met agressie.
9: Ja, sommige automobilisten die wilden toch langs afzettingen. De politie heeft nog geen aangiftes gekregen van verkeersregelaars die afgelopen weekend met die agressie te maken kregen. Maar burgemeester Freulich van Vijfheerenlanden zegt dat ze van de sokken werden gereden en zijn uitgescholden en mishandeld. De politie is bekend met één incident bij de A2-afsluiting. Een bestuurder negeerde gisteren in Everdingen een afzetting, waarna een verkeersregelaar op de motorkap belandde. Hij zou met de schrik vrij zijn gekomen. Op beelden is te zien dat de automobilist zelfs gas geeft als die verkeersregelaar op de motorkap ligt. De beelden die staan nou op onze app en website. Burgemeester Freulich zegt dat er meer incidenten waren. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens de Utrechtse spoorbeheerder ProRail negeren ze slagbomen of een rood licht omdat ze haast hebben of zijn afgeleid door hun telefoon. Om die reden is er nu een nieuwe campagne. Eerder waren er ook al campagnes, ook zijn onbewaakte spoorwegovergangen aangepast en op sommige plekken staan flitscamera's. Het opruimen van asbest in een woonwijk in Soesterberg is vandaag klaar. De gemeente Soest doet nog een laatste controle. Het schoonmaken van stoepen, straten, parkeerplekken en tuinen was nodig, omdat er in maart stukjes asbest werden gevonden. Het spul zat in materialen die gebruikt worden voor daken. Er was geen gevaar voor de gezondheid, maar bewoners van de Vliegtuiglaan en Oude Tempellaan kregen wel het advies om hun schoenen binnen niet te dragen. Met een wereldrecord heeft hardloopster Mickey Ketels de Wings for Life World Run gewonnen. Dat is een wedstrijd zonder vaste finishlijn. Deelnemers lopen net zo lang door totdat ze worden ingehaald door een auto die steeds harder gaat rijden. De 27-jarige Ketels uit Utrecht kwam tot een afstand van 62 kilometer en ze was daarmee wereldwijd de beste vrouw ooit. De opbrengst van het evenement gaat naar onderzoek naar ruggenmergletsel. En meer nieuws kun je natuurlijk ook lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan het weerperiode met zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op regen. En vooral vanavond een paar stevige buien.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: En bij de koffie met Edwin Meerman.

0: Een beetje uit de hoogte is het wel.
1: Best wel, hè?
0: Maar in het geval Cliff Richard vinden we dat helemaal niet erg, hè? We don't talk anymore. Nou, wij blijven gewoon in goed gesprek, hè, Corny?
1: Zeker wel, ja.
0: Ja. En je zei dat het een beetje koud had.
1: Ja.
0: Ja, ik zie dat het 11 graden is op het weerstation. Dus
1: ongelooflijk.
0: Dat is gek. 11 mei, 11 graden.
1: Zo is het.
0: Ja, we gaan zo lekker lunchen met jou. Maar ja, wat hoor ik hier nou?
1: Ja. Heb jij enig idee hoe lang wij in een heel mensenleven op het toilet zitten?
0: Ik heb het niet bijgehouden.
1: 1 tot 3 jaar.
0: Zo.
1: Brengen wij door in het kleinste kamertje van het huis, de wc. Vanaf 1910 was het eigenlijk verplicht om in elk nieuw huis in Nederland een toilet te bouwen. En het duurde nog tot de jaren 70 voordat elk huis op het riool was aangesloten. Nou, we gaan het zo meteen hebben over de geschiedenis van de wc. Wij denken dat het bij de Romeinen allemaal begon, zoals zo vaak bij de Romeinen iets begon. Maar dat is niet waar. Er zijn namelijk in Pakistan, Edwin, overblijfselen van het riool en wc's gevonden. En die komen uit 2600 voor Christus. Kun je nagaan hoe lang dat al bestaat?
0: Zou je dat nog steeds ruiken ook?
1: Dat is een goeie. Ik heb geen idee. Maar het ging er in het verleden wel heel raar aan toe, hoor. Ze zaten met z'n allen op een rijtje buiten. En dan zat er een soort spons aan een stok. En die werd even door iets een beetje water gehaald. En iedereen gebruikte diezelfde stok. Je kan je er niets meer bij voorstellen. Maar we gaan het hebben over de geschiedenis van het toilet. En dat doe ik met historicus Bart Gielen.
0: Ja, als je dan bedenkt dat je 1 tot 3 jaar in het kleinste kamertje zit, als je ook nog eens heel veel jaar van je leven gewoon slaapt en wacht,
1: ja,
0: blijft er eigenlijk niet zoveel tijd meer over voor andere leuke dingen.
1: Nee, inderdaad, als je het zo bekijkt.
0: En dan hebben we het over dialecten vandaag.
1: Ja, dat is de dagvraag, dus je kunt weer reageren. Dat vinden we hartstikke leuk als je even kijkt op de Facebookpagina van Radio M Utrecht of de app van RTV Utrecht. Dan staat daar: welke streekwoorden of uitdrukkingen ken jij? Vandaag wordt namelijk de taalheld Utrecht bekendgemaakt. Nou, cabaretier Jochem Meijer, die wist er wel raad mee.
2: Gozer, moet je kijken, joh. Hey, een kalgaru.
3: Of zijn Amsterdammer, bij het avond. Hey, mijn ouwe, ouwe, moet je kijken, man. Een gorilla.
4: Of een tukker. Hey, moet kijken, een zebra.
0: Het is knap als je dat allemaal zo kan, hè?
1: Hij kan dat heel goed, hè?
0: Of je er ook bij, of niet?
1: Nee, dat weer niet, inderdaad. Maar daar hebben we natuurlijk Tierneke Schouten voor.
0: Ja, ja, ja. Dus dialecten, daar gaat het vandaag over op Facebook. Daar kun je dus je reactie kwijt.
1: Ja, laat maar even weten. Er komen al hele leuke reacties binnen. Ik zal ze een beetje noemen vanmiddag. En Aard gaat er vanavond ook weer op door.
0: Tot zometeen, Corny.
1: Tot zo.
0: En dan nu in algemeen beschaafd Nederlands.
5: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
6: Hoe de liefde gaat van René Vroger en Whalen.
7: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
5: De Nationale Nieuwe.
6: Bij Radio M Utrecht.

0: Michael met zijn broertjes hier nog, als tiener zelfs, bij de Jacksons. En wij gaan naar Woerden, daar zit een van de puzzelaars van vanmorgen.
1: Met Hans, goedemorgen.
0: Is dat Hans van Amstel?
1: Helemaal goed, Edwin.
0: Goedemorgen, welkom Hans. Je weet meteen hoe laat het is nu, hè?
1: Ja.
0: Ja, je bent op de radio, dus dat betekent dat jij vandaag de winnaar bent van de tweede ronde van Woordbouwer.
1: Ah, die vind ik hartstikke goed, want dat is een van de wensen die ik nog heb.
0: Ja, het weerstation ontbreekt nog in je prijzenkast, hè?
1: Ja.
0: Nou, we gaan zo'n mooi apparaatje naar jou toesturen.
1: Oh, hartstikke goed.
0: Heel handig om erbij te hebben en geeft ook nog de juiste tijd aan. Dus voor meerdere doeleinden, zeg maar.
1: Oké.
0: Goed, en dan nog even het woord. Even controleren of je het woord juist had geraden. Hè? Dat was?
1: Windturbine.
0: Ja, 11 letters. En dat kwam ook voor in het nieuws deze morgen. Want er schijnen minder windturbines gebouwd te worden nu, de laatste jaren.
1: Ja.
0: Dus dat, met het oog op de windenergie en dergelijke en zonne-energie is dat natuurlijk wel een beetje een zorg.
1: Ja.
0: Maar ja, het is ook wel weer ontzierend, hè, als je al die windmolens zo ziet in het landschap.
1: Ja, dat is, het wordt steeds erger, hè?
0: Ja, ook op zee, hè, zie je er steeds meer verschijnen.
1: Ja,
0: het is uiteindelijk voor het goede doel, hè, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus we hebben ook stroom nodig, dus daarom windturbines vandaag dus als tweede woord hartstikke goed. Ik stuur een weerstation naar je toe, met gezwinde spoed. En ik wens jou een dag ook voor de wind vooral.
1: Ik zie hem wel tegemoet.
0: Oké, dag Hans.
1: Een fijne dag nog en een goede uitzending.
0: Jij ook.
1: Hi.
0: Morgen puzzelen we weer verder, hè? Hier is Niels Geuzenbroek.

Take your time, girl. Zometeen tijd voor onze lady bij de lunch, Connie. En daarna ben ik nog even een uurtje bij terug met Studio 60's. Dat was de tijd, zeg maar, van deze girl, Sandy Shaw. En voor zometeen, eet smakelijk.

0: zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
2: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
1: En voor de aangepaste fiets van Maria.
3: En zo kan ik er weer op uit.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
15: Radio M Utrecht.
16: 12 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door de gemeente, de provincie Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie er aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst boekte, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, zeggen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudsticker is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfert. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfert, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was.

0: was. Het weer, vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. Morgen vooral 's middags regen en dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Eva is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Eva.
2: Goedemiddag. De politie is bezig met onderzoek naar een explosie in Utrecht. Bij een huis aan de Furkabaan in de wijk Lunette was rond 2:00 vannacht een harde knal en daarna ontstond er brand. Doordat de brandweer er snel bij was, bleef de schade beperkt. Wie tips heeft, kan zich bij de politie melden en ook beelden, die zijn welkom. Verkeersregelaars die afgelopen weekend bij de A2-afsluiting aan het werk waren, kregen met agressie te maken. In Everdingen reed een bestuurder langs een afzetting, waarna een verkeersregelaar de auto probeerde tegen te houden. De bestuurder gaf echter gas, waardoor de verkeersregelaar op de motorkap terechtkwam. De man kwam uiteindelijk met de schrik vrij. En de dierenambulance in Utrecht heeft samen met de brandweer een duif gered die op 3 hoog verstrikt geraakt was in een net. En de duif was geringd, waardoor de eigenaar kon worden opgespoord. En die zei dat de vogel al 3 jaar vermist was. Je hoort er zo meer over om 12:30.
1: Dankjewel.
3: Dit is een uittip.
4: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
8: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Volgende week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
11: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Wie waren dat ook alweer? Ellert Driessen en Lilian heten ze, geloof ik, hè? Deze leuke groep Sparko uit de vroege jaren 80. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Ja, we gaan het zo meteen over de wc hebben tussen 1 en half 2. Wij brengen gemiddeld 1 tot 3 jaar door in het kleinste kamertje van het huis, de wc. De geschiedenis van het toilet, daar komt Bart Gielen over vertellen. Hij is historicus, hij heeft zich er helemaal in gewurmd als het ware. En als je denkt van nou, dat zal vast wel weer door de Romeinen zijn bedacht, een latrine of een toilet. Nou, het is nog veel ouder. Er zijn namelijk in Pakistan overblijfselen van het riool en wc's gevonden. En die komen maar liefst uit 2600 voor Christus. Nou, dat is een flinke tijd geleden. De ontwikkeling eigenlijk van het toilet. Daar gaan we het over hebben, tussen 1 en half 2. En dan is er nog iets leuks, want zaterdag 27 juni... dan vindt de 15e Open Tuinendag Utrecht plaats. Nou, voor deze Lustrum-editie openen ruim 50 particuliere tuinen in Utrecht de poorten voor jou. Dat is hartstikke leuk, want normaal kom je daar helemaal niet bij. En nu wel. En omdat het een Lustrum is, zijn er allemaal andere activiteiten. Erg leuk, er zijn passepartouts te koop en die gaan hartstikke snel. Dus als je dat mee wilt doen op 27 juni, moet je even blijven luisteren. Ik ga er zo meteen over praten en dan hoor je ook hoe je aan zo'n passepartout komt. Dat allemaal zometeen.

0: Een lief liedje uit 1999, Sixpence, None the Richer. Kiss Me was dat op Radio M Utrecht. Goedemiddag, het lunchprogramma aan tafel, het is 11:45. Op zaterdag 27 juni vindt de 15e Open Tuinendag Utrecht plaats. Nou, voor deze Lustrum-editie openen 50 particuliere tuinen en pandhoven in de Utrechtse binnenstad hun poorten voor jou. De meeste tuinen zijn doorgaans niet openbaar. En vanwege het Lustrum zie je niet alleen bijzondere tuinen op bijzondere locaties, maar er is ook een open tuinenmarkt. Er komen koren die optreden. Er is een audiotour. Allerlei soorten tuinen. Bijvoorbeeld de tuin van de Rabobank, die wordt opengesteld. Ik heb begrepen, elk jaar is er weer een run op de passepartouts. Dus enige haast is geboden. Ik heb aan de lijn Marjan Wertwijn van de organisatie. Marjan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi, hi. Er zijn weer passepartouts te koop voor de Open Tuinendag, 27 juni.
1: Ja, dat klopt helemaal. Vanaf 1 mei starten we altijd de verkoop. En wat je zei net, dat klopt helemaal. Er is wel enige haast geboden als je zeker wil weten dat je een kaartje kan bemachtigen. Want het gaat dit jaar buitengewoon snel.
0: Nou, dan hebben we dat alvast gezegd. Ja. Er zijn ook extra activiteiten vanwege dat 15-jarig bestaan. Er is bijvoorbeeld een groenmarktje bij de Pandhof, heb ik begrepen, vlakbij de Dom in Utrecht.
1: Ja, precies. We hadden zoiets als we nou feest vieren, dan willen we dat ook met iedereen kunnen doen. Dus we proberen eigenlijk voor de diverse gezelschappen wat te organiseren. Dus voor de bezoekers is er inderdaad behalve de tuinen ook nog een optreden van diverse koren in allerlei tuinen. Dus dat is natuurlijk ook altijd leuk. Het carillon speelt van 11 tot 12 ook muziek. Met een speciaal groen thema, zal ik het maar noemen. Ja. Maar inderdaad is er ook een marktje, een groenmarktje bij de Pandhof. En dat is eigenlijk voor iedereen toegankelijk die dag in Utrecht is. Maar als je een passepartout hebt, dan zit er op de achterkant zijn er altijd de tuinen. Daar zit nu ook een speciaal bonnetje. En dan kan je op de markt ook nog een biologische bol en een biologisch zakje mest bij twee van onze sponsoren ophalen.
0: Oké, nou, het is natuurlijk een uitgelezen kans om even lekker in de tuinen te gluren, waar je normaal helemaal niet in mag. Er zijn wel wat bijzondere tuinen. Bijvoorbeeld heb ik gelezen over de Gregoriustuin. Wat is daar precies te zien?
1: De Gregoriustuin, ja, het zijn allemaal bijzondere tuinen. Laat ik dat even voorop stellen. Want ze zijn gewoon enorm divers, hè? Van klein tot groot. Van helemaal onder architectuur aangelegd tot dat je echt de hand van de liefhebber ziet. Maar de Gregoriustuin die je noemt, die zit aan de Nieuwe Gracht. Ja. En dat is een grote tuin tussen allerlei woningen in. En ja, daar is van alles bijzonders. Er is een mooie vijver, maar wat ik daar zelf heel grappig vind is, er zijn ook nog restanten van een apenkooi waar de paters vroeger de aapjes die ze meenamen uit het buitenland hielden. Zo. Nu gelukkig niet meer. Nee. Maar het zijn wel hele mooie verhalen en dingen die je daar kan zien.
0: Oké, en hoe zit het met de Rabobank? Want daar schijnt ook een tuin te zitten.
1: De Rabobank heeft vorig jaar voor het eerst meegedaan. Want we hadden eigenlijk altijd als uitdaging dat de tuin wel in de echte binnenstad moest zijn. En dit is natuurlijk toch helemaal de Moreelse brug over. Maar de Rabobank bleek al heel lang met een grote afvaardiging van hun personeelsvereniging te komen. En die wilde heel graag meedoen. Toen zijn we gaan kijken en toen zijn we er echt voor bezweken. Want het is een prachtige tuin. Je kan hem normaal ook sowieso niet in, maar ook amper zien. En hij is echt zeer de moeite waard. Hij is helemaal ook in het kader van de biodiversiteit aangepakt. Er is ook een vijver, er staan bijenkasten, er is allerlei kunst. Echt een aanrader.
0: Leuk. Nou, dan heb je nog rondleidingen in de botanische tuin, de Oude Hortus, met 's werelds grootste leliebladeren. Daar geef jij ook rondleidingen, toch?
1: Nou, ik ben daar zelf ook vrijwilliger. Maar op die dag zelf ben ik natuurlijk in de benen. Dus, ja. Maar dan doen dus collega's van mij, zal ik maar zeggen, andere vrijwilligers, die zijn daar aanwezig. En dat is ook prachtig. De Oude Hortus is zowel de kassen zelf, als inderdaad die Amazonica, die grote, die daar liggen in de vijver. Maar buiten is ook een aanrader. Oudste gingo van Nederland. Ook een bezienswaardigheid.
0: Ja, leuk. En er is een audiotour langs 15 bomen.
1: Dat is een van de andere dingen die we dus in het kader van ons jubileum hebben. Die we aan wilden bieden. Dus want we doen altijd de Open Tuinendag. Maar daarnaast planten we ook ieder jaar een boom in de openbare ruimte. Samen uiteraard met de gemeente die de locatie aanwijst. En een sponsor die de boom financiert. En dat zijn er nu ook 15. Dus we dachten, hey, dat is eigenlijk leuk. Die staan allemaal of langs een singel of in het sokkerplantsoen. Dus daar hebben we een hele audiotour langs gemaakt. En die kan je elke dag lopen.
0: Nou, fantastisch. Een gelezen kans, uitgelezen kans om lekker in tuinen te struinen. Je zei het al, op is op. Hoe kom je aan kaarten?
1: Ik raad iedereen sowieso aan. Kijk op www.opentuinendagutrecht.nl. Want daar kan je en de kaarten bestellen, maar daar kan je ook alle actuele informatie steeds zien. Dus daar houden we ook bij als ze op zijn. Maar ook als er nog een koor bij komt of een ander optreden. Dus alle nieuws is daar te volgen, maar daar kan je ook je kaarten bestellen. Je kan ook naar de VVV-winkel lopen als je in Utrecht bent op het Domplein. Daar kan je ze ophalen.
0: Oké, komt allemaal goed. En je eigen route samenstellen en zo. Dus kijk maar even op www.opentuinendagutrecht.nl. En daar staat alle informatie op.
1: Zo is het.
0: Marjan Werkwijn, dank je wel. En ik wens jou alvast een hele fijne dag dan.
1: Ja, dank je wel. En graag gedaan hoor.
0: Dag.
1: Ook zo.

0: Tracy Chapman uit 1988 hoorde je op Radio M Utrecht. Het nieuws komt eraan met Eva. Het gaat over een explosieonderzoek in Utrecht. Agressie tegen verkeersregelaars en een zielige duif. Je hoort het zo meteen.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Goedemiddag, het is 12:30. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Eva is hier voor het nieuws. En het gaat over een explosie vannacht in Utrecht.
9: Ja, de politie doet onderzoek naar die ontploffing vannacht in de wijk Lunette. Dat gebeurde rond 2:15. Bij een huis aan de Furkabaan was eerst een explosie en daarna brand. Door snel werk van de brandweer bleef de schade aan de woning beperkt en er raakte ook niemand gewond. De politie probeert de daders te achterhalen en hoopt op tips en camerabeelden uit de buurt. Verkeersregelaars hebben bij de A2-afsluiting afgelopen weekend te maken gekregen met agressie. Bij de politie is één incident bekend, maar volgens burgemeester Freulich van Vijfheerenlanden waren er meerdere incidenten. Volgens hem werden verkeersregelaars van hun sokken gereden, uitgescholden en mishandeld. De politie weet dus van één incident in Everdingen. Daar wilde een bestuurder langs een afzetting rijden, maar hij werd tegengehouden, waardoor de verkeersregelaar op de motorkap terecht kwam. Op beelden is te zien dat de bestuurder zelfs gas gaf en een stukje doorreed met de man op de motorkap. De beelden daarvan staan op onze app en website. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er zelfs 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Veel mensen negeren een slagboom of een rood licht en daarom is er een nieuwe campagne van de Utrechtse spoorbeheerder ProRail. Machinisten maken regelmatig mee dat het maar net goed gaat. Als iemand oversteekt terwijl de trein met meer dan 100 km per uur aankomt rijden, dan schrik je je kapot, zegt deze machinist. Nou, ik had de hoop dat mijn machinist wat zou zeggen, maar mijn systeem blijft hangen.
0: Die houden we nog even te goed.
9: Ja, volgens ProRail hebben mensen te vaak haast of zijn ze ook afgeleid door hun telefoon. In Utrecht is een duif gered die op hoogte verstrikt was geraakt in een net. De vogel zat vast op het dak van een gebouw aan de Korte Jansstraat en de brandweer kwam met een hoogwerker om de duif te bevrijden. De duif had een ring om zijn pootje en de dierenambulance kon daardoor de eigenaar achterhalen. En daaruit bleek dat die duif al 3 jaar zoek was. En inmiddels is hij weer terug bij de eigenaar. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op regen. En het wordt maximaal 12 graden. Vooral vanavond, dan vallen er nog een paar stevige buien.
0: Oké, dankjewel Eva. Kijken we even naar de weg. 1 file gemeld door de ANWB en die staat op de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 15 minuten door een ongeluk op de A50. Muziek komt eraan van Kenny Rogers en Dolly Parton.
10: Tafel.

0: Lekker country duo uit de jaren 80. Hè. Grote hit. Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Goedemiddag, je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. En laat wat maar doen, hè.
1: De stem van M.
0: Ja hoor, het gebruikelijke spelletje. Elke dag in Aan Tafel laat ik jou een fragment horen van een bekende Nederlander om 1:50 en 1:50. Het is heel simpel, want als je denkt het te kennen, dan mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En donderdag, nou sterker nog, woensdag al, want we hebben deze week een korte week vanwege Hemelvaart. Dus dat wordt een hele korte ronde deze week. Des te meer kans dat je die radio wint, moet je maar denken. Dus ja, de stem van een bekende Nederlander. Laat het maar even weten als je het weet op stemvanm@rtvutrecht.nl. Let goed op hoor, want dit is hem, de opgave.
2: Ik dacht in dit geval, dat is ontzettend leuk.
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: tijd van de eerste mobieltjes.
1: Flippo's.
0: En de 5-uur-show.
2: Welkom, welkom bij de 5-uur-show.
1: Laat je verrassen.
0: En stem af op de jaren 90.
1: De 90's Top 100.
0: Donderdag 14 mei.
1: Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Juliane Werding uit 1984 brengt de tijd op 12 voor 1. Gita Spannenburg, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Connie.
0: Ik zie hier de bomen heen en weer waaien. Mensen met paraplu's, collega's met capuchons. Het is aardig omgeslagen.
1: Het is even wennen. Het is kippenvel kweken. Straf windje uit het noordwesten. Volle windkracht 4, af en toe windkracht 5. Temperaturen die eventjes de 11, 12 graden aantikten, maar inmiddels alweer zijn gezakt. En deels zijn gezakt omdat het op veel plekken regent. Er zwiept op dit moment een regenzone van noordwest naar zuidoost. Is, nou ja, een uurtje geleden, denk ik, een klein uurtje geleden begonnen in het noordwesten, in de Ronde Venen. En als het ergens regent, dan regent het ongeveer drie kwartier, denk ik, voordat het zaakje voorbij is, is er een paar millimeter gevallen. Ik zie al de achterkant bij Amsterdam verschijnen. Dus het is een kortdurende zone. Het is wel een kille zone. En daarachteraan kan de temperatuur een beetje opkrabbelen. Gaan we nog een keertje naar die 12 graden toe met wolkenvelden. Af en toe het zon en in een zeer lokale bui.
0: Oké, okay. Ja, dan zijn we benieuwd naar de rest van de dagen. En ook een beetje richting Hemelvaart, Gita.
1: Ja, dat blijft wel een beetje aan de onstabiele kant. Het is toch wel dagelijks dat er wat neerslag valt. Soms wat meer dan de andere dag. En de temperaturen zijn bescheiden. Denk de komende dagen aan middagtemperaturen veel tussen de 12 en de 14 graden. Dus dat is wel een beetje schamel. Windje, nou, vandaag nog best wel stevig. De komende dagen is de wind ook wel aanwezig. Een beetje uit uit de westelijke tot noordwestelijke hoek. Wolkenveldenperiode met wat zon. Morgen denk ik vrij veel bewolking. Slechts een lokale bui, dus dat valt morgen qua neerslag best wel mee. Maar woensdag en ook donderdag, Hemelvaartsdag, dan kunnen de buien best wel pittig uitpakken. Met ook wel onweer erbij of misschien wel wat hagel. Dus nou ja, het is een beetje tussen de buien doorlaveren. Vaak zullen de meeste buien in de middag vallen. Dus dan heb je de ochtend dat het allemaal wat beter is. Maar het is de hele dag killetjes. Dat wel.
0: Ja. En voor de mensen die naar het weekend al een beetje uitkijken, ziet dat er beter uit, denk jij?
1: Dat ziet er wel wat beter uit. Ja, je ziet dat dan de temperaturen uit het dal klimmen. Er komt een hoger drukgebiedje onze kant op. Er komt meer ruimte voor zon. Ja, en dan heb ik toch voor zondag wel het idee dat het dan weer 17, 18 graden kan worden. Nou, dat hadden we het afgelopen weekend ook. Ja. Dus dat is een beetje het richtpunt.
0: Nou, wij zijn volledig bijgepraat.
1: Gelukkig.
0: En ik wens jou nog een hele fijne middag, Gita.
1: Hetzelfde. Tot snel.
0: En tot vanavond weer, hè, bij Aard.
1: Joe.

Casey and the Sunshine Band en Keep It Coming Love. Ja, zometeen in Aan Tafel gaan we het hebben over iets wat jij elke dag doet. Als het een beetje mee zit. Misschien doe je het wel één keer. Of misschien doe je het twee keer of drie keer of vier keer. Naar het toilet gaan. We hebben zometeen hier historicus Bart Gielen. En hij komt praten over de geschiedenis van het toilet. En dat stamt al vanaf 26 voor Christus. Je hoort het zometeen.

0: in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio
10: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, de partij die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde Starmer dat hij niet opstapt als premier. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties. Daarmee dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet de rekening eenzijdig bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Tankstations houden geen extra geld over aan de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens toezichthouder ACM betalen pomphouders meer geld voor de inkoop van benzine en diesel en berekenen ze dat door aan de consument. Wie echt verdienen aan de oorlog, zegt de ACM, zijn de oliemaatschappijen. Zo boekte Shell afgelopen kwartaal een flink hogere winst. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door de gemeente, de provincie Friesland en andere geldschieters. De kade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken en het levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet thuis en sindsdien zijn er verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. Maar de politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat Schröder, die wordt gezien als pro-Russisch, geen goed idee is. Ook Oekraïne en

0: Duitsland zijn tegen dit idee. Oud-premier Thaksin, de 76-jarige oud-premier van Thailand, is vrijgelaten op borgtocht. Hij zat vast in de gevangenis in Bangkok vanwege corruptie, maar komt nu wegens goed gedrag eerder vrij. Thaksin werd 20 jaar geleden bij een militaire staatsgreep afgezet. Hij verliet toen het land, maar zat na zijn terugkeer meerdere keren in de gevangenis. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. Morgen vooral 's middags regen en dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Eva is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Eva.
2: Goedemiddag. De bekende Citybioscoop in Utrecht is definitief dicht. Kinepolis heeft het pand aan de Voorstraat verkocht. Gisteren werden de laatste films vertoond en vandaag al wordt het gebouw leeggehaald. Spoorbeheerder ProRail komt met een nieuwe campagne om op de gevaren van spoorwegovergangen te wijzen. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten daar is namelijk in 4 jaar tijd verdubbeld. En in Amersfoort is een vermiste telefoon teruggevonden in een blubbersloot, dankzij de stichting Recovery Divers. Een vrouw was haar telefoon vrijdag kwijtgeraakt toen ze met haar bakfiets een sloot inreed. We horen er zo meer over om 1:30.
1: Dankjewel. Dan is er verkeersinformatie gemeld door de ANWB. Met de A12, dat is Utrecht-Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, 27 minuten vertraging door een ongeluk op de A50. En de A12, de Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en afrit Oosterbeek, 19 minuten vertraging. Muziek komt eraan van Albert Hammond.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
6: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
8: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
12: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Utrecht, goedemiddag. Het is 10 minuten over 1.
1: Aan tafel.
0: Ja, in ons leven brengen wij gemiddeld wel 1 tot 3 jaar door in het kleinste kamertje van het huis, de wc. Nou, wist je dat het pas vanaf 1910 verplicht was om in elk nieuw huis in Nederland een toilet te bouwen? Het duurde nog tot de jaren 70 voordat elk huis op het riool was aangesloten. Vooral buiten de steden, hè, kwam je nog regelmatig hokjes in de tuin tegen. En dat terwijl de uitvinding van de wc eigenlijk al heel oud is. Niet door de Romeinen, zoals gedacht. Er zijn namelijk in Pakistan overblijfselen van het riool en wc's gevonden. En die komen uit 2600 voor Christus. Wij duiken in de wereld van de pot met de historicus Bart Gielen. Wat leuk dat je er weer bent. Bart, van harte welkom.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Ja.
0: Hoe is die wc in het verleden eigenlijk ontstaan, überhaupt?
2: Nou, ik denk dat het gewoon door trial and error is ontstaan. En jij had het al heel goed al gezegd in de inleiding. De oudste archeologische vondsten van het toilet, van zeg maar sanitaire voorzieningen, zijn gevonden in de Indusvallei in Pakistan. Waarbij wc's en ook riolen aanwezig waren met een afvoersysteem. Maar er is een nog ouder toilet gevonden in Europa, in Schotland. In een nederzetting en die heet op het Schotse eiland Orkney, in Skara Brae. En daar stonden ook huizen op een afwateringssysteem. En ook een apart hokje waar dus de uitwerpselen konden worden weggevoerd. Echt een oertoilet.
0: Heel oud dus eigenlijk.
2: Heel oud.
0: Maar jij zegt ook, Bart, je kunt de beschaving van een samenleving afmeten aan de afstand tussen mens en eigen uitwerpselen. Kun je dat eens kort uitleggen?
2: Ja, want kijk, de wc, het is zoiets alledaags voor ons tegenwoordig. Het is zoiets vanzelfsprekends, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want bedenk maar, zonder wc, geen moderne stad, geen volksgezondheid, geen frisse lucht, geen hygiëne. Dus hoe verder de afstand van de mens tot de uitwerpselen, des te groter kan de beschaving groeien. Rome had in zijn hoogtepunt, in het jaar rond 100, bijna 1 miljoen inwoners. Mm-hmm. Stel je voor dat zij geen toilet hadden gehad. Dat was gewoon nooit mogelijk geweest. Nee. Dus je moet het wegwerken.
0: Ja, ik snap het. In het Romeinse Rijk zat iedereen heel netjes naast elkaar in een openbare latrine. Dat was voor die tijd dan best wel netjes, toch? Want normaal werd het gewoon de gracht ingegooid.
2: Ja, zeker. En het was, de Romeinen zijn sowieso ontzettend ingenieus. En ook deze openbare latrines, latrinae werden ze ook genoemd, waren dus bankjes met een gat erin. Met een afwateringssysteem. En het water dat trouwens, de onderstroom, dat was water van de badhuizen die werden gebruikt. Zeg maar. Het vuile water van de badhuizen werd gebruikt ook om de uitwerpselen weg te werken.
0: Ja.
2: Dus men zat gewoon naast elkaar. Of nu, dat is ook een leuke vraag. Van, mochten vrouwen en mannen ook samen?
0: En?
2: Er zijn geen enkele inscripties bekend dat er aparte wc's voor mannen en vrouwen waren. Wat men wel denkt, omdat de mannen en vrouwen ook wel apart moesten baren. En vrouwen die hadden ook echt een aparte status. Men gaat ervan uit dat bij de latrines dat er zoveel tijdslots waren. Zeg maar van 9 tot 10 is voor de mannen.
0: Dus je moet
2: 10...
0: nog even ophouden en dan
2: weer. Exactamente.
0: Oké. Hey, en er werd toen afgeveegd met een spons aan een stok.
2: Ja, dat is bizar, toch? Het heette een spongia sticata. En die spons, dat was een zeespons. Dat was echt een levend zeedier. Zo van koraal. Dat vast zat aan een stokje.
0: Maar dat leefde dus echt?
2: Ja, een levend organisme, weliswaar zonder hersenen en organen. Maar echt een koraal. En voor de latrine liep ook een beker met water, of een waterstroompje. En dan maak je het nat. Je kont schoonmaken en dat maak je weer schoon met een soort van azijn vloeistof. En het werd ook dus gezamenlijk genut. Ik denk wel dat de rijke Romeinen, die hadden misschien een eigen latrine met een eigen stokje. Ja. Maar dat was best wel hygiënisch.
0: In de middeleeuwen werden de potten nog op straat geleegd. En daar komt volgens mij ook het woord putjeschepper vandaan.
2: Nou ja, putjescheppen is meer... Later vandaag een putjescheppen is degene die later ook de beerput leeg moest scheppen. Ja, trouwens zijn die beerputten, nou even een zijpaardje. Voor archeologen is het natuurlijk echt een gouden greep. Hè? Want daar kun je alles in ontdekken. Wat mensen aten en dergelijke. Dus het is fantastisch. Ja. Maar terug over die middeleeuwen. Mm-hmm. Men gooide dus, er was dus geen openbaar toilet meer zoals bij de... bij de Romeinen, maar met een kamerpot. Ja. Die werd gewoon geleegd. En men gooide dus, als je vol was, gewoon uit het raam. En men zei van pas op voor het water. Of in het Franse garde l'eau. Ja. En daar komt in het Engels to the loo.
0: Komt
2: van loo, van water.
0: Maar ze zeiden dus pas op, komt water. Maar er zou hier en daar ook nog wel een uitwerpsel bij.
2: Dat is gewoon een smerigheid. Ja.
0: Bart, ik stel voor dat we dit even laten bezinken.
2: Oh ja.
0: Even laten beklijven. Even naar het toilet. We praten zo door.

0: Lekkere muziek op Radio M Utrecht. Star was dat van Earth, Wind and Fire. Het is 2:50. Ik heb aan tafel historicus Bart Gielen en we hebben het over het ontstaan van het toilet. Dat gaat al heel ver terug. Dat gaan we niet herhalen, maar we springen eventjes naar het jaar 1596. De eerste wc met een watertank voor koningin Elisabeth I van Engeland.
1: Ja, en die is uitgevonden door de heer Sir John Harrington. En hij was de peetzoon, zeg je dat? De peetzoon van Queen Elizabeth. En hij was ook uitvinder. En hij bedacht zeg maar de allereerste prototype van het watercloset. Met een eigen spoelmachine en een waterreservoir. En het was dus ja, ja. Ongelooflijk revolutionair voor de tijd. Alleen om onduidelijk. En die werd dus neergezet in het paleis. Maar om onduidelijke reden heeft zijn peettante, de koningin, geen patent verleend op deze spoelmachine. Of op deze waterclozet. Trouwens, waar ook wc vandaan komt.
0: Ja.
1: Zeer waarschijnlijk omdat er ook nog helemaal geen afvoersysteem was of een goed beerputsysteem. Dus het is, blijft een beetje hangen bij die ene uitvinding. Maar 2 eeuwen later, eigenlijk, en daar hebben we over pakken beter, rond 1770.
0: De sifon kwam toen.
1: Ja, toen is
0: het. En toen ging het niet meer zo stinken, de zwanenhals.
1: Ja, joh, een fantastische uitvinding. De zwanenhals, uitgevonden door Alexander Cumming in 1775. Ja, waardoor ook de stank van het riool dus niet omhoog kroop. Ja. En dus langzaam werd de wc steeds meer, verfijnd.
0: Ja. En dan gaan we eventjes naar Lodewijk XIV, want het bidet in Frankrijk werd uitgevonden om de onderkant van Lodewijk XIV schoon te maken.
1: Ja.
0: Maar zo'n bidet zie je toch nog wel steeds in Frankrijk eigenlijk?
1: Ja, en trouwens, leuk woord voor bidet, het komt uit Frankrijk inderdaad. In de tijd van Lodewijk XIV, rond 1710 uitgevonden, waarschijnlijk door een zekere meubelmaker Christophe de Rozier. En het woord bidet, weet je wat het trouwens voor staat?
0: Nee.
1: Betekent klein ponypaardje.
0: Klein ponypaardje?
1: Ja, dus als je erop gaat zitten, is het of het een klein paardje zit.
0: Maar dan komt er wel een straal van onder ineens.
1: Ja, maar dus, ja, dat was toen niet zo het geval. Het was gewoon, wat ze deden, bidet was gewoon vol met water. En je ging erop zitten en je ging gewoon zo.
0: Beetje
1: poederen. Dat is veel effectiever dan een heel bad. Ja. Maar het bidet, dit is in Nederland nooit echt ingeburgerd. Zeer waarschijnlijk ook omdat het heeft ook een beetje. De bidet had ook een soort van negatieve klank. Want ook bordelen in Frankrijk gebruikten ook die bidet. Of prostituees. Om tussen de bedrijven door even het zaakje even onder schoon te krijgen.
0: Wat een heerlijk onderwerp in een lunchprogramma.
1: Ja, heerlijk toch?
0: We gaan een beetje vaart maken, anders redden we het niet.
1: Oh, jammer.
0: In Nederland werd in 1853 het eerste riool in Amsterdam aangelegd. In Utrecht zijn overblijfselen uit de 17e eeuw gevonden van een bakstenen riool aan de Oude Gracht.
1: Exact, ja.
0: En dan gaan we eventjes een sprong maken naar 1879. De eerste rol wc-papier werd bedacht in de Verenigde Staten.
1: Ja, de wc-papier werd inderdaad, want voorheen ja, pakten we alles met wat men voor handen had. Linnen doekjes, maar ook stro, hooi, wat dan ook. De Romeinen dus met hun spons.
0: Ja.
1: De Arabieren met de linkerhand. Dus de linkerhand.
0: Niet de rechterhand?
1: Nee, maar met
0: rechterhand
1: mee. Nee, linkerhand is echt dat. Degene trouwens die als allereerste het papier gebruikte, dat waren de Chinezen. Maar gebruikten ook in de 18e eeuw ook kranten en dergelijke. Degene die als eerste echt zeg maar de grote levensbehoefte van de eeuw uitvond, dat was Joseph Gayetti. En dat was in 1857. En hij met zijn medicated paper. En je kon dus voor 50 dollarcent, kon je 500 velletjes kon je kopen die gemaakt waren voor wc-papier. En later is het doorontwikkeld. En er kwamen ook zeg maar, de perforatierandjes.
0: En de wc-rollen.
1: Maar je had het allereerste wc-papier was nog een beetje stroef en stug. En daar konden nog af en toe nog houtsplinters in zitten. Dus pas ja, serieus, echt waar. Ja, ik bedenk het ook niet. Dus pas vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw is echt het hele zachte, enkeldubbelaags, driedubbelaags.
0: Wat we dus nu hebben.
1: Jazeker.
0: In Nederland pas in 1910 was het verplicht om een wc in huis te hebben. Daarvoor hadden we vaak toch nog wel een hokje in de tuin.
1: Ja.
0: Waar gaan wij in de toekomst naartoe? Ik heb wel eens op een wc gezeten.
1: Nou, ik nog zit op de wc, hoor.
0: Nou, maar ik heb wel eens op een wc gezeten, ergens in een restaurant. Daar werd de bril schoongemaakt. Er kwam een straal van onderen. Vervolgens werd het gezellig weer droog gefeund. Ja. Hoe zie jij de toekomst voor je van de toiletten? Is dit wel waar we nu zitten een beetje het einde? Beter dan dit kan het niet?
1: Ik denk wel dat dat de toekomst zal zijn. Maar ik denk dat de wc-papier, dat het ook nooit zal verdwijnen. Nee.
0: Oké. Okay. Nee. Dan nog even tot slot.
1: Ja.
0: Buiten de pot pissen. Ja. Dat betekent overspelig zijn, iets ongeoorloofs doen. Rond de pot draaien, niet zeggen waar het op staat. In één pot schijten, het volkomen met elkaar eens zijn. Het is één pot nat, het maakt niet uit.
1: Loop naar de pot.
0: Loop naar de pot, iemand op de pot te kakken zetten, iemand belachelijk maken. Het allemaal.
1: Scheid hebben aan iets.
0: Allemaal.
1: Maar ook het gemak dient de mens.
0: Ook dat.
1: Dat is ook mooi, hè?
0: Ik vond het een fantastisch leuk onderwerp. Dank je wel daarvoor, Bart Gielen, historicus.
1: Met groot plezier.
0: Ja.

0: Crosby, Stills, Nash en Young, Teach Your Children was dat op Radio M Utrecht. Zometeen na 13:30 de tweede ronde van de Stem van Emmen. Maar eerst zo het nieuws met Eva. Bekende Utrechtse bioscoop gaat definitief dicht. En een telefoon met een dierbare foto uit een blubbersloot gehaald. Je hoort het zometeen.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Goedemiddag, het is 13:30. Tijd voor het nieuws met jou, Eva. Goedemiddag. Oh, moet je even openzetten. Hier
2: ja,
0: ben je.
2: Daar ben ik. Goedemiddag.
0: Ja. Hoi.
2: De bekende Citybioscoop in Utrecht is definitief dicht. Kinepolis heeft het pand aan de Voorstraat verkocht. Gisteren werden de laatste films vertoond en vandaag wordt het gebouw al leeggehaald. Kinepolis heeft bij de jaarbeurs in Utrecht nog een grote vestiging. De locatie aan de Voorstraat die vroeg om te veel investeringen. Meerdere partijen in de stad vinden dat het pand verpaupert. Ze stelden daarover vorig jaar ook vragen aan het college. Het is een gemeentelijk monument en werd in 1936 gebouwd in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Het aantal jongeren dat betrokken is geweest bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er zelfs 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Veel mensen negeren een slagboom of rood licht en daarom is er een nieuwe campagne van de Utrechtse spoorbeheerder ProRail. Machinisten maken regelmatig mee dat het maar net goed gaat. Als iemand oversteekt terwijl de trein met meer dan 100 km per uur aankomt rijden, dan schrik je je kapot, zegt deze machinist.
14: We hebben een horen inderdaad, die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mijn vrouw niet op, ze jokte gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
2: Ja, volgens ProRail hebben mensen te vaak haast of zijn ze ook afgeleid door hun telefoon. De politie onderzoekt een explosie in Utrecht. Dat gebeurde vannacht in de wijk Lunetten rond 14:45. Bij een huis aan de Furkabaan werd eerst een explosie, vond plaats en daarna was er brand. Door snel werk van de brandweer bleef de schade aan de woning beperkt. Er raakte ook niemand gewond. De politie probeert de daders te achterhalen en hoopt op tips en camerabeelden uit de buurt. In Amersfoort is een vermiste telefoon teruggevonden in een blubbersloot dankzij de stichting Recovery Divers. Een vrouw was haar telefoon vrijdag kwijtgeraakt toen ze met haar bakfiets een sloot inreed, haar stuur blokkeerde, waarna ze met de fiets het water inreed. Zij en ook de 3 kinderen in de bak bleven ongedeerd, maar ze raakte dus wel haar telefoon kwijt met daarop dierbare foto's. Via Facebook wist ze een duiker te vinden die voor haar het water inging. En gisteren haalde hij met hulp van een metaaldetector de telefoon weer boven water. Het weer. Er passeert momenteel een gebied met regen over de provincie. Daarna komt de zon er soms door en is het op een lichte bui na droog bij maximaal 12 graden.
0: Dankjewel Eva en tot over een half uurtje. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie met een file op de A12 Utrecht-Arnhem... tussen afrit Oosterbeek en Waterberg. 4 minuten door een ongeluk. En de A12 Duitse grens richting Utrecht... tussen knooppunt Velperbroek en afrit Oosterbeek. 19 minuten vertraging.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
18: Dit is een uittip.
19: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
18: Dit was een uittip.
20: Aan tafel met Corrie Kraaienveld.

0: Ze waren beroemd hoor, in de 60's. Met mooie liedjes, een eigen televisieshow. De Monkees waren dat op Radio M Utrecht. Een goede middag. Het is 2:07.
1: Aan tafel.
0: Wij spelen zo meteen de tweede ronde van de Stem van M. Een korte ronde deze week, want donderdag is het Hemelvaart. Dus woensdag hebben wij al de ontknoping. En deze Bruno Mars, hij schrijft hits aan de vleet, zeg. De een is nog niet uitgewerkt of de ander staat alweer klaar. Dit is zijn nieuwe Risk It All.

0: Mooie nieuwe single van Bruno Mars, Risk It All For You. Dat brengt de tijd op 2:10.
1: De stem van M.
0: Ja, zoals ik net al zei, we spelen deze week natuurlijk best een korte ronde. Want wij hebben donderdag op Hemelvaartdag een hele leuke show. De Top 100 met allemaal liedjes uit de jaren 90. Dus ja, dat wordt leuk, maar dan is er geen aan tafel. Dat betekent eigenlijk dat woensdag de ontknoping al is. Een korte ronde. Je kunt nog lekker meedoen. Wij zoeken de stem van een bekende Nederlander. Mocht je haar herkennen, mail dan even naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dit is de opgave.
2: En ik heb ook meteen gezegd dat ik het zou doen.
1: De stem van M.
0: Mail maar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dit is muziek van

0: Jaren 80, hè? Van Doe Maar en Doris Day. Het is 2:12. We gaan even praten over de dagvraag. Je weet het wel, op de Facebookpagina van Radio M Utrecht staat altijd een vraag. We vinden het leuk als je daarop reageert. Dat kan natuurlijk ook gewoon via de app, hè, van RTV Utrecht. Vandaag wordt de Taalheld Utrecht bekendgemaakt door Stichting Lezen en Schrijven. Vandaar de vraag, welke streekwoorden of uitdrukkingen ken jij? Nou, er wordt wel heel veel gereageerd. Johanna die zegt, ik hou het lekker bij It Giet On. Nou, die weten we nog wel, hè? Dat is de Elfstedentocht met Het Gaat Allemaal Door. Sera die zegt, ja, Groningse uitdrukkingen. Bijvoorbeeld, snakkert betekent opschepper. Of je bent een aansteller. Biest en elskemep, als ik het goed uitspreek. En in haar toilet hangt een Grönica-klender. En iedere dag als ik er een blad van afscheur, dan moet ik heel hard lachen. Jaap die zegt, ja, het Maartensdijks of het Groene Kans van vroeger, dat hangt toch wel tegen het Utrechtse aan. Een paar die ik nog wel weet is terug uit, dat betekent achteruit. Achterrekkie, dat is een bagagedrager. Of de Wouten, dat is de politie. De Tuten, dat is ook de politie. Achterlijke okkeloen. en Westbroek, dat noemen ze daar Pieleland. En de inwoners dus Pielanders. Frida die zegt, ja, het Utrechtse, dat gaat me ook wel goed af. Hoor. Goed gedaan, jochie, donderstrol op. Azie altijd grom, hij in hondenleven. En ach, man, val in mekaar. Nou, jij weer, Egbert. ik ga het zo even aan jou vragen. Ik vind het nog wel leuk om iets uit Spakenburg te laten horen. Want daar praten ze echt nog wel in het dialect.
1: Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Mag genade jullie toekomen en vrede van hem, die er was, die er geweest heeft en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon staan. De jongs tot koningen maakt het, tot priesters, voor zijn God en Vader. Aan hem komt de eer en de macht toe, tot in alle eeuwigheid. En zo is het.
0: Ja, dat is een soort gebed eigenlijk, maar dan in het Spakenburgs. Ik weet dat een kukelesaantje, dat is een liveersbeestje. En een afferpinnetje, dat is ook een bagagedrager van de fiets. En laten we onze eigen Leni uit de Takkenstraat niet vergeten.
2: Jongens, halt die hond eens weg nou. God af. Dat hij hier tegen die pui aan te zeiken. Weg nou. In je mandje.
0: En ik heb een stukje opgezocht van cabaretier Jochem Meijer. En die gaat over heel veel dialecten in Nederland.
3: Gozer, moet je kijken, joh. Hey, een kalgaru.
4: Of zijn Amsterdammer. Bij het avond. Hey, mijn ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hé, moet kijken, een zebra. Of een Limburger. Hé, masse kika, een giraf. Gronings, jongen, ken je Gronings?
5: Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Tje gek, hoor.
4: En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf.
5: Oh, tjamo. Maar stem kijk me aan. Oh, maar stem kijk me aan. Een tijger.
4: Maar de grappigste taal. By far de grappigste taal in heel Nederland. Blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Je wilt opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Je wilt opvallen?
5: Die gaan anders altijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit.
4: Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze, nee, luister. Zien ze staan, beleid op.
5: Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen.
0: Hij kan dat wel heel goed inderdaad, hè, Jochem Meijer. Edwin en Egbert, hoe is het met jullie dialect gesteld?
6: Nou ja, ik ben gewoon van Haarlem, dus algemeen beschaafd Nederlands. Hè. Dat is heel saai eigenlijk. Gewoon.
0: Maar toch voor de radio wel heel lekker.
6: Dat is heel belangrijk, ja.
0: Ja. En Egbert?
7: Nou, ik ben een Flevolander en daar hebben we ook geen dialect. Daar praten we ook, eigenlijk wel ABN.
0: ABN?
7: Ja, en de plaats waar ik daar vandaan kom, dat was destijds een ratje toe van allerlei streken bij elkaar. En dat is het eigenlijk nog steeds.
6: Ja. Ik had misschien wel wat Utrecht moeten studeren. Want ja, ik werk hier nu al zo lang. Maar ja, je hoort het nog niet echt aan me, hè?
0: Nee, je hoort het niet. Nee, zeker niet. Nou, wij vinden het heel leuk. Laat het even achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of natuurlijk via de app van RTV Utrecht. En dan gaat Aart er vanavond weer verder over praten. In ABN, wat ga je vanmiddag doen?
6: Lekker naar Studio 60. Een beetje Engels dan weer. Zo meteen na tweeën met een uur lang het geluid van de jaren 60. En je weet het, we duiken altijd even in een oude krant. Ik lees dat het behoorlijk slecht weer is ook deze 11e mei in ons land. Goed nieuws voor de huisvrouw, want er is een nieuw soort strijkmachine ontwikkeld. Ik ga je zo meteen vertellen van welk merk en wat je er allemaal mee kan. In ieder geval strijken sowieso. De Beatles hebben we er ook weer bij met een leuke uit het archief. En na 2:30 staan we even stil bij Eric Burdon van The Animals. Want die is namelijk vandaag jarig. Hij is 85 geworden.
0: Zo.
6: Dus twee van de liedjes van Animals waar je straks uit mag kiezen na tweeën.
0: Leuk, ja. Wij gaan luisteren. Maak er een mooie middag van. En heel veel plezier zometeen bij Edwin. Dag.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter en dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
1: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens...

0: dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan is er een file op de A1 te melden. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Ook onderweg de jaren 60 horen zo van Del Shannon en Arthur Conley onder andere.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
9: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Die goede muziek die hoor je hier vooral. Een ode aan de soulmuziek was dit. Otis Redding, Wilson Pickett, James Brown, Sam & Dave. We gaan allemaal even voorbij in deze van Arthur Coley. Sweet Soul Music.
1: Studio 60's.
0: Goedemiddag, een kort weekje tot en met woensdag. Want Hemelvaartsdag zijn we in hele andere tijden. Dan doen we de jaren 90. Maar ook die dag zal heel herkenbaar en verrassend zijn. Ook met de platen die we niet zoveel meer horen vandaag de dag op de radio. En ook de nodige muziek die destijds al geleend werd uit vroeger tijden. Zelfs de jaren 60 en 70 bijvoorbeeld. Al dan niet in een nieuwe jas. Dus hopelijk luister je ook lekker donderdag dan naar Radio en Utrecht. Maar zover is het nog niet. We gaan nu weer even lekker ouderwets naar de 60's. Ja, die jas die kunnen we ook best goed gebruiken deze koele dagen. En in de krant lees ik ook over behoorlijk frisse dagen. Regenachtig in mei 1965. Daar duiken we zo meteen eventjes in. De Beatles die hebben erbij met een mooie bijdrage. En de verjaardag vandaag van Eric Burdon van The Animals. Hij is 85 jaar geworden. En we horen ook van de Bee Gees.
2: I'm going back to Massachusetts.
0: Even naar Massachusetts en een stukje verderop met Gene Pitney.
2: So I was only 24 hours from Tulsa.
0: Onderweg naar Tulsa. Nou, welkom terug in die tijd. Nostalgie tussen 2 en 3.

Mooie herinneringen aan de BSJ's Massachusetts. Was dat in San Francisco, kwam er ook nog even in voor. Ik ben even de krant ingedoken. 11 mei 1965 was een dinsdag. En het Utrechtse Nieuwsblad schrijft ook de voorpagina over het slechte weer waar we de afgelopen dagen mee te maken hebben gehad. Vanuit de Bild dus. Maar er komt nu wat goed nieuws daar vandaan. Want na al die regenellende van de laatste tijd staan nu een paar droge dagen te wachten. En er komen meer opklaringen voor en het wordt ook minder koud. Ja, verreweg het grootste deel van het land is de afgelopen 10 dagen meer regen gevallen dan normaal in de hele maand. 75 mm nu al in de Bild, terwijl 40 tot 60 normaal is. Minder prettig en vooral ook voor de portemonnee is het bericht dat aardappelen en groenten peperduur zijn. En dat komt dus door die koude lente. Dat merken ook de Nederlandse huisvrouwen. Het beste in de groentewinkels. Op de veilingen werden aardappels verkocht voor 30 tot 35 cent per kilo. En voor de groothandelaren is dat om grijze haren van te krijgen, want zij moeten die duur ingekochte aardappelen dan weer aan de huisvrouwen leveren, staat hier te lezen. Overigens heeft heel West-Europa te kampen met het koude weer, zo meldt een andere krant, Het Vrije Volk. En goed nieuws dan weer ook voor de huisvrouw op de voorpagina van dit Utrechts Nieuwsblad vandaag. Want in een advertentie lees ik over een heuse strijkmachine. En die is ontwikkeld door Pfaff, bekend van de naaimachines. En deze machine levert de was keurig gestreken af in 1/3 van de tijd die de huisvrouw nodig heeft als ze het zelf moet doen. En naar wordt vernomen zal een aantal huisvrouwen in Utrecht en de provincie in de gelegenheid worden gesteld gratis met deze strijkmachine kennis te maken. En meer informatie kun je krijgen bij Pfaff, staat hier ook nog erbij. Aan de Steenweg zitten ze in Utrecht. En dit is ook wel leuk nieuws, want morgen, woensdag 12 mei 1965... dan is het echtpaar Peters woonachtig aan de Cornelis Mertensstraat 15 in Utrecht, namelijk 50 jaar getrouwd. De heer H.J. Peters is nu 75 en zijn vrouw W. Peters Mensing 72... en ze verheugen zich op deze grote dag. Het echtpaar telt 4 kinderen, 17 klein en 5 achterkleinkinderen. En ook nog even, zwembad De Kikker in Groenekan bij het Fort Ruigenhoek is eergisteren weer geopend. Het open badseizoen werd traditioneel is dat van start gegaan met de massastart van het UZSC. En vooral de jeugd was in grote getale van de partij. En dat ondanks het minder prettige weer. En dus ook de lage watertemperatuur. Dus het is wel een frisse duik nog daar in dat zwembad. De Kikker in Groenekan. Nieuws van vandaag, 61 jaar geleden. En we kijken ook of in de Amerikaanse hitparade. En daarin vind ik deze leuke van Jerry and the Pacemakers. Een mooie gedachte. It's gonna be alright.

0: Higher and Higher zong Jackie Wilson. Ja, snel op naar de top. Dat geldt ook zeker voor deze jongens van de Beatles.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En vandaag zijn we nog even bij het prille begin. Dan spreken we dus over 1963. 63 jaar geleden. Want ik heb de eerste LP er ook even bij gepakt. Please, Please Me. En het eerste nummer daarop ga ik nu laten horen. Dus dan kun je wel spreken van een soort van oerknal. Aanvankelijk bedacht als 17, als werktitel. Maar het werd uiteindelijk I Saw Her Standing There. 1, 2, 3.

Shadows, instrumentaal, want dat verstaan we allemaal. En ook zonder bijdrage van Cliff Richard maakten ze duidelijk het verschil, zoals met deze Atlantis die we vandaag draaiden. Het regio nieuws is er zo meteen. Aandacht voor een aangereden verkeersregelaar die aangifte doet. En ook grof vuil in Amersfoort wordt niet opgehaald. Daar hoor je zo meteen meer over. Ja, wij bewaren hier alles. Hè. Weggooien zonde. Ook deze van Wayne Fontana en de Mindbenders kunnen we nog jaren horen.

0: hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
1: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Het regio nieuws van 2:30 met Eva de Boer. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Nou, we zaten net nog even naar het filmpje te kijken. De verkeersregelaar die afgelopen weekend aangereden werd door een auto, die gaat aangifte doen, hè, van een poging tot doodslag.
12: Ja, dat klopt. Dat bevestigt de werkgever van die verkeersregelaar. De sluipwegen in de gemeente Vijfheerenlanden waren dit weekend nog 1 keer afgesloten vanwege het onderhoud aan de A2. In een filmpje dat online rondgaat is te zien dat een verkeersregelaar bij Everdingen een stel in een witte auto tegenhoudt. En de tegengehouden bestuurder geeft gas, waardoor de auto een paar meter doorrijdt met de verkeersregelaar op de motorkap. Er is niemand gewond geraakt. En volgens burgemeester Sjors Freulich van Vijfheerenlanden gebeurden er meer incidenten. Zo zou er een andere verkeersregelaar over zijn voeten gereden zijn en zijn er ook klappen uitgedeeld. De politie zoekt getuigen die meer weten van een explosie in Amersfoort. Afgelopen nacht rond 1 uur was er een ontploffing bij een deurwaarderskantoor op bedrijventerrein De Hoef. Door de explosie is er schade ontstaan aan de voorzijde van het pand en aan de deur. De politie heeft sporen onderzocht en buurtonderzoek gedaan. Niemand is gewond geraakt. Wie tips heeft of beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera kan contact opnemen met de politie. Grof vuil en tuinafval worden vandaag niet opgehaald in Amersfoort. De wagens van afvalverwerkingsbedrijf Rova gaan niet op pad omdat de organisatie last heeft van de brand in een datacentrum in Almere. Donderdag brak daar brand uit en dat heeft gevolgen voor veel organisaties in het land. Rova heeft problemen met de toegankelijkheid van planningen en adressen en daarom gaan de afvalwagens niet op pad. Het gewone afval wordt wel opgehaald. En de bekende Citybioscoop in Utrecht is definitief dicht. Kinepolis heeft het pand aan de Voorstraat verkocht. Gisteren werden de laatste films vertoond en vandaag wordt het gebouw al leeggehaald. Kinepolis heeft bij de jaarbeurs in Utrecht nog een grote vestiging en de locatie aan de Voorstraat vroeg om te veel investeringen. Meerdere partijen in de stad vinden dat het pand verpaupert. Ze stelden daarover vorig jaar vragen aan het college. Het is een gemeentelijk monument en werd in 1936 gebouwd in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Het weer. Er passeert momenteel een gebied met regen over de provincie. Daarna komt de zon er soms door en is het op een lichte bui na droog, bij maximaal 12 graden.
11: Dankjewel, Eva.
13: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Studio 60's met Edwin Meerman. Radio.

0: Tom Jones. Vorig jaar werd hij 85 en vandaag hebben we iemand die ook die leeftijd bereikt.
1: Drink maar op het koffie en de jukebox gaat. Leef in de muziek, yo.
0: Leven Eric Burdon met The Animals, vooral in de eerste helft van de jaren 60. Met hit na hit en twee daarvan heb ik even in onze jukebox gestopt. Je mag kiezen welke we gaan draaien. Yeah, yeah, yeah. Dit is keuze 1.

En dat leven dus alweer 85 jaar vandaag voor Eric Burdon. Welke gaan we straks draaien? Dat mag je bepalen via de app of even een mailtje sturen naar studio@rtvutrecht.nl. Keuze 1, We Gotta Get Out of This Place. Keuze 2, It's My Life.

Och, makkers, haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij. Na het 1, 2, 3 in godsnaam dreef weg met het getij. De koene jonge zeeheld, veel jonger.

Simon & Garfunkel en al wat moois komt tot je hier vanuit Utrecht. In Studio 60's. We waren al even in Massachusetts met de BG's. En na Mrs. Robinson gaan we snel door naar Oklahoma. Een van de grote steden daar is Tulsa. En Jim Pitney vertelt hier over zijn reis daar naartoe.

Cher waren dat. Little Man. Eric Burdon was geen kleintje met The Animals. En vandaag viert hij dus zijn 85ste verjaardag. En twee van hun hits in onze jukebox gestopt. You Gotta Get Out of This Place en It's My Life. Gerard van Schie schrijft onder meer dat laatste nummer... dat vroeger samen met mijn broers speelde op onze eigen gemaakte gitaren. Dat moet een mooie herinnering zijn, Gerard. Roel die zegt, It's My Life heeft vandaag mijn voorkeur. Dankjewel voor je berichtje. Astrid heeft ook geappt zojuist. En Joke, Jan, Mondriaan, Nico, Ruud, Joke, Jeanne en Ad. Allemaal heel veel dank. En de vraag is van altijd, welke kreeg de voorkeur? En heeft dus het meeste percentage. Nou, dat werd keuze 2 uiteindelijk. Dus deze gaan we dan helemaal draaien. Het scheelt nu zoveel hoor. 55%. Voor Eric Burdon, let nog eens op die stemmen.

En ook nog, hier werd deze gestemd door een andere jarige. Martin uit Katwijk. It's my life. En van harte met jou 57ste. En ja, Eric Burden al 28 jaar ouder. En deze had dus de voorkeur in onze jukebox. Tot slot van Studio 60's. Herinnert u zich Skeeter Davis nog? Al die krachtige stemmen van net. Nog even wat ludderde, even wat tranen erbij. Want dit is toch een hele mooie zoete om vandaag dit uurtje mee af te sluiten. En the end of the world. Aan het eind van Studio 60's.

0: Gaat ons vast een beetje warm maken voor donderdag, hè?
1: Donderdag, hemelvaartsdag, hebben wij iets bijzonders hier bij Radio M Utrecht. De week,
0: een dagje. We beginnen voorzichtig.
1: We hebben namelijk de top 100 van de 90's.
0: Ja.
1: En ik heb een paar honderd platen al op Facebook gezet. En dan kun je een paar leuke uitkiezen. Zo zie ik bijvoorbeeld een heleboel mooie nummers al staan. Ik zie bijvoorbeeld Baby Don't Go van Close To You. Inaya Dai van De Kast zie ik staan. 15 miljoen mensen van Fluitsma en Fontijn. Heel veel mooie nummers. Gabbertje staat er ook bij. Joshua Caddison. Henk Westbroek met Zelfs Je Naam Is Mooi.
0: Ook Utrecht.
1: Er zijn zoveel mooie platen gemaakt in de jaren 90. Ga even kijken. En zometeen al wat voorproefjes voor donderdag. Als we de top 100 gaan draaien.
0: Moet je nagaan, 3 miljoen mensen geleden is dat, hè? 15 miljoen. De jaren 90, daar hebben we het over. Dus komende donderdag. En er zitten ook best wel wat liedjes in die geleend zijn uit het verleden. Dus die je dan weer herkent uit vroege tijden. Dus gewoon lekker luisteren, zou ik zeggen. Donderdag op Hemelvaartsdag.
1: Ik heb heel veel reacties al op de Facebook. Van, joh, ik wist niet dat dat uit de 90's kwam. Wat een goede platen allemaal.
0: Nou, ja. Dus je kan stemmen en zometeen eerst lekker naar Jos luisteren. Tot zo.
1: Yo.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde

0: De NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Martijn.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Broekman Interieur.
10: Volgende week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
11: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
12: Ja.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Goedemiddag.

kennen hem al, hè? Uit de 60s van Frankie Valli en de Four Seasons. En dit was Nancy Boyd, die deed dunnetjes over, maar het werd wel een dikke hit. Zo, een duimpje even lekker openzetten. Even luisteren naar hoe het hier is. Hengeveldstraat, waar wij wonen, in Utrechtstad. Ik zeg goedemiddag. En het is weer een bijzondere week. Want ja, donderdag natuurlijk Hemelvaartsdag. Gebeurt van alles, ook in de provincie en ook op de Radio M Utrecht. Wij hebben de top 100 van de 90's. De 90er jaren. En ik heb op onze Facebookpagina honderden platen gezet. Een lijst waar je doorheen kunt scrollen. En de vraag is, welke vind je de mooiste? Welke platen uit de jaren 90 vind je geweldig? Heeft Sera ook gedaan in Beeldhoven. Die zegt, Jos, ik heb de lijst doorgeploegd. En wat ik niet verwacht had, een aantal platen vind ik geweldig. Bijvoorbeeld deze.

Everything But A Girl. En deze ook even van Robbie. Donderdag de top 100 van de 90's bij Radio M.

0: donderdag hebben we Hemelvaartsdag. En dan hebben wij de top 100 van de 90's. Ik zou het heel leuk vinden als je even naar onze Facebookpagina gaat. Die van Radio M Utrecht. Scroll dan even door en zeg me welke platen jij het mooiste vindt. Let's go!
1: Goedemiddag.
0: Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. De Stylistics, daarna René Vroeger met Waylon. En Harp.

kwam uit Zweden, deze man, Harpo. Een moviestar. Het is Radio M Utrecht, omdat we donderdag, hemelvaartsdag, de 90s top 100 hebben, vroeg ik aan je. Kijk even op een hele lange lijst van onze Facebookpagina wat je de mooiste platen vindt uit de 90s. Edith in Woerden die gaat voor deze van René Klein.

Onvergetelijk waren die uitzendingen met Paul de Leeuw en René Klein. Wat een geschiedenis schreef hij. Piet en Ali in Lelystad die gaan voor meteen.

0: naar oma, Roodkapje. Welke platen gaan we draaien? De 90's top 100. Je mag stemmen, je mag leuke suggesties doen en we nemen alles mee. Ga even naar de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Geef even naar Wageningen. Helma Heikamp, Helma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat deed jij in de 90's?
1: Nou, ik zat in die tijd van dat nummer, zat ik in ieder geval op de middelbare school. Mm-hmm. En mijn vriendje van toen de tijd, die heeft dat toen op een cassettebandje nog voor mij opgenomen.
0: Oké, dat liedje gaan we draaien. Je zat op school en wat ben je uiteindelijk gaan doen?
1: Ik denk uiteindelijk op de kinderdagverblijf terechtgekomen.
0: Mooi werk.
1: Ja.
0: Heel mooi werk en dat heb je allemaal in de 90's gehoord. Heel veel mooie zwijmelplaten ook, hè, in de jaren 90.
1: Ja.
0: Ja, weet je die nog?
1: Nou, vraag je me dan ook,
0: bevalt
1: je me een beetje.
0: Er zijn heel veel mooie zwijmelplaten. Ik heb er eentje van Sascha.

voor kiezen. Zet er even bij op onze Facebookpagina welke uit de 90's je mooi vindt. Mijn dochter was nog heel klein en die zat voor de spiegel dit plaatje te doen met een vriendinnetje.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Weet je dat nog, Helma?
2: Ja, dat weet ik wel. En daar links ook de Backstreet Boys en dat soort dingen. Ja.
1: Er waren heel veel mooie plaatjes. Jij kiest voor dit plaatje. Je vriendje had het op een cassettebandje gezet. Wat aardig van hem, hè?
2: Ja, inderdaad. Het was
1: ons liedje. Ga ervan genieten. Zet ons aan op Hemelvaartsdag de top 100 van de 90's. Hier is jouw plaatje, Hathaway. Ik wens je nog een hele fijne dag, Helma.
2: Ja, dank je.

0: Eva komt net binnenlopen. Eva, je zegt, dit is mijn muziek, hè? Dit.
1: Ja, klopt. Ik hou ontzettend van de 90s muziek.
0: Donderdag hebben wij vanaf 10 uur in de ochtend de top 100 van de 90s. Misschien haalt de Kelly Family het ook wel. I'm in love with an alien. I'm in love. Helemaal vaartsdag, de 90s top 100. Zou Jantje Smit het ook halen?

0: Mooi hè, voor zijn oma.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Wat een hit was dat, joh.
0: Jantje Smit, niet alleen in ons land. Eva, je bent er voor het regionieuws. Getuigen worden gezocht van een explosie in Amersfoort. En een aangereden verkeersregelaar doet aangifte van poging tot doodslag. Zometeen.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: Het is tijd voor het regionieuws van 3:30. Eva de Boer, Eva, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We hebben het hier over het filmpje wat te zien is op internet. Er is een verkeersregelaar aangereden afgelopen weekend. Die gaat aangifte doen, hè?
1: Ja, van poging tot doodslag doet hij die aangifte. Dat bevestigt de werkgever van die verkeersregelaar. De sluipwegen in de gemeente Vijfheerenlanden waren dit weekend nog één keer afgesloten vanwege het onderhoud aan de A2. In een filmpje dat online rondgaat is te zien dat een verkeersregelaar bij Everdingen een stel in een witte auto tegenhoudt. En de tegengehouden bestuurder geeft gas, waardoor de auto een paar meter doorrijdt met die verkeersregelaar nog op de motorkap. Er is niemand gewond geraakt. Volgens burgemeester Sjors Vreulich van Vijfheerenlanden gebeurde er meer incidenten. Zo zou er een andere verkeersregelaar over zijn voeten gereden zijn en zijn er ook klappen uitgedeeld.
0: Het is toch niet te geloven dat het allemaal gebeurt, hè?
1: Het is onvoorstelbaar. Ik heb eigenlijk geen andere woorden voor.
0: Ja, jij komt binnen, je zegt dat filmpje circuleert, wat er gebeurde. Wat is er te zien op dat filmpje?
1: Nou ja, je ziet inderdaad een witte auto die tegengehouden wordt door die verkeersregelaar. Die spreekt de mensen aan en vervolgens komen die mensen, er zit een man en een vrouw in die auto. Die vrouw die komt heel erg geagiteerd uit die auto en die gaat die verkeersregelaar uitschelden. En zij roept vervolgens tegen degene die nog in de auto zit van ja, rij maar door. En die man doet dat dus ook. Die neemt dan die verkeersregelaar mee op de motorkap. En het is echt nou wel een paar tientallen meters ligt die man nog op de motorkap. Uiteindelijk remt die auto en dan glijdt die verkeersregelaar gelukkig niet gewond weer van die auto af. En dan is er nog een soort discussie gaande buiten. Maar ik vond het erg heftige beelden om te zien. Ja, het is echt bizar dat mensen dit zo elkaar aandoen.
0: Ik kan me voorstellen, ik ga het filmpje ook even bekijken. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Want
1: zeker niet.
0: Hij gaat aangifte doen.
1: Ja, klopt. Ja, en dat groot onderhoud van de A2 richting Utrecht is dus na 6 weekenden eindelijk afgerond. De weg werd tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn meerdere weken achter elkaar afgesloten door Rijkswaterstaat. En die afsluitingen leidden tot veel drukte op de wegen rondom Utrecht. Het goede nieuws is dat het asfalt er nu weer jaren tegenaan kan, zegt Rijkswaterstaat. Het onderhoud is volgens planning verlopen. Er is 210.000 vierkante meter aan asfalt vernieuwd. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 28 voetbalvelden. Ook zijn er vangrails, bebording en viaducten onderhouden. De politie die zoekt getuigen die meer weten van een explosie in Amersfoort. Afgelopen nacht rond 1 uur was er een ontploffing bij een deurwaarderskantoor op bedrijventerrein De Hoef. Door die explosie is er schade ontstaan aan de voorzijde van het pand en aan de deur. De politie heeft sporen onderzocht en ook buurtonderzoek gedaan. Niemand is gewond geraakt. Wie tips heeft of beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera kan contact opnemen met de politie. En afgelopen weekend was het Nationale Molendag. En die werd goed bezocht, laat de organisatie vandaag weten. Ruim 130.000 mensen bezochten in Nederland een molen. En dat zijn er meer dan voorgaande jaren. Zo'n 750 wind- en watermolens openden de deuren. En ook veel vrijwilligers die zorgden ervoor dat de molens open konden voor het publiek. Ook in onze provincie gebeurde dat, waaronder in de houtzaagmolen De Ster in Utrecht. Officieel heet het evenement dus Nationale Molendag, maar het duurt inmiddels een heel weekend.
0: Misschien moet je het maar eens gaan noemen het Nationale Molenweekend.
1: Ja, dat lijkt eigenlijk wel logisch als we het er zo over hebben.
0: Ik heb in mijn carrière als verslaggever heel veel molenaars geïnterviewd. En molenaars zijn altijd aardige mannen.
1: Ja, wat leuk.
0: En ook vrouwen doen het ook wel eens. Het zijn altijd leuke mensen.
1: Ja, en, met hart voor het vak en voor een gebouw ook. Hè?
0: Ja, helemaal goed.
1: Nou, mooi man. Hey, het weer. Na wat regen komt er vanmiddag ook af en toe wat zon door. En is het op een lichte bui na droog bij maximaal 12 graden.
0: Eva, over een uurtje weer, hè? Ja. Tot zometeen. Er is een file gemeld van de ANWB op de A27. Daar staat hij Utrecht-Gorkum 7 minuten tussen Hagestein en Noorderloos. Ik heb een spelletje zometeen, de 3 voor 4. Ik heb 3 platen uitgezocht. En leuk als je de overeenkomst gaat zoeken tussen die platen. En we beginnen met The Sweet. Zometeen.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Ik heb de leden van de suite wel eens gezien zonder make-up. Dat ze afgesminkt waren, maar ze waren bijna niet te herkennen. De suite, lekker uit de 70's met Funny, Funny. Hey, doe je mee? Ik heb 3 platen. Die heb ik uitgezocht omdat er een overeenkomst te zoeken is, te vinden is voor de komende platen. Het kan zijn dat er een woordje in de titel staat, alle 3. Kan zijn dat er 1 onderwerp is van alle platen. En een enkele keer doen de namen van de artiesten ook mee. Je kan wat winnen zometeen. De 3 voor 4. Doe gezellig mee. Hier is de eerste.

0: De knop is op. Weet je wat we doen? Dan zetten we gewoon het plaatje stop.
1: Ja, Rob Meijer was steunplaat bij Frits Spits in 1983. Rob Meijer, dit was aanwijzing nummer 1. Er komen nog twee platen. Als je zegt, Jos, ik zie een overeenkomst. Of ik hoor het, liever gezegd. Stuur dan een berichtje via de app van RTV Utrecht. Hier is nummer 2.

0: Ja, u vindt een fire. Leuk dat je luistert naar ons. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. Radio M Utrecht. We zitten midden in de 3 voor 4. Dit is aanwijzing 2. Die hebben we net gehad. Er komt er nog eentje. En wat is nou die overeenkomst tussen deze 3 platen? Zo moeilijk is het toch niet, jongens? Nee, hoor. Niet al een stukje horen van Jantje Smit. Jantje, ja, dat werd Jan, dat weet je. En die had met een paar vrienden deze grote hit gehad. Kroep Draai. En hier is aanwijzing 3. In de 3 voor 4, de Radio M Utrecht.
1: Het licht brandt nog daar in een Grieks cafeetje. Er hangt een bord

0: Loop 3. Was toch wel even vermoeiend hoor, zo'n shiitake. Maar je wordt er wel warm van, want ik vind het koud buiten. Met wie? Hallo, met Jos.
1: Met Ria.
0: Ria, goeiedag Ria.
1: Hi.
0: Is dit de Ria uit Nunspeet?
1: Ja, dat klopt.
0: Geweldig. En je kan gewoon via de app van RTV Utrecht naar ons luisteren.
1: Ja, dat doe ik. Ja.
0: Wat leuk om te horen.
1: En die app die staat weer op de installatie, zeg maar. Dus ik hoor je gewoon mooi door de boksen.
0: Hartstikke goed om te horen. Wat ga jij doen met Hemelvaartsdag, Ria?
1: Ik weet het nog niet. Het schijnt nogal te gaan regenen.
0: Ja, maar wij hebben wat leuks, hè?
1: Oh ja?
0: Ja, wij hebben de top 100 van de 90's.
1: Ja, dat is waar. Frans is hier, dus ja.
0: Oké, okay, met allemaal mooie hits. Bijvoorbeeld deze misschien wel. Pet Shop Boys, Ronnie Keating zit er misschien ook wel in. You say it best when you say nothing at all. Top 100 van de 90's. Straks na vieren heb ik nog wat mooie kerstjes van het ijs van de 90's die ga ik draaien. Ria, uit Nunspeet. Ja. Leuk dat ik je aan de lijn heb, want ik heb je eruit gehaald. Want je hebt een oplossing voor de 3 voor 4. Vertel eens, wat heb je ervan gemaakt?
1: Ja, volgens mij is het leven.
0: Leven, want?
1: Ja, Rob Meijer, zo gaat ons leven voorbij.
0: Ja.
1: Earth, Wind & Fire, Got to Get You Into My Life.
0: Ja.
1: En dan Jan Smit, het leven danst Sitaki.
0: Ria, het is helemaal goed. Ik stuur wat moois naar Nunspeet. Wat wil je graag winnen?
1: Wat heb je?
0: Ik heb het weerstation. Of de shopper. Notitieboekje, puzzelboekje, koeltasje, toilettasje.
1: Doe het weerstation maar.
0: Oh, dat is mooi. Dan kun je die gewoon voor het raam zetten of op je dressoir. En dan kun je zien wat voor weer het binnen en buiten is. Dat is mooi, hè?
1: Ja. Top. Super.
0: Hey, je lekker luisteren op Hemelvaartsdag naar de top 100 van de 90's. En gefeliciteerd, Ria.
1: Dankjewel.

0: is een vaststelling dit, hè? Van Dr. Hoek bij Radio M Utrecht. Straks ga ik voorproefjes doen voor de week. Niet de week, maar de top 100 van de 90's die we hebben op Hemelvaartsdag. Misschien haalt deze het wel.
1: Mambo number 5.
0: Ja. En misschien haalt deze het wel.
2: Ja.

0: dat weten wij hier heel goed op de Hengeveldstraat. Hemelvaartsdag, 90's top 100. En kijk even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Daar heb ik een paar 100 platen uit de 90e jaren opgezet. Kies er een paar uit en laat weten welke jij mooi vindt. We nemen het allemaal mee voor donderdag.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Trulease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel, Martijn. Er zijn 4 files van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos, 6 minuten tussen Beest en Waardenburg. De A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Houten-Oost, 9 minuten. A27 Utrecht-Gorkum, 11 minuten tussen Hagestein en Lexmond. En op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Knooppunt Rijnsweerd, daar 5 minuten. We hebben zometeen net de ethisch Nick Kamen.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Woonboulevard Utrecht is met Hemelvaart open met 60...

0: Woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
1: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelini.nl.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
6: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Goedemiddag, met Jos van Heerden.
7: Ik zeg goedemiddag.

Nick Kamen, een paar hits gehad en we reizen nog graag hier bij Radio M Utrecht. Hemelvaartsdag, heb je al plannen wat je gaat doen? Het is weer zo'n week met één zo'n week, één zo'n dag vrij. De meeste mensen hebben vrij. En wij hebben de top 100 van de 90's. De top 100 van de 90's. Op onze Facebookpagina heb ik een paar honderd titels gezet van hits die erin zouden kunnen komen. En ja, als je de suggesties erachter zet, eronder zet, dan helpt dat bij het samenstellen van die top 100. Dat is hartstikke leuk. Evert die Veenendaal, die gaat voor Hanson.

meezingen. Op de Facebookpagina van Radio M Utrecht heb ik er een paar honderd opgezet. Hemelvaartsdag. De top 100 van de 90's voor Jan Willem en Sandra. Roodkapje van Paterboes Kroen. Komt hier nog uit de regio ook.

beetje Ludden voor de prachtige soulband uit Amerika, de OJ's. Bij Radio M, Utrecht. Donderdag dan hebben wij de top 100 van de 90's. Die is nog niet helemaal klaar. We staan open voor suggesties. En die staan op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. We hebben er een paar honderd opgezet. Dan mocht je nog andere weten, welkom. Hemelvaartsdag dus, de top 100 van de 90's. En Sarah Brighton wordt ook getipt.

Manau of Manu. En misschien J-Lo ook wel. En misschien doen we ook wel gek op...

Er zit er wat bij. Gerda in wijk bij Duurstede, die zegt... Ik dacht dat ik weinig had met de 90's. Maar toch zijn er zat leuke nummers. Ze zegt, ik ga voor Bruce Springsteen. Het is de mooiste film die ik ooit gezien heb.

0: Gek, hè? Dat je dat kippenvel gewoon houdt, hè? Sound of the Screaming Day van de Golden Earrings bij Radio M Utrecht. We willen je wat vragen of je de nacht van zaterdag op zondag op de Vleutense baan bent geweest. Daar is iets gebeurd, een ongeluk. De politie zoekt getuigen, komen we zo op terug. En we hebben goed nieuws en dieren in het nieuws. Het gaat over een duif. En die duif was 3 jaar vermist.
1: Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, gaan we terug naar de jaren.

0: de 90s Top 100.
1: Met de beste muziek uit de tijd van de eerste mobieltjes.
0: Flippo's.
1: En de 5 uur show.
2: Welkom, welkom bij de 5 uur show.
0: Laat je verrassen.
1: En stem af op de jaren 90.
0: De 90s Top 100.
1: Donderdag 14 mei.
0: Bij ons, Radio M Utrecht.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
11: Half vijf, Eva, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Het nieuws uit de buurt. Woensdag gaan ze bij de Universiteit Utrecht de systemen weer opstarten.
12: Ja, en het duurt dan nog wel een paar dagen voordat alles het echt weer doet, zegt een woordvoerder. Door een brand bij een datacentrum in Almere liggen de ICT-systemen van de universiteit er sinds vorige week donderdag al uit. Tentamens die voor vandaag en morgen gepland stonden, zijn vanwege die storing allemaal afgelast. Vrijdag sloot de universiteit zelfs, onder meer omdat het toegangssysteem niet meer werkte. De politie in Utrecht zoekt een specifieke getuige van een ongeluk op de Vleutense baan. Dat gebeurde afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag. 3 mensen raakten daarbij gewond. De witte Audi waar de 3 in zaten zouden vlak voor het ongeluk een andere auto hebben ingehaald. De politie wil de bestuurder van die wagen graag spreken. Het ongeluk gebeurde kort nadat agenten de auto een stopteken gaven, omdat ze over de busbaan op de Vleutense baan reden. De bestuurder die stopte niet, maar ging er snel vandoor, waarna dus dat ongeluk gebeurde. De politie wil graag weten wat er voor het ongeluk gebeurd is en zoekt daarom mensen die meer hebben gezien. Informatie over wat je moet doen in een noodsituatie is er nu ook in een aangepaste leesvorm. Het gaat om het boekje Bereid je voor op een noodsituatie en de noodkaart die daarbij hoort. Die zijn vanaf vandaag ook verkrijgbaar in braille, grote letter en gesproken vorm. De oogvereniging in Utrecht had zich daar sterk voor gemaakt. Volgens een schatting van de vereniging zijn er in Nederland ruim 300.000 mensen met een visuele beperking. En in Utrecht is een duif gered die op hoogte verstrikt was geraakt in een net. De vogel zat vast op een balkon op 3 hoog van een gebouw aan de Korte Jansstraat. En de brandweer kwam met een hoogwerker om het dier te bevrijden. De duif had een ring om zijn pootje en de dierenambulance kon daardoor de eigenaar achterhalen. En daaruit bleek dat de duif al 3 jaar zoek was. En inmiddels is hij weer terug bij zijn eigenaar.
11: Wat zielig voor die duif. Die wist al die tijd, 3 jaar lang, waar hij heen moest.
12: Hij heeft 3 jaar van de vrijheid genoten. Dat is nu dan weer over.
11: Ja, vrijheid, vredes. Ze zeggen ook altijd vredesduif. Hè?
12: Duiven, ja, zeker.
11: De Utrechtse smartlappen. Dat zeg ik verkeerd. De Utrechtse zangeres van het levenslied. Marianne Weber heeft daar eens een prachtige plaat over gemaakt. Komt niet.

0: zeker een toepasselijk liedje zo, wel, ja.
1: Nou, de duif is weer terug, hartstikke goed.
0: Hij is weer terecht, ja. Het weer. Na een wisselvallige dag vallen er vanavond nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 4 graden. Morgen dan is er zo nu en dan zon. En op een lokale bui na blijft het dan droog bij maximaal 13 graden.
1: Dankjewel. Het is raar weer nu, hè?
0: Ja, het is enorm wisselvallig. Wat, van alle kanten op.
1: Wat wordt het met Hemelvaartsdag en zo? Om 5:50 hebben wij het uitgebreide weer van de Weervrouw.
0: Heel goed.
1: Hey, dankjewel Eva. Tot straks. Files nu van de ANWB. Het is drukker geworden in de regio. Dit zijn ze van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. Een kwartier komt door een ongeluk. Ze hebben daar de linker rijstrook dicht. A12 Utrecht-Arnhem. 19 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. A12 Den Haag-Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik. Een lange file van 40 minuten. Bergingswerkzaamheden daar. De linker rijstrook is dicht. En Utrecht-Den Haag op de A12 tussen Houten en Woerden. Daar 12 minuten. De 70s, Billy Swan, komt eraan.
2: Dit is een uittip.
3: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
8: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
9: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
10: Doet u voorzichtig met mijn vader.
11: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: komt geen einde aan, hè, Art?
1: Lekker, hè?
0: Ja, zal ik hem eruit schoppen nu?
1: Ja, weg ermee.
0: En jongens, thuis, op zouten nu. Willy stond al heel gezellig zijn geweest vroeger in de studio. Het is 16:50, je bent bij Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. En een van de gezelligste collega's is Aart van Elding, nou. Die staat hier. Aart, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent helemaal in Groningen geweest afgelopen weekend.
2: Ja, daar verstond ik de mensen slecht.
0: Oh ja?
2: Althans, de stadjers. Dat zijn de echte Groningers.
0: Utgrun.
2: Het stikt er natuurlijk van de studenten. Maar ja. Er zijn ook heel veel stadjers. Mm-hmm. En die praten daar hun eigen dialect en streektaal. Ja. En ik vond het leuk om het daar ook met onze luisteraars eens over te hebben. Want ook in de provincie Utrecht stikt het van de streektalen.
0: Zeker.
2: Streekwoorden. We kennen natuurlijk uit het Utrechtse allemaal het achterlijke gladiool.
0: Achterlijke.
2: Maar weet jij wat een glitter gladiool is?
0: Nee.
2: Dat is iemand die naar de disco gaat. Een glittergladiool.
0: Geweldig.
2: Nou ben ik niet zo'n kenner hoor, van de streekwoorden en dialecten hier uit de regio. Mm-hmm. Spakenburg. Als ik het heb over een butenolletje.
0: Een butenolletje?
2: Ja.
0: Nee, ik zou het niet weten.
2: Dan woon je buiten Spakenburg.
0: Oh ja?
2: Ja. Butenolletje. Ja, ik spreek het vast verkeerd uit.
0: Ja.
2: Maar goed, ik doe een ernstig beroep op onze luisteraars, waar je ook bent. Overlaat mij eens met dialect en streekwoorden. Woorden die typisch zijn voor dorp of stad of streek waar jij woont.
0: We hebben hier natuurlijk nog steeds de herinnering aan Herman Berkien.
2: Ja.
0: Utrechtstad. Heel klein stukje.
2: Ja.
0: Heel klein stukje. Eigenlijk dakhals.

0: blauwe deus.
1: Leuk, hè?
2: Ja, ja, schitterend.
1: Ja, Herman Berkien, misschien ga je ook nog wel iets van Herman draaien. Dat zou nog wel eens kunnen. De dialecten, ze mogen...
2: Ja, verras me met woorden waarvan je denkt, dat raadt hij nooit.
1: Ja.
2: Kom maar op. Stuur maar een berichtje via de RTV Utrecht-app. En verder praat ik ernstige zaak met burgemeester Sjors Vreulich van Vijfheerenlanden. Dit weekend is een verkeersregelaar aangereden, meegenomen op de motorkap van een auto die zich, een automobilist die zich niet aan zijn aanwijzingen hield. Sluipverkeer vanwege die afsluiting op de A2.
1: Niet te geloven, er circuleert een filmpje, ja, en wat je daarop ziet is niet normaal.
2: Het is echt, echt verschrikkelijk. Ja. En burgemeester Vreulich, die reageert daarop. Dus okay. Ik ga hem zo meteen spreken.
1: Okay, gaan we allemaal doen straks. En leuke muziek, hè, bij Radio M Utrecht. The Fever Dream. Dit is Alex Warren.

Voor iedereen die Bernadette heet, wij hebben ook een Bernadette. Een hele aardige collega, ook voor mensen die geen Bernadette heet hoor. Donderdag gaan we los, donderdag hebben we de top 100 van de 90's. Er is zoveel gemaakt dat de moeite waard is. En na al die jaren komen ze bovendrijven en dan denken we, wauw, wat was dat toch een goede plaat. Donderdag, Hemelvaartsdag om 10 uur in de ochtend. De top 100 van de 90's. En op onze Facebookpagina vroeg ik, wat vind jij nou de mooiste platen van de 90er jaren?

Wie weet zit hij erin. We hebben een paar honderd platen uit de 90's op de Facebookpagina van Radio M Utrecht gezet. Telt nog mee, want de lijst is nog niet helemaal klaar. En voor Hans in Maartensdijk en ook nog Helene Koekoek in Vlaardingen is het toch echt Vangelis.

0: Met Demis Roussos zat hij in Aphrodite's Child, deze man. Deze Vangelis, Conquest of Paradise. Ja, hemelvaartsdag om 10:00 in de ochtend beginnen wij met de 90's top 100. Gewoon lekker luisteren. Dan gaan wij ze lekker draaien, Edwin en Erwin. Er is hij hoor. Aard. Staat Van Eldik met een warme koptelefoon. Lange mouwen weer. Ja, het is raar weer, hè? Dus dan heb je dat. Veel plezier, Aard.
1: Ja, dankjewel.
0: Zometeen, Utrecht komt thuis. Blijf lekker luisteren. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u. Utrecht.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Vijf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pelova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pelova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui. Tussendoor ook zon, het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien, veel wind en aan de kust kans op zware windstoten. Morgen is het wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag op deze winderige maandag, 11 mei. Hallo Eva.
3: Ja, goedemiddag.
2: En Eva heeft de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
3: Het aantal automobilisten dat na het tanken wegrijdt zonder te betalen is toegenomen. Dat zegt SODA, de Amersfoortse organisatie die achter wanbetalers aangaat. En het groot onderhoud aan de A2 richting Utrecht is na 6 weekenden afgerond. De weg werd tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn meerdere weken achter elkaar afgesloten door Rijkswaterstaat. Dat onderhoud is volgens planning verlopen. Er is omgerekend 28 voetbalvelden aan asfalt vernieuwd. En Amersfoorters met een laag inkomen die kunnen een half jaar gratis met de trein reizen. De proef begint op 1 juli en duurt een half jaar. En er zijn 1000 passen beschikbaar. Meer regionieuws straks om 5:30.
2: Geen files op de A2 op dit moment. Dat is het goede nieuws. Wel een flink op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Daar heb je 3 kwartier vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig en de linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een kwartier oponthoud. A12 Den Haag-Arnhem tussen Harmelen en Bunnik een 30 minuten vanwege bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook dicht daar. Dan de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden een kwartier. A27 tot slot Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Zometeen Roy Orbison en Narada Michael Walden en Perry Austin.
4: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
5: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
7: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
8: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden

0: Attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Gary Austin. Gimme, gimme, gimme. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is maandag 11 mei 2026. Het is de dag dat een verkeersregelaar aangifte doet wegens doodslag. Die man werd bewust aangereden op een sluiproute bij Everdingen. Zometeen spreek ik burgemeester Sjors Vreulich hierover. Het is ook de dag dat een vermiste duif uit Utrecht na 3 jaar weer terug is bij zijn baasje. Hoera! Het is ook een historische dag, want op deze dag in 1926 wordt Terry Scholte geboren. Nou, in 1959 wint zij het Eurovisie Songfestival.
2: Een beetje.

Terry Scholten. Terug naar vandaag. Welke streekwoorden of dialecten ken je? Dakhoos, paardenverschut, kwakbol. Zeg het maar. Als jullie nou de streekwoorden of uitdrukkingen naar me appen, dan probeer ik te raden wat het betekent. Het is een beetje een testje. En ik vrees dat het voor mij een drama wordt. Dus stuur me je streekwoord of streekuitdrukking, je dialect. En dat kan via de RTV Utrecht app. Kom maar op. Dit is Radio M Utrecht met Roy Orbison.

0: Hanna May, samen met Bluff, ik ben niet meer bang. Het is 16:15, Radio M Utrecht. De verkeersregelaar die dit weekend werd aangereden op de parallelweg bij Everdingen doet aangifte van doodslag. Het laatste weekend van de afsluiting van de A2 zorgde voor hoog oplopende gemoederen en agressie op de sluipwegen in Vijfheerenlanden. Op beelden is te zien en te horen dat een stel in een witte auto wil doorrijden, terwijl de verkeersregelaar eist dat ze achteruit gaan.
1: Wij gaan nu door. Wij gaan nu door. Heel gauw.
2: Rijden. Ja. Naar achter alsjeblieft. Nee, naar achter.
3: Rijden. Naar achter, nu.
0: Ja, burgemeester George Freulich van Vijfheerenlanden. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja,
0: u heeft die beelden ook gezien. Ja, daar schrik je van, hè?
4: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik hoor het nu alleen. Ik had de beelden al gezien en nu hoor ik alleen het geluid. Ik krijg er gewoon weer kippenvel van als ik het hoor. Het is echt, het lijkt gewoon een slechte film waar je in zit. Het is te bizar voor woorden.
0: Ja, en als je de beelden erbij ziet, dan zie je ook dat die verkeersregelaar een meter of 10 op die motorkap wordt meegenomen totdat die auto weer stopt, hè?
4: Ja, nou, wat je ziet is dat die auto al een paar bewegingen naar voren maakt, terwijl er dus gewoon iemand voor staat, hè, want je mocht daar niet doorheen en dat was niet voor niks. Die weg was namelijk een eenrichtingsverkeer waar allerlei andere tegenliggers kwamen, dus die weg is niet voor niks afgesloten. En op een gegeven moment zie je dat de bestuurder toch gewoon ook gas geeft, de medewerker op de motorkap terechtkomt en dat die man gewoon doorrijdt. Je moet er gewoon echt niet aan denken dat zo iemand van die motorkap afrolt en dat je er overheen rijdt. Ja. Dus ik heb er echt geen woorden voor.
0: Ja, het stel roept daar nog, dat zat niet in dit fragment. Mijn vader is overleden, alsof dat een soort van excuus zou zijn om van wij moeten door, hè?
4: Ja, ik heb dat ook gehoord. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat er voor dit gedrag geen enkel excuus is. Ik zou het niet kunnen bedenken.
0: Nee. Het is gefilmd door een andere verkeersregelaar. Is dat protocol?
4: Nou, dat is wel zo dat op het moment dat er dingen gebeuren, soms voel je natuurlijk al aan dat dit gaat niet goed. En dan is het inderdaad zo dat ze daar over het algemeen natuurlijk met meerdere personen staan en dat de andere persoon dan toch even de video via de camera laat draaien. Via de telefoon. En dat is ook in dit geval heel verstandig, omdat gewoon alles gewoon keurig op beeld staat. Precies wat er gebeurd is. Kenteken erbij. Dus dat is natuurlijk voor de latere verwerking is dat alleen maar erg handig, laat ik het zo zeggen.
0: Nou is dit incident gefilmd, maar u twitterde eerder, althans dat heet X nu, dat er wel meer is gebeurd, ook weer dit weekend. Wat voor incidenten zijn dat?
4: Zaterdag kreeg ik melding van een incident waarbij een verkeersregelaar over zijn voeten is gereden. Dus die stond ook aan de zijkant om een auto te zeggen, joh, u mag hier echt niet doorheen, dat kan niet. Nou, die auto is doorgereden en over de voeten van de verkeersregelaar heen gereden. Dat is ook niet fijn natuurlijk. En ook de schrik die het teweeg brengt is enorm. En zondagochtend is er ook nog een verkeersregelaar geweest die klappen heeft gehad van iemand die uitstapte. En die verkeersregelaar heeft zich ook onder dokterswandeling moeten stellen. De collega verkeersregelaar is toen met deze meneer naar een huisartsenpost gegaan om hem daar te laten behandelen. Ja, op het moment dat ik het zo uitspreek, denk ik ook van waar zijn we mee bezig met z'n allen?
0: In het eerste geval wordt er sowieso aangifte gedaan. Weet u of dat ook in die andere gevallen gebeurt?
4: Nou, dat is aan de mensen om wie het gaat en aan het bedrijf. Dat bedrijf wordt door Rijkswaterstaat, laat ik zeggen, ingehuurd om de verkeersregelaars te regelen. Dat laat ik ook even daar. Ik ben blij te horen, want dat zag ik ook bij jullie inderdaad, dat wat betreft dit laatste incident, wat echt het meest ernstige was, dat daar aangifte in wordt gedaan. Maar ik heb vanmorgen ook met de teamchef van de politie gesproken. Hebben we ook samen naar de beelden gekeken. En de politie is sowieso voordemens om hier een zaak van te maken. Dat is allemaal buiten de burgemeester om. Dat zijn gewoon OM en politie die hierover gaan. Maar dit is zo ernstig dat niemand zegt van nou, laat maar zitten.
0: Ja. U zal blij zijn dat die werkzaamheden op de A2 na dit weekend voorbij zijn, lijkt me.
4: Sowieso, hè? buiten al deze incidenten. Want eigenlijk het rare is dat ik, als ik deze incidenten even links laat liggen, dan zien we dat het de afgelopen weekend gewoon redelijk goed te doen was in onze dorpen en in Vianen. Ja, het was heel druk. En als er dan ergens, wat ook van het weekend gebeurde, toch weer even een ongeluk gebeurt, dan zie je dat het gelijk helemaal opstroopt. Maar over het algemeen, na de eerste twee weekends die echt dramatisch waren, zijn er gewoon aanvullende maatregelen genomen door Rijkswaterstaat die ervoor hebben gezorgd dat het voor ons allemaal redelijk te doen was. Maar inderdaad, ik ben blij dat het achter de rug is.
0: Dat begrijp ik. Sjoerd Freulich, burgemeester van Vijfheerenlanden. Vriendelijk dank voor de toelichting.
4: Graag gedaan, tot ziens.

0: Gang and the Celebration. Ja, er komen leuke reacties binnen op mijn vraag over streektaal. Want we hebben nogal veel verschillende dialecten in deze prachtige provincie. Natuurlijk het Utrechts, maar ook bijvoorbeeld het Spakenburgs. En er komt van alles binnen. Anneke zegt, hoi Jochie, wat een gok. Ja, dat lijkt me een neus, denk ik. En wat een takkenwijf. Ja, die is wel duidelijk. Anneke, dank je wel. En Ineke zegt, wat dacht je van de schompers werken? Dat doen we elke dag. Hij is mooi, Ineke, dank je wel. Ken jij typische streekwoorden, dialecten, uitdrukkingen in je streektaal? Laat het me even weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Daag me uit en kom met een woord waarvan je denkt, oh, dat weet hij zeker niet. Kom maar door. Zometeen het nieuws met Eva. Meer mensen tanken zonder te betalen en worden opgespoord. En een proef om gratis met de trein te reizen.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Nu bij Dirk. KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Half zes, het regionieuws met Eva. Eva, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Ja, jij begint op de weg.
10: Ja, Rijkswaterstaat vindt het onacceptabel dat verkeersregelaars bij de afsluiting van de A2 van de afgelopen weekenden zijn bedreigd en geïntimideerd. Die werkzaamheden zijn sinds vannacht 3:15 helemaal klaar, met flinke verbeteringen voor de weggebruiker. Maar wat ook zal bijblijven is de verkeershinder en de bejegening van verkeersregelaars. Afgelopen weekend belanderde nog een verkeersregelaar op de motorkap van een auto. De bestuurder reed zo bewust een aantal meter door. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat er in de toekomst moet gebeuren bij dit soort wegafsluitingen. Geen verkeersregelaars inzetten, maar betonblokken plaatsen zou een optie kunnen zijn. Maar daar is eigenlijk niemand bij gebaat, vindt de wegbeheerder. Het aantal automobilisten dat na het tanken wegrijdt zonder te betalen is toegenomen. Volgens SODA, de Amersfoortse organisatie die achter wanbetalers aangaat, gebeurde dat in april de helft vaker dan een jaar eerder. Doordat benzineprijzen zijn gestegen, net als prijzen voor energie en boodschappen, rijden meer mensen weg zonder af te rekenen. Mensen zijn hierdoor financieel vaker in de knel gekomen, is de verklaring van SODA. Het is strafbaar om weg te rijden en een pomphouder kan aangifte doen en de kosten voor brandstof en een schadevergoeding die lopen hoog op. De systemen van de Universiteit Utrecht kunnen woensdag weer worden opgestart. Het duurt dan nog een paar dagen voordat alles het weer doet, zegt een woordvoerder. Door een brand bij een datacentrum in Almere liggen de ICT-systemen van de universiteit er sinds vorige week donderdag uit. Tentamens die voor vandaag en morgen gepland stonden, zijn vanwege de storing allemaal afgelast. En vrijdag sloot de hele universiteit zelfs, onder meer omdat het toegangssysteem niet werkte. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen een half jaar gratis met de trein reizen. Volgens de NS kunnen mensen beter meedoen in de samenleving als ze gebruik kunnen maken van de trein. Maar is het voor mensen met een lager inkomen vaak te duur. Wie in aanmerking wil komen voor een vooruitpas, zoals de kaart heet, kan zich aanmelden bij de gemeente. Er zijn 1000 van die passen beschikbaar. De proef begint op 1 juli en duurt een half jaar. Daarna wordt onderzocht hoe de treinkaarten gebruikt zijn en wil de NS ook kijken hoe de reispas definitief vorm kan krijgen in Amersfoort, maar ook in andere gemeenten. Het weer. Na een wisselvallige dag vallen er vanavond een paar stevige buien nog. Het koelt af naar 4 graden. Morgen dan is er zo nu en dan zon. En op een lokale bui na blijft het dan droog bij maximaal 13 graden.
0: Eva, ik krijg hem wel terug, die vraag. Van kom maar met je streekwoorden of dialecten, dan raad ik het wel.
10: Zeg het maar.
0: Kakwangen.
10: Echt helemaal nog nooit van gehoord.
0: Gerrieke, ik bel je zo eventjes.
10: Dat klinkt heftig, ja.
0: Goed, de files. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. Daar heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Nieuwegein. 10 minuten door een ongeluk. Ook daar is de weg vrij. En de laatste, de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een kwartier op onthoud. Zometeen Dexys Midnight Runners. En hopelijk antwoord op de vraag: wat zijn kakwangen?
6: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
11: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Utrecht komt thuis met aard van

0: Dexys Midnight Runners. Radio M Utrecht, Come On Eileen. Gerrieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. Kakwangen. Ik dacht dat, ik raad het allemaal wel, wat jullie insturen. Eerst eens eventjes, uit welke dorp, stad of streek komt het woord kakwangen?
2: Uit de prachtige Bunschoten Spakenburg geraakt.
0: Ja. Wangen, dat is natuurlijk duidelijk. Althans, ja. Lijkt mij. Zijn het bolle wangen, kakwangen?
2: Dat is bij ieder mens anders.
0: Dat is bij ieder mens anders. Kun je nog een kleine hint geven?
2: Ja, soms dan heeft het er eens een nageurtje.
0: Een nageurtje. Stink je uit je mond dan?
2: Nee.
0: Nou, ik geef het op. Wat zijn kakwangen, Gerrieke?
2: Billen.
0: Oh, billen? Och, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ik zie het voor me. Goed, dat mysterie is opgelost. En is het heel gebruikelijk om dat te zeggen daar in Bunschoten Spakenburg?
2: Ja, als we gewoon lekker plat onderling Bunschoten praten, dan is dat wel een makkelijke term, ja.
0: Oké. Okay. Gerrieke, dankjewel voor de kakwangen.
2: Helemaal goed. Heel plezier.
0: Hoi. Dag, dag.
2: Doei.
0: Hallo Frida Smits.
3: Hallo.
0: Hallo, hallo. Het is kermis in de hel, schreef jij?
3: Ja. Dat wil zeggen, als het de zon schijnt en het begint ook te regenen. Dan krijg je natuurlijk aan de ene kant krijg je een regenboog.
0: Ja.
3: Maar dan zeggen ze ook wel eens van het is kermis in de hel.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Hij is mooi.
3: Ja.
0: Die stuurde jij in en even kijken. Acht man val in elkaar. Ja, dat
3: ja,
0: is...
3: Ja, zoiets. Acht man krijgt heen en weer.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
3: Val in mijn nachtkaarsie.
0: Wat zeg je?
3: Of val in mijn nachtkaarsie.
0: Val in mijn nachtkaarsie?
3: Ja.
0: Je hebt wel een hele... Want donder straalt op, die had je ook. Dat is ook een beetje hetzelfde natuurlijk.
3: Als er iemand iets vertelt en... dan kan je natuurlijk ook zeggen van... Oh ja, joh, of weet ik veel... Maar dan zeg je, donder straalt op.
0: Oh ja.
3: God heen.
0: Ja, het is meer een uitroep van verbazing... dan dat je iemand echt toewenst dat hij hier weggaat.
3: Ja, zoiets, ja.
0: Donder straalt op. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij is mooi. En had je nog de hele mikmak? Nou, dat is wel duidelijk.
3: Ja, dat is ook wel duidelijk, ja.
0: Ja, en goed gedaan, jochie.
3: Ja.
0: Ja, ze zijn mooi.
3: Mijn familie woont in Utrecht. En dan ga je al heel gauw mee met alles.
0: Ja.
3: En mijn zus die praat redelijk plat. En dan ga je al heel gauw mee.
0: Ja.
3: Voordat je er ergens hebt en ben je weer in je oude gewoontes, zeg maar.
0: Nou, we gaan zo wel eventjes aan Grita vragen of het nog kermes in de hel wordt.
3: Ja, zoiets, ja.
0: Oké, fijne avond.
3: Succes, hè.
0: Dag. Hallo Lieke.
4: Hallo.
0: Ja, jij kwam als jonge Lieke vanuit Hilversum op een schooltje in IJsselstein.
4: Ja, een ABN-bubbel in IJsselstein.
0: Ja, vanuit je ABN-bubbel. En wat gebeurde daar?
4: Ja, nou, het begon al met juf Mabalig is in de slot gevallen. En toen dacht ik, hoe moet ik deze kinderen dicté leren?
0: Nog één keer, wat is in de slot gevallen?
4: Mabalig. Ja, dat is IJsselsteins.
0: En wat is
4: mijn balletje is in de sloot gevallen.
0: En wat is
4: mijn balletje is in de sloot gevallen.
0: Oh, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja,
4: dan
0: ja, ja,
4: heb
0: ja.
4: je een probleem natuurlijk.
0: Ja, nee, die... ja.
4: Maar dat werken, ja, dat is me altijd bijgebleven.
0: Ja.
4: Echt zo'n blond jongetje die met grote blauwe ogen tegen me staat te vertellen... juf, het werken hebt gekeukt. En die verwachten dat ik zou zeggen van... oh ja, en ik vraag... wat heeft het varken gedaan? En hij kwam niet meer bij. Hij vond me zo dom dat je dat niet weet.
0: Het varken het gekeut.
4: Het varken het gekeut.
0: Ja, en nu weet je het.
4: Ja, ja. Nou, veel gelach heeft hij het me uitgelegd. Ik was een beetje domme juf, maar ze hadden heel veel biggetjes. Ik geloof 9 of zo.
0: Ah. Het varken het gekeurd.
4: En dat had het varken gedaan.
0: Het varken heeft, is bevallen.
4: Ja, hoe zeg je dat eigenlijk van de varken? varken, dat weet ik niet.
0: Ja, hij heeft gekeut, zo zeg je dat.
4: Nou, ja.
0: Hebben we dan maar weer geleerd. Dankjewel, Lieke.
4: Zo is dat. Dag, fijne uitzending.
0: Dag. Nou, kom maar op. Met je dialect of je streektaal. En stuur me een berichtje. Via de RTV Utrecht app. Zometeen het weer. Nu

0: Smit volgt haar benen. Oh, berichtje van Jaap. Is Guppekop al voorbijgekomen met de streektaalwoorden? Nu wel. Hé, Guppekop. Ah, dat klinkt nog wel sympathiek, toch, Rita?
1: Guppekop. Ik zat gelijk te denken, wat zou het betekenen? Het is niet iets heel vriendelijks,
0: ja,
1: toch, denk
0: ja,
1: ik?
0: Ja, maar het is ook, denk ik, niet echt
1: een apart mondje.
0: Echt een scheldwoord.
1: Nee, gewoon een soort vrienden onder elkaar.
0: Ja, hey, Guppekop.
1: Hé, hey, Guppekop.
0: Goed. Rita.
1: Ja.
0: Wordt het kermis in de hel? Want die kregen we net ook binnen. Dat betekent dat je zon hebt en dan regenen doorheen.
1: Oh,
0: oftewel,
1: ja.
0: Veel weer, zeg maar.
1: Kermis in de hel.
0: Ja.
1: Nou ja, veel weer. Ja, het is zeker niet saai. En als je buien wil ontlopen, dat gaat natuurlijk best wel. Maar dan moet je toch een beetje opletten. En het is heel bescheiden schamel qua middagtemperatuur. De Bild had vanmiddag 12,3 graden. Nou, dat is toch wel heel beperkt voor halverwege mei. En dat is ook een beetje de temperatuur waar we de komende dagen aan zullen moeten wennen. En ik denk dat menigeen, denk ik, de kachel toch wel aan heeft.
0: Het was inderdaad best wel fris.
1: Ik heb een jas aan binnen.
0: Ja.
1: Ik kan natuurlijk ook een trui aan doen. Maar geeft een beetje aan dat het best wel fris is.
0: Je hebt je jas aan binnen. Dus mensen die bij jou naar binnen kijken denken, oh, Grieta gaat weg. Gaat het huis uit.
1: Ja, dat denk ik. Maar ja, die gaat er vandoor. Ja, ik heb ook mijn schoenen aan, dus het kan.
0: Oké. Laten we vooruitkijken naar vannacht en morgen.
1: Ja, nou, we hebben rond lunchtijd het koufront overgekregen. Was niet heel actief. Was een band met wat gestagere regen, lichte regen. En daarachteraan zag je stapelwolken zon. En enkele buien, maar de buiigheid komt nu eigenlijk pas op gang. Lage drukgebied momenteel boven de Duitse bocht. En aan de westzijde daarvan schuiven die buien onze kant op. De meeste zullen over het noorden en het oosten van het land gaan. Maar een paar ook bij ons. Dus vanavond en vannacht, ja, af en toe zo'n paar buien. Er kunnen ook een paar plensbuien tussen zitten met een vlagerige west-noordwestenwind. En die vlagerige westelijke wind die zal er morgen ook nog wel wat zijn. Daar zijn we voorlopig nog niet helemaal van af. Morgen wolkenvelden, af en toe wat zon, soms wat meer zon dan het andere moment. Ik denk dat het morgen overdag lange tijd zo goed als droog is. En dat pas morgenavond de volgende trits aan buien arriveert. En morgen overdag, ja, 12, 13 graden heb ik uitstaan, dus schamel gelijk de woensdag en de donderdag.
0: Ja, dus morgen jij weer de hele dag met je jas aan in huis.
1: Dat denk ik. Ja, en dan op een gegeven moment wel gewoon de deur open doen en met de katten van binnen naar buiten lopen, ja, dat wel.
0: Ja.
1: Dan komt de kou weer naar binnen. Ja.
0: Oké. Over een uurtje, dan kijken we wat dieper de week in.
1: Heel goed, tot straks.
0: Tot straks, doei. Radio M Utrecht. En blijf ze sturen, hè. Die weer streekwoorden. Doos met gezichtjes. Klazina, ik heb echt geen flauw benul. Stuur me even het antwoord.

0: gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel? En FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen? Of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat? Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Steen, evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
5: Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl.

0: bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. De wachttijden voor het Pieterbaancentrum zijn meer dan gehalveerd. Vorig jaar duurde het zo'n 4 maanden voordat verdachten aan de beurt kwamen. Daarvoor was dat geregeld 9 maanden. Er komen minder verdachten naar de kliniek en er is meer personeel. In het Pieterbaancentrum worden verdachten onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het Omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Dick Advocaat gaat volgens het AD toch als bondscoach van Curaçao naar het WK. Fred Rutte zou zich terug hebben getrokken. Advocaat plaatste zich met Curaçao voor het WK, maar stopte daarna om privéomstandigheden. Op het WK zou Fred Rutte hem vervangen. Het weer, vanavond en vannacht buien en veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag is het droger. Wordt het 11 graden op de Wadden, 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, het is even na 6. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis. En de hoofdpunten van het nieuws krijgen we van Eva.
2: Ja, goedenavond. Netbeheerder Stedin wil op 4 plekken in de provincie Utrecht tijdelijke gasgeneratoren plaatsen. Die moeten voorkomen dat het stroomnet in de winter overbelast raakt. En in Soest is afgelopen weekend een gedenksteen onthuld die herinnert aan een ramp die vlak na de bevrijding is gebeurd. En het aantal automobilisten dat na het tanken wegrijdt zonder te betalen is toegenomen. Dat zegt SODA, de Amersfoortse organisatie die achter wanbetalers aangaat. En in de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht hangen sinds kort 100 nieuwe nestkastjes voor vogels. Ze zijn er in alle soorten en maten, voor elk wat wils. Meer regio nieuws straks om 6:30.
1: En ik heb nog 2 files voor je. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Daar 10 minuten vertraging, er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, die file is aan het oplossen. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar heb je nog 10 minuten op onthoud. Zometeen Sir Cliff Richard en Bob Marley.
3: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl. Yes!
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen.

0: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
2: Hart van Maarsen.
1: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
3: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Ah, wat een heerlijke aftrap van dit uur Radio M Utrecht. Tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis en dat was natuurlijk Cliff Richard en de Congratulations. Zometeen hoor je Bob Marley en de Wailers. Rod Stewart komt voorbij. En ik ga praten met Felice Mul. Zij is van het Milieucentrum. En dat is wel grappig. Ze zoeken tuincoaches. Dat kan je vrijwillig doen. Tuincoach. Kan je dus andere mensen helpen met hun tuin. Nou, wat dat nou allemaal precies inhoudt, Felice gaat het ons vertellen. En ondertussen komt de streektaal, de dialecten, het komt allemaal binnen. Jan, die stuurt een bericht, die zegt: dag Aart, mijn schoonvader, een rasechte Utrechtenaar, die had het wel eens over het maaien. En daar bedoelde hij de berm mee. En als hij uit de broek moest, dan moest hij naar de wc. Ik moet even uit de broek. Dan ging schoonvader naar het toilet. Kijk, heb jij ook van die woorden? Uit jouw streek of uitdrukkingen? Stuur me even een berichtje. Radio M Utrecht. Het is streektaal uit onze provincie. Dat berichtje kan je sturen via de RTV Utrecht app. Komt het hier binnen?

0: daarin de 90s Top 100.
1: Met de beste muziek uit de tijd van de eerste mobieltjes.
0: Flippo's.
1: En de 5 uur show.
2: Welkom, welkom bij de 5 uur show.
0: Laat je verrassen.
1: En stem af op de jaren 90.
0: De 90s Top 100.
1: Donderdag 14 mei.
0: Bij ons, Radio M Utrecht.

0: die stem. Schuurpapier, heerlijk. Rod Stewart en Maggie May. Het is maandag en dan is het altijd vrijwilliger gezocht hier op Radio M Utrecht. In Utrecht komt thuis. Dan help ik clubs, organisaties die vrijwilligers zoeken. Een klein handje vanuit de gedachte dat wij nergens zijn zonder vrijwilligers. We gaan vandaag op zoek naar tuincoaches in Utrecht. Felice Mul, goedenavond.
1: Ja, hallo, goedenavond.
0: Want jij bent projectleider tuincoaches bij Milieucentrum Utrecht. Wat is een tuincoach, Felice?
1: Ja, een tuincoach is eigenlijk een betrokken inwoner in Utrecht die geïnteresseerd is in vergroening en in alles wat met de natuur te maken heeft. En die het vooral ook leuk vindt om een soort aanspreekpunt te zijn in de eigen wijk voor advies of het enthousiasmeren van de buurtbewoners.
0: Ja, want wat gaat een tuincoach doen?
1: Ja, een tuincoach zorgt eigenlijk voor het meer vergroenen van de particuliere tuinen. Je hebt project Buurt Natuur 030, die richt zich op zelfbeheer in openbaar groen. En project Tuincoaches is specifiek voor de voor- en achtertuin.
0: Ja, en kan je een voorbeeld noemen van hoe dat dan gaat met het vergroenen, verduurzamen van zo'n tuin? Moet ik dan denken aan het tegels wippen?
1: Ja. Dat zou kunnen. Het kan zijn dat iemand uit je buurt een vraag stelt van: goh, ik heb een regenwaterprobleem. Ik wil een regenton. Hoe werkt dat? Of hoe kan ik mijn tuin beter, meer biodivers inrichten? Dus misschien meer biologische planten of planten die hier ook horen in Nederland, inheems. En zo'n tuincoach die kan dan inspireren van: nou, je zou daar aan kunnen denken. Of ken je die regels of subsidies van de gemeente? Die kan de weg wijzen en zorgen dat er meer groen is in de tuin.
0: Ja, dus de tuincoach staat de worstelende tuinbezitter bij met raad en daad. Hoe word je tuincoach?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Volgende week vrijdag, 22 mei en 5 juni... hebben we een nieuwe training gepland staan. Tweedaagse, er is nog plek. En in die training leer je eigenlijk alles wat je moet weten om tuincoach te zijn. Belangrijkste is eigenlijk dat je sociaal betrokken bent en nieuwsgierig bent naar duurzaamheid. En dan ben je van harte welkom.
0: Ja, en is het dan de bedoeling dat alle wijken in de stad Utrecht zo'n tuincoach krijgen of hebben?
1: Ja, nou precies. We hebben nu 37 tuincoaches. In alle wijken zit er al wel één. Op Buurt Natuur 030 op de website kan je precies zien waar wie zitten. Maar in elke wijk zijn ze nog welkom. En specifiek in Oost en Zuid zijn we nog op zoek.
0: Oké. Okay. Tuincoaches gezocht. Hoe meld je je daarvoor aan, Felice?
1: Ja, je kan mij mailen. Dat is op tuincoach@buurtnatuur030.nl. En dan kan je zeggen in welke wijk je woont en waarom je mee wil doen. En dan, dan zet ik je op de lijst.
0: tuincoach@buurtnatuur030.nl. Daar ben je erbij. Yes. Mooi project. Dankjewel, Felice. En succes met het vinden van nog meer tuincoaches in Utrecht.
1: Ja, heel erg bedankt.

0: eens in de Zoom. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: open gaat.
1: Blauwe dag, Suzanne en Freek op Radio M Utrecht. En ik moet zo ontzettend lachen, want er komen geweldige uitdrukkingen en woorden binnen van jullie. Kippenkermis kreeg ik binnen van Ronald van den Burg. En ik had al geschreven, Ronald, ik heb geen flauw idee. Kippenkermis is als de zon schijnt en het tegelijkertijd regent. Dat wordt dan een kippenkermis genoemd. En ik kreeg een gesproken boodschap binnen, want we worden ook tot ver buiten de regio beluisterd. Een gesproken boodschap van Kees.
2: Op z'n Haags, daar komt hij. Denk niet dat hij op de radio kan. Maar daar komt hij. Krijgt de slingerscheid tot in de eeuwigheid. En dat lekker op zijn plathaars.
1: Hij is mooi. Goed. Ken jij fijne dialecten, streekwoorden? Laat maar

0: Charles Aznavour. Formie, formidable. Zometeen het regionieuws met Eva. Cel geëist tegen een man die in Baarn een explosief op een woning plakte. Daar gaat het over. En heel veel nieuwe vogelhuisjes in de botanische tuinen in Utrecht.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
2: Klopt dat wel?
1: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Half zeven, het regionieuws met Eva. Goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Jij begint met nieuws uit de rechtbank.
7: Ja, het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel tegen een man die vorig jaar een vuurwerkbom op een woning in Baarn plakte. Deze 54-jarige man uit Dordrecht werd toen op heterdaad betrapt op 7 september op de professor Struikenlaan. Terwijl de man wegrende, gooide hij de vuurwerkbom in de struiken. Het explosief bestond uit 2 flesjes benzine. Die waren vastgebonden met zwaar illegaal knalvuurwerk. Volgens de officier van justitie zouden de levens van de mensen die binnen lagen te slapen gevaar hebben gelopen als de bom daadwerkelijk was ontploft. De verdachte heeft bekend dat hij het explosief op de deur plakte, of wilde plakken, maar hield vandaag in de rechtbank vol dat hij de bewoner alleen maar wilde intimideren. Dat was volgens hem niet de bedoeling om het explosief af te laten gaan. De rechtbank doet op 29 mei uitspraak. Netbeheerder Stedin wil op 4 plekken in de provincie Utrecht tijdelijke gasgeneratoren plaatsen. Die moeten voorkomen dat het stroomnet in de winter overbelast raakt. Een van de locaties ligt langs de N201 in Meidrecht. En ook in Utrecht en Groenekan moeten generatoren komen. Volgens Stedin worden de installaties alleen ingezet als dat echt nodig is. En ze moeten eind dit jaar klaar zijn. In Soest is afgelopen weekend een gedenksteen onthuld die herinnert aan een ramp die vlak na de bevrijding is gebeurd. Op 10 mei 1945 kwamen bij een explosie 13 Britse militairen om het leven op een veld naast Paleis Soestdijk. Tijdens het ontwapenen van de Duitse troepen ging per ongeluk een explosief af en werd er nog meer munitie opgeblazen. De 13 slachtoffers zijn met militaire eer begraven in Hilversum en worden daar nog elk jaar herdacht. In de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht hangen sinds kort 100 nieuwe nestkastjes voor vogels. En er hangen daardoor nu in totaal ongeveer 200 kasten. De nieuwe kastjes hebben 2 belangrijke doelen. Meer vogelsoorten een geschikte nestplek bieden en vaste vogelgasten aan de botanische tuinen binden. Zo zijn er verschillende soorten en maten kastjes, afgestemd op de diverse soorten vogels. Er zijn lage, ronde huisjes voor roodborstjes en winterkoninkjes en hogere kastjes voor spreeuwen, boomklevers en pimpelmezen. Het weer. Er vallen vanavond een paar stevige buien en het koelt af naar 4 graden. Morgen dan is er zo nu en dan zon en op een lokale bui na blijft het dan droog bij maximaal 13 graden.
0: Eva, dankjewel. Het rijdt overal lekker door in de provincies. Geen files te melden. Zometeen wel muziek. Gilbert O'Sullivan en Miles Smith.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Utrecht komt thuis met Aart van Elst.

0: Gilbert O'Sullivan en de Matrimony. Terwijl wij praten over dialecten, streektaal, bijzondere woorden. En ik daag jullie uit van kom nou eens met woorden. En dan ga ik proberen te raden wat dat is. Ja, ik ga echt verschrikkelijk nat. Maar goed, Martijn Bosman, goeiedag.
1: Hoi, goedenavond. Met Martijn Bachman spreek ik.
0: Goeie... Dat maakt niet uit. Ah, excuses.
1: Ja, geen probleem.
0: Woon je in Utrecht?
1: Ik woonde in Bosduin en ik heb op Utrecht op school gezeten.
0: Kijk.
1: En zodoende kwam ik met het dialect eigenlijk in aanraking.
0: Ja, nou, kom maar op. Welk woord wil je onder aandacht brengen?
1: Maaghond.
0: Maaghond?
1: Ja, maaghond.
0: Dat, een hondenmaag, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar een maaghond?
1: Dat dacht ik ook zoiets, ja. Maar dat was het dus niet.
0: Ja, en hoe spreek je dat op z'n Utrechts uit?
1: Ja, nee, ook zo. Maaghond.
0: Maaghond?
1: Ook zo uit, ja.
0: Nou, ik heb werkelijk geen flauw benul. Zegt u het maar.
1: Het was een hele verkeerde wat ik dacht. Maar het was er eigenlijk ja, een soort dat je dus een klootzak was.
0: Een klootzak?
1: Ja.
0: Hé, hey, maaghond.
1: Hé, hey, maaghond.
0: Ja, het klinkt allebei...
1: Het woord gewoon.
0: Ja, oké. <Okay. laughs> Nou, dan hebben we weer een scheldwoord geleerd in het Utrecht.
1: Bij deze? Ja?
0: Dankjewel.
1: Oké, bij deze man.
0: Fijne avond.
1: Hoi, hoi. Fijne uitzending.
0: Dag. Dag. Ja, maaghond. Hallo Bert.
2: Hallo.
0: Hallo. Komt u maar op.
2: Ja, ik ken neutisch skieten.
0: Nog één keer?
2: Neutisch skieten.
0: Neutisch skieten. Skieten, dat klinkt als iets wat uit Oost-Nederland komt.
2: Het komt uit Drenthe en Groningen.
0: Ja. En hoe kom je aan die term?
2: Nou, mijn ouders die komen daar vandaan en het was een traditie met Pasen. Dan ging je neutisch skieten en neutisch skieten. Nou, neutisch, dat zijn noten, in dit geval walnoten.
0: Ja.
2: En die werden dan op een lange lijn gezet.
0: Ja.
2: Van 3 of 4 meter met 15 centimeter afstand.
0: Ja.
2: En dan kreeg iedereen 10 noten. En dan moest je dik of dun schieten. Als je dik schoot, dan schoot je de laatste rij eraf tot met de achtste noot.
0: Ja.
2: En als je dun schoot, dan knalde je de kogel, een lode kogel, knalde je dan middenin. En dat leverde dan een strafpunt op. Later, toen mijn ouders naar Zeist verhuisden... En die hadden heel veel Drentse vrienden, hebben dat weer opgepakt. Mijn moeder was rond paas altijd jarig.
0: Ja.
2: En dan gingen we ook in de garage neutisch skieten.
0: En waar schoot je dan mee? Met echte kogels?
2: Nee, met een ronde, lode kogel. Die had mijn vader al vanuit zijn jeugd vanuit meegenomen in een kistje.
0: Ja.
2: En die lag ergens in een la. En als kind zei ik, nou... interesseerde me niks, maar toen ik een jaar of 25 was... mijn moeder die verjaardag vierde... gingen we met diezelfde kogel weer neutjes skieten.
0: Oké.
2: Okay. Ja, nou. En daar stonden streepjes naast... en daar werd toen geld bij gezet.
0: Kijk eens even.
2: Ja.
0: Op walnoten schieten.
2: Ja.
0: Ja, het is waanzinnig. Ja. Neutjes schieten. Nou, we zijn weer wijzer. Dankjewel, Bert.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dag. Dag, dag.
2: Doeg.
0: Dag. Ja, dan had ik net contact met Ton, maar die verbinding werd verbroken. Even kijken of die er nog is.
3: Ja, met Ton, het hoorde.
0: Dag Ton, hallo. Jij kwam met Makke Janne.
3: Ja.
0: Waar komt die term vandaan?
3: Nou, kijk, ik kom uit Zeist.
0: Ja?
3: En daar woonden we in de bossen. Tot mijn trouw heb ik daar gewoond. En dan gingen wij in de herfst altijd Makke Janne zoeken. En Makke Janne is eigenlijk een Utrechts dialect.
0: Ja.
3: En voor de benaming van geposte tamme kastanjes. Maar de Makke Jan is een bekende, ruim 300 jaar oude tamme kastanjeboom.
0: Ja.
3: En die vind je in de kasteel Amerongen in de Utrechtse Heuvelrug.
0: Wauw, dat is heel specifiek.
3: Ja, die staat er nog steeds.
0: Nou,
3: de boom staat op het kasteelterrein in Amerongen.
0: Ja.
3: En is een bekend symbool in de regio.
0: Ah, nou dat is nou eens even een geweldig woord. Makke Janne.
3: De Makke Janne is meer dan 3 eeuwen oud. En heeft de stormen en de Eerste Wereldoorlog overleefd.
0: Wauw. Tom.
3: En ik kwam uit Zeist en ik weet niet anders dat wij in de herfstvakantie gingen wij beukennootjes zoeken en makkianne.
0: Ja, geweldig.
3: En het zijn gewoon tamme kastanjes.
0: Wij zijn weer wijzer, dankjewel.
3: Ja, oké. Okay. En jij ook bedankt. Fijne avond.
0: Doei. Dag. Ja, dat is toch leuk. Margaret stuurt nog iets. Even kijken of ze opneemt. Beetje een gok altijd. Maar ja, ik wil wel weten wat een daaijakker is. Margaret, als je luistert, neem even op. Ja. Nou ja.
2: Met Bert.
0: Oh, Bert. Oh, sorry Bert. Ik had je net al aan de lijn, hè?
2: Ik had je al aan de lijn, ja.
0: Nee, ik maak gewoon een fout, joh.
2: Maakt niet uit.
0: Oké.
2: Nog fijn programma, hè?
0: Ja, dag. Ja, en dat fijne programma maak ik af en toe ook eens een foutje. Nou, ik probeer het zo wel eventjes met Margaret nog.

0: en Niall Horan. Hallo Loes? Loes? Nou, dan gaan we naar Margaret. Dag Margaret!
1: Oh, hallo, bij Margaret.
0: Hallo Margaret.
1: Hi.
0: Ja, want wij hadden nog iets openstaan, hè?
1: Ja, een daaijakker, hè?
0: Daaijakker.
1: Ja.
0: En dan is dat een los woord of gebruik je dat woord in een uitdrukking?
1: Ja, het was een los woord, maar dat werd wel zo van, ik zal jou zo eens een daaijakker geven.
0: En dat klinkt als een klap.
1: Ja, nou, dat is het ook.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja.
0: Want terwijl ik jou aan de lijn heb, krijg ik van Klazina weer binnen, daaijakker is groot of enorm. Bijvoorbeeld, ik heb een vis gevangen, dat was me toch een daaijakker?
1: Oh, nou, ik ken het als... Ja, ik ben geen Utrechter, maar ik heb een Utrechtse vriendin.
0: Ja?
1: En die had ik vroeger ook al. En vandaar dat ik het woord draaijakker ken als klap.
0: Ja, dus bij jou is het een klap. En bij ja. Klazina is het een... Ja, een bijvoeglijk naamwoord, hè?
1: Oh, nou, grappig.
0: Nou, zo levend is de taal toch maar weer, Margaret.
1: Zeker, ja, zeker.
0: Nou, leuk om te horen. Dankjewel, hè. Fijne avond.
1: Nou, fijne avond. Doeg.
0: Oké. Okay. Radio M Utrecht. Leuk al die reacties, dank daarvoor. Het regent hier pijpensteden. Zometeen Grita.

0: The Temptations en My Girl. Ja, en onze weer... girl. Vrouw. Onze weervrouw is Rita.
1: Zeker. Goedenavond.
0: Ik wou even een klacht indienen over het buiige weer van het moment.
1: Ja.
0: Gaat best wel. De keer hier in de Utrechtse staf in ieder geval.
1: Het zijn wel plensexemplaren. Ja. Dus het was ook een mooie waarneming die je deed. Het zijn niet zomaar lichte buitjes. Ze zijn best wel pittig. Er is in Nederland nog nergens onweer gemeld. Maar het zou de komende uren lokaal kunnen voorkomen. En die lucht bovenin is zo koud dat ze later vanavond en vannacht in de hoogste delen van de Ardennen misschien wel een beetje natte sneeuw hebben.
0: Nou,
1: dus geeft toch een beetje aan wat de dynamiek is in de atmosfeer. En betekent ook dat vanavond en vannacht er van tijd tot tijd ook bij ons in Midden-Nederland een bui passeert met een straffe wind.
0: Okido, dat is de avond. Ja. En hoe gaat het er dan verder de nacht in en dinsdag?
1: Ja, temperatuur daalt naar een graad of 5. En morgen staat er dan iets minder wind dan nu. Windkracht 4 uit het west-noordwesten. Ja, wolkenvelden en zon. Die zon kan best eventjes leuk tevoorschijn komen. Maar kan ook een paar uren een beetje verduisterd raken. Als er een bui valt, is het morgen denk ik een lichte bui. Althans overdag. En morgenavond, dan komt er weer een lage drukgebied wat dichterbij. En dan wordt het allemaal onstabieler. En dan gaat de buiigheid juist weer toenemen. Dus vooral morgenavond. En woensdag en donderdag, dus de woensdag en de hemelvaartsdag, verandert er eigenlijk niet zoveel in het weerbeeld. De lucht is afkomstig vanaf de noordelijke Noordzee. De aangevoerde lucht is tamelijk kil. Er passeren allerlei kleine frontjes, neerslaggebieden. Wat dynamische lage drukgebieden die overtrekken. En het zorgt er eigenlijk allemaal voor dat het onstabiel is. En er geregeld buien ontstaan of binnentrekken.
0: Oké. Even een onstuimige periode dus.
1: Weet je wel, en vooral ook kil. Dat merk je echt goed, vind ik. Ik had vandaag al even maar weer de winterjas aangetrokken. Want ik vond die 11 graden dat het was in de loop van de ochtend, vond ik ook maar een beetje killetjes. En dat zal de rest van de week ook nog zo zijn.
0: Weet je, vannacht om 2 uur, toen was het kil. Toen ik in mijn badjas over straat liep.
1: Vertel. Dus wat heb jij, wat doe jij s'nachts om 2 uur?
0: Mijn hond moest opeens.
1: Oh, serieus?
0: Ja. En toen pookte mijn vrouw mij wakker en zei: wil jij hem alsjeblieft even laten gaan?
1: En toen,
0: ben ik...
1: Op je slippers?
0: Ja. Er zijn geen foto's van, maar ik kwam net toevallig wel. Ik denk, er komt vast niemand langs. Zou je net zien. Komt er een auto, volle koplampen.
1: Ja.
0: Stond ik daar.
1: Ja, meneer.
0: Wat denken wij dat van het doen?
1: Waar zijn we de hond uitgelaten? Waar is de hond? Die is net
0: weg. Ik zie helemaal geen hond. Ja, maar goed, ik wou maar zeggen, het was ook vannacht al kil.
1: Zeker. Ik hoop dat je goed slaapt.
0: Ik hoop het ook. Fijne avond. Tot morgen.
1: Zelfde, tot morgen.
0: Radio M Utrecht. Hier hoor je de verhalen. En de mooie streektaal. Dank voor al jullie mooie suggesties, woorden en uitdrukkingen. Morgen weer wat anders. Zometeen de avond van de nostalgie. Geniet daarvan.

0: Mensa-relatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen.

0: Want dat zij ook dat geweld gepleegd hebben. Dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen. En dat ook tegoede daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten. Om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
4: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
6: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
7: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: De avond van de nostalgie. Een avond

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen

0: Opvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
1: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
0: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkow-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
2: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
0: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
4: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan.

0: verspreidt het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Een bijzonder goedenavond. Wat fijn dat je erbij bent. En dat je geluisterd hebt naar het eerste liedje dat ik draaide. Bette Midler en Wind Beneath My Wings. Een van de velen die voorbij gaan komen. In dit uurtje liefde. Liefde voor jou. Liefde voor degene die je mist. Liefde voor degene die misschien wel naast je zit. De artiesten die ik voor je mee heb genomen zijn Randy Van Warmer. Oh, ik heb ook die mooie van Barbra Streisand bij me. Lady Gaga en Bruno Mars. Het zijn fantastische artiesten die samen een van de mooiste liedjes van vorig jaar hebben gemaakt. Die ga je ook horen. Vanessa Williams draai ik. Net als Guus Meeuwis. En nu de Hollies.

Soms is muziek zo beeldend dat je hem ziet vliegen, die Bird of Paradise. Snowy White hoorde je op Radio M Utrecht. En soms is muziek om heel erg mee te leven. Luister naar Guus Meeuwis en De Weg.

ongeveer de enige plek waar we niets hoeven te bewaren voor het laatst. Save the best for last van Vanessa Williams hoorde je. Want alle liefdesliedjes zijn met zorg en liefde voor jou uitgekozen. En dit programma is wat mij betreft van het begin tot het eind hartstikke mooi. Je luistert nu naar Paul Young,

Lady Gaga en Bruno Mars zijn dit. De nieuwe klassieker in wording. Hij is nog niet zo heel oud. Vorig jaar brachten ze hem samen uit. Maar ik denk dat deze heel erg lang meegaat. Die with a smile, hoorde je. Soms is de liefde een gevecht. En dat is niet leuk. Maar wel de realiteit. En daarom wordt ook zo'n gevecht niet geschuwd in de muziek. Luister naar Elaine Page en Barbara Dixon in I Know Him So Well.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Walk On By, Dionne Warwick. Moet ik altijd aan het flaneren in de Zuid-Europese steden denken. Gewoon 's avonds kuieren langs een boulevard, kijkend naar de zonsondergang en jezelf ook een beetje laten zien. Randy Van Warmer ga ik zo meteen voor je draaien. Eerst genieten van Barbra Streisand met het mooie Woman in Love.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het internationaal gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.